0: Jones.
1: Afgelopen week heb ik een date gehad. Ga je er zo meteen alles over vertellen. Dat was namelijk met een vrouw. En dat was mijn allereerste keer. Dat zo meteen. Ja, eerst even wat anders. Want kun je je voorstellen dat je maandagochtend op school komt, je jas ophangt, je boek in je kluisje legt en als de docent dan vraagt, nou, hoe was jullie weekend? Dat jij dan zegt, leuk, ik heb op Ibiza gedraaid, daarna nog op de mainstage van een festival gestaan en toen weer doorgevlogen. Nou, dat klinkt een beetje als een koortsdroom, maar voor Martin Garrix was dat gewoon de werkelijkheid. Terwijl zijn klasgenoten huiswerk aan het maken waren, vloog hij ieder weekend de wereld over om te draaien. Ja, en inmiddels is zijn leven alleen maar gekker geworden, want de laatste tijd duikt hij aan de lopende band de studio in met wereldsterren. Zo heeft hij net nog een nummer uitgebracht met Madonna, Bizarre. Who knew love can be so bizarre? En over 3 dagen brengt hij een nummer uit samen met rockband U2. Het nummer heet Fireflies. Ja, afgelopen weekend kregen duizenden bezoekers van Tomorrowland alvast een klein voorproefje. Ja, nu nog even wachten tot hij wordt uitgebracht. Namelijk 24 juli, dan is het zover. Maar dat samenwerkingen goed lopen bij Garrix, dat is wel duidelijk. Dit was namelijk ook een hit 2 jaar geleden, samen met Lauw. Dit is Told You So bij Q Music.

Nieuw muziek bij Q, Temper City en Self Aware. Afgelopen week heb ik een date gehad. En dat was met een vrouw. Voor mij de allereerste keer. Ja, allereerste keer met een vrouw, moet ik zeggen. Ik zit namelijk op een dating app. En niet voor de liefde, want daten online, daar heb ik nu nog even geen behoefte aan. Maar op een dating app voor nieuwe vrienden. Ja, en niet omdat ik geen vrienden heb, maar ja, ik wilde eigenlijk gewoon mijn sociale kring wat meer uitbreiden. En als volwassene, ja, heel eerlijk, vind ik dat best wel lastig. Kijk, ik weet dat ik wel, nou, ik kan wel sociaal zijn. Ik bedoel, mensen op een feestje aanspreken, prima. Maar echt een diepere connectie of een diepere band vind ik wel wat lastiger nu je zo volwassen bent. Kijk, vroeger ontmoette je gewoon nieuwe mensen op voetbal of op dansen of in de klas of op een vakantietripje of zo. Maar nu merk ik gewoon dat ik dat wel wat lastiger vind. Dus ik besloot op een dating app te gaan voor vrienden. Ja, ik weet niet hoe je het dan moet noemen. Vrienden daten. Ja, ik weet het niet. Maar goed, daar ontmoette ik na een aantal keer swipen een hele leuke meid. Zelfde interesses en nou, toen zijn we overgegaan op WhatsApp. Toen zijn we daar gaan praten. Echt wekelijks wel een beetje. En toen op een gegeven moment werd het dagelijks. En toen gingen we op een gegeven moment over naar audio-appjes. En zo ging dat eigenlijk wel zo. Nou, ik denk nu al wel 3 maanden ging dat zo door. Tot afgelopen weekend. Toen heb ik haar namelijk voor het allereerst gezien. Ja, we zouden wat gaan drinken op het terras. En ja, ik zat daar als eerste. En ik vond het wel een beetje spannend. Ja, ik vond het echt, net zoals eigenlijk op een date. Ik dacht, ga ik hier zitten of toch ergens anders? En ja, ik vroeg me ook dingen af van, ja, klikt het dan wel net zo erg als op de app? Kunnen we ook in het echt lachen? Nou, het antwoord daarop was ja. Het was echt mega gezellig. Echt alsof we elkaar jaren kennen. En onze volgende date, die staat al. Ja, echt een tip. Echt een aanrader. Ik zie ook een berichtje in binnenkomen van Tamara. Ze vraagt, welke app is dit? Ja, dit is Bumble. Dat is ook een liefdesdate-app. Maar je kan dus ook op de vriendenmodus zetten. Echt een tippie.

Iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of klaar is met werken, meld je in de Q-Music app met het woord werk. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of klaar is met werken, meld je in de Q-app met het woord werk.

0: om 2:30.
1: Het is 2:30 geweest. Dat betekent dat ik weer op zoek ben naar mensen die aan het werk zijn. De echte nachtwerkers die nog gewoon lekker bezig zijn deze nacht. En ik heb iemand gevonden. En dat is niemand minder dan Johan. Goedenacht, Johan.
2: Hey, goedenacht.
1: Goedenacht, Johan. Hey, ben jij net klaar met werken? Ben je aan het werk? Of moet je nog beginnen?
2: Nee, ik ben nog even een 30 minuten aan het werk.
1: Oh, nog een 30 minuten en daarna kan je naar huis.
2: Ja, klopt.
1: Lekker. Hey, en als je dan thuis komt, wat is dan het eerste wat je doet om een beetje te ontladen, een beetje bij te komen?
2: Als mijn katten wakker zijn, dan gaan we gewoon even een beetje knuffelen, een beetje spelen. Misschien neem ik nog even een opfrissertje voor een drankje en een serie aan, maar heel kort. Want ik val wel heel snel in slaap natuurlijk.
1: Ja, dat snap ik. Het is natuurlijk gewoon nacht. Hey, ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut en dan ga ik allemaal vragen instellen over jouw werk, over je beroep.
2: Ja.
1: En na een minuut tijd ga ik proberen te raden wat jouw werk is. Mocht je luisteren en een idee hebben wat Johan voor werk doet of vragen hebben voor Johan, stuur het lekker met een berichtje in de Q-Music app, want ik zie alles binnenkomen. Johan, ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Oké, dan gaan wij nu beginnen. Johan, heb jij werkkleding aan?
2: Nee.
1: Geen werkkleding, nee. Ben jij onderweg voor je werk?
2: Nee.
1: Werk je met collega's?
2: Soms, meestal niet.
1: Oké, werk je nog met andere mensen behalve je collega's, dus klanten of iets?
2: Ja, er komt wel eens een klant langs, ook al noemen we die iets anders.
1: Oké.
2: Misschien verraad ik het al daarmee als ik die dan noem.
1: Ja, precies. Oké. Neem maar niet uit. Moet jij veel lopen voor je werk?
2: Nee, valt heel erg mee.
1: Valt mee. Ik zit even heel diep te graven. Even denken hoor. Ja, hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
2: Het is een niet heel grote omgeving. Ik ben binnen en ik heb veel kasten om me heen met voorraden van een bepaald iets.
1: Oké, de tijd is alweer om.
2: En een toonbank, dus heb ik die ook even gratis mee.
1: Oké, die krijg ik ook nog als tip. Oké, een toonbank en dan komen we... wacht even. Ik denk dat ik een klein vermoeden heb. Even kijken, wat komt er zo eens binnen? Allereerst beveiliger, maar ik denk dat het nog bij het begin was van het gesprek. Ja, kijk, ik zie ook al. Sandra die zegt hetzelfde als ik. Dat denk ik dan. Oké, ik ga het gewoon roepen. En ik heb er een goed vertrouwen in. Maar het kan ook zomaar iets heel anders zijn. Johan, Sandra en ik denken dat jij in een nachtwinkel werkt.
2: Close, maar niet helemaal.
1: Close? Nee, oké, maar, jij moet zeggen, is het goed of fout?
2: Oh, sorry, ja, dan is het fout.
1: Hè, verdorie. Oké, maar nu ben ik wel heel erg benieuwd, Johan. Wat is jouw werk?
2: Ja, ik sta in de apotheek.
1: Oh, jij staat in de apotheek? Oh, dat is wel echt iets heel anders dan een nachtwinkel. Ja.
2: Ja, sorry, ja, ik dacht, hè, je kan daar dingen kopen. Ja, je kan bij ons ook wat kopen, alleen...
1: Oh, maar kunnen mensen dus ook in de nacht bij jou wat kopen?
2: Nou ja, eigenlijk alleen als speciale... medicijnen komen ophalen. Daar hebben ze altijd een recept voor, een herhaald recept.
1: Ja.
2: Dus ja, je komt niet zomaar mensen tegen. Want ja, iedereen, de mensen die ik kom, die hebben van tevoren gebeld. En of die komen elke week langs. Maar meestal gaat het om spoed. Maar ik moet wel paraat staan mocht het een keer nodig zijn.
1: Ja, precies. Het is niet zo dat als ik nu een paracetamol nodig heb... dat ik naar jou toe kan komen, zeg maar.
2: Nee, dat is niet echt de bedoeling.
1: Nee, precies. Wat interessant. En hoe lang doe je dit werk al?
2: Oh, jeetje. Ik denk ongeveer wel 7 jaar inmiddels.
1: Oh, kijk. Oké, wat tof. En je werkt dan nu ook met collega's of sta je dan nu alleen?
2: Vannacht sta ik alleen. Heel enkele keer zijn het wat drukkere dagen en sta je met z'n tweeën. Meestal wel alleen. En dat vind ik eigenlijk ook wel lekker.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja, dat is wel even lekker. Dat begrijp ik wel. En je moet dan nog een 30 minuten door. Hey, en wat doe je dan in de tussentijd? Want je staat daar met allemaal kasten vol met medicatie. Moet je dat aanvullen? Of moet je dingen nog... Wat moet je doen?
2: Ja, dat is het eigenlijk wel. Het is inderdaad... we krijgen natuurlijk nieuwe medicijnen binnen. Die moeten allemaal gesorteerd en goed gecheckt worden. En allemaal in de desbetreffende laadjes en kasten staan. Er zit heel veel administratief werk en je mag natuurlijk geen fouten maken in deze job.
1: Nee.
2: Dus ja, je checkt alles 3 keer op elk detail, op elk naam, cijfer, ga zo maar door. Dus dat is ook een groot deel van het werk. Zorgen dat alles klaar ligt en perfect staat.
1: Ja, zo ja, maar lijkt me ook wel echt. Ik vind het ook knap dat je dan al die medicijnen, zeg maar, al die namen uit je hoofd weet. Weet je wel? Dat je dan, als iemand zegt dit en dat, dat jij dan gelijk weet, oh, dat is een pijnstiller of zo.
2: Nou, inmiddels na 7 jaar weet je dat inderdaad wel uit je hoofd. In het begin is dat natuurlijk nog wel een beetje soms wat opzoeken. Maar dat is inderdaad, op een gegeven moment wordt dat heel makkelijk. En dan weet je genoeg.
1: Ja, nou, ik vind het heel interessant. Hey Johan, helaas heb ik het niet geraden. Maar wel echt thanks naar jou dat ik je kon bellen. Dat je mee wil spelen. Dus thanks daarvoor. Ik wens jou nog even succes. Nog even, nu, ik denk nu bijna 20 minuutjes, dan ben je klaar. En nou, succes daar.
2: Dankjewel, jij ook nog succes met de show.
1: Dankjewel, doeg.
2: Doei.

the ground. Cue Music en Apologize. Er zijn artiesten die hun eerste nummers opnemen in een luxe studio. Met een lekkere bank, airco, een koelkast vol drinken. Ja, en dan heb je ook nog het DJ-duo Another, bestaande uit Jesse en As. Ja, zij begonnen in een oude zeecontainer in Amsterdam. Geen verwarming, geen stromend water, alleen een klein houtkacheltje om het een beetje warm te houden. Dus terwijl zij urenlang aan nieuwe muziek sleutelen, moesten ze tussendoor ook een beetje het vuur in de gaten houden en om de zoveel tijd even een blok hout op het vuur gooien. Ja, en aan het einde van de dag liepen ze dan naar buiten, niet alleen met nieuwe muziek, maar ook met het rooklicht nog in hun kleren. Nou, gelukkig bleek dat het meer dan waard, want inmiddels draaien ze over de hele wereld en staan ze ook nog eens op nummer 4 in de top 40. Dit is Talk To You by Q.

Hugo met Salto en Jamaican. Oh, lekker, lekker. Ja, dat allemaal zo meteen in de Q-dag. Eerst nog muziek van Snap. Dit is Rhythm is the Dancer bij Q. En een fijne nacht.

Goedenacht. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug, maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie, waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Er komt definitief geen Formule 1 Grand Prix op het TT-circuit in Assen, schrijft de Telegraaf. De circuitdirecteur had het wel graag gewild, maar kreeg van de Formule 1 te horen dat de kalender de komende jaren vol zit. Volgende maand is dus voorlopig de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. En studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek. De zonneambulance is speciaal voor mensen wereldwijd in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Traffic Nieuws. 5 uur.
1: Goedemorgen. Na maanden trainen zijn de eerste lopers begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Om 4 uur vertrokken de eerste wandelaars voor de 50 kilometer door de Betuwe. Daarna zijn de mensen die de 40 kilometer doen aan de beurt en de 30 kilometer lopers. De oudste wandelaar is maar liefst 92, de jongste 11. De Amerikaanse president Trump komt met hoge importheffingen op bepaalde producten uit Canada, 50%. De extra belasting geldt bijvoorbeeld voor Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Het is een reactie op een maatregel van de Canadezen die minder spullen uit Amerika importeren. Studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek in de wereld. De zonneambulance is speciaal voor mensen in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. De ambulance wordt volgende maand getest in Kenia. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Ze zijn begonnen. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg.
2: Dames en heren, we gaan afbellen.
1: 3, 2, 1. En zo klonk het startschot vanmorgen om 4 uur. Dik 45.000 mensen doen mee aan de Vierdaagse. Ze lopen de komende dagen 30, 40 of 50 kilometer per dag. Een flinke brand in Hilversum. Het vuur woedde gisteravond in een Turkse supermarkt daar in het centrum. Meerdere huizen en winkels eromheen werden ontruimd. Raakte niemand gewond, wel is er veel schade. Die brand is geblust, hoe die kon ontstaan is nog onbekend. Amerika gaat producten uit Canada vanaf volgende maand flink duurder maken. Er komen invoerheffingen van 50%. En president Trump is boos, onder meer omdat de rook van bosbranden in Canada naar Amerika toe komt. En daar belde hij al over met de premier van Canada.
3: Ik zei hem, you gotta stop these fires from coming in and, you know, poisoning our air. Our air has been poisoned.
1: Ook vindt Trump dat Canada discrimineert omdat het land minder Amerikaanse producten is gaan importeren. En tot in de late uurtjes is er feest gevierd in Spanje. In Madrid zijn de voetballers gisteren gehuldigd nadat ze wereldkampioen zijn geworden. Het werd een enorm feest. Volgens Spaanse media waren er zo'n 2 miljoen mensen bij. Het weer nog van Weerplaza. Vanmorgen de zon, vanmiddag wat grijzer. Het wordt 20 tot 25 graden.
4: Danny, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Nog geen vertragingen gemeld, wel een flitser op de A10. Ring van Amsterdam bij 11.3. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
5: Q-Music. Tom en Joe.
0: Ja, je hoort het goed. Gewoon op tijd voor de ochtendshow vandaag. Joe, stam in de building.
6: Het is niet te geloven, joh.

0: Joe.
1: Een hele goede morgen. Het is dinsdag 21 juli. Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. Mattie en Marieke zijn de komende weken op vakantie. Dus ja, wij vervangen de ochtendshow.
2: Absoluut. We zitten hier gewoon stipt 6 uur elke ochtend.
1: Ja, dat ging gisteren niet helemaal goed aan jouw kant, Joe. Je had je verslapen.
2: Ik was hier gisteren stipt 6 uur.
1: Ja, maar je had je wel verslapen.
2: Ja, oké. Okay, ja, je kan blijven invrijven.
1: Dat is grappig, want ik kreeg nog de hele dag te horen van... leuke stunt, goed gedaan. Ja. Hè, dat valt even op. Nee, dit was helemaal geen stunt of goed gedaan. Je had je echt verslapen. Mensen dachten dat we het gefaked hadden of zo.
2: Ja, heel veel mensen, heel veel collega's ook. Die zeiden, was het nou echt? Had je nou echt verslapen of hadden jullie het gewoon bedacht?
1: Ja.
2: Ja, nee, sorry. Ja, het was gewoon echt gebeurd, jongens. Ja.
1: Vandaag goed gegaan? Heb je een extra wekker gezet? Of hoe,
2: Vandaag voor mijn wekker wakker.
1: Oh, dat is goed.
2: Ja, ja, weet ik ook niet. Voelt ook altijd een beetje dat ik denk, ja, heb ik me voor niks gezet.
1: Weet en weet je nog steeds niet of de wekker het wel doet.
2: Nee, want ik heb hem meteen al van snel uitgezet, dat ook, dus ja.
1: Nou, morgen weer een spannende dag. Ja, gisterochtend hebben we ook iemand wakker gebeld, erover gesproken. En die vond dat we nog heel hard aan het praten waren. Het ging over Marieke, luister mee.
3: Hallo?
2: Hey, Marieke.
3: Oh.
2: Ja, sorry. Oh. Oh ja, ik vind het ook echt heel zielig nu.
3: Wacht even.
2: Wat is er?
3: Ik ben even de kamer uitgesneakt. Sander slaapt nog.
2: Waarom
3: praten jullie hard?
2: Ja, sorry.
1: Ja, we zijn wakker.
2: Ja, ik heb al 3 bakken koffie op.
3: Nee, dat misschien weet ik, Joe. Zo klink je altijd 's ochtends.
2: Ja. Ja, waarom belden we Marieke nou zo ontzettend vroeg wakker? We hebben hier best wel even leuk geknutseld. Een dobbelsteen. De dobbelsteen heeft 6 zijdes. En op 2 van die zijden staat het hoofd van Mattie. Op 2 andere zijden is het hoofd van Marieke. En de laatste 2, daar zit Annemarie op. En wat we doen is, we dobbelen elke ochtend. En daar waar die op landt, die bellen we wakker.
1: We zijn gewoon hartstikke benieuwd hoe hun vakantie is.
2: We willen ze even fijne vakantie wensen, een fijne zomer wensen. Even kijken hoe dat eerste dagje uitslapen bevalt. Gisteren was dus Marieke...
1: Oh, je gaat dan dobbelen? Dan ben ik benieuwd waar die op landt. Die bellen we wakker natuurlijk.
2: Het zou gieren zijn als hij weer op Marieke valt.
1: Och, nou, dat zou wel ook erg zijn, hoor.
2: Oh, weer van tafel af. Nou...
1: Hebben we een winnaar?
2: Ja, we hebben een winnaar.
1: Oké. Okay.
2: Nieuwslezer Annemarie Rozing.
1: Hey, Annemarie.
2: Annemarie, we gaan Annemarie bellen.
1: Ja, die is al op vakantie volgens mij.
2: Is dat zo?
1: Ja, volgens mij wel.
2: Nou ja, ik hoop dat ze bereik heeft. We gaan het gewoon proberen dan.
1: Zometeen bellen we Arnie.

0: favorieten bellen. We kennen haar goed. We hebben lang met haar samengewerkt. En ja, die kan zo in de vroege ochtend... Ja, die kan wat stekelig reageren, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, je moet eigenlijk altijd even contact met haar leggen nadat ze het eerste bakje op heeft.
0: Ja, ja, precies.
1: Ja, dat is de gok. Dat weet je niet.
0: Nee, ik weet niet hoe ze gaat reageren op het feit dat wij haar... Wellicht wakker bellen op vakantie. Maar goed, jij hebt het nummer daar.
1: Ik heb het nummer hier. Ja, laten we bellen.
0: Dan gaan we Annemarie maar even bellen. Toch nieuwsautoriteit hier in de ochtendshow. Oh.
2: Hallo?
1: Hey, goedemorgen Annie.
2: Hallo?
1: Tom en Joe hier.
0: Goedemorgen.
2: Ja hoor.
0: Ja.
2: Jezus, hou op.
1: Nou, wat klinkt jij al wakker op dit vroege tijdstip?
2: Jezus, jongens. Oh, jullie doen natuurlijk de ochtendshow. Ja.
1: Even schakelen.
2: Ja, ik ben even schakelen. Ik ben al op vakantie. Ik zit, jezus, het is bij mij 7 uur. Ik zit in Griekenland.
0: Griekenland?
1: Oh.
2: Ja, ik ben eigenlijk, ik ben al eventjes wakker. Want de kleine hier is, ja, natuurlijk, die was om, wat is het? Nou, die was om 6:15 ongeveer.
1: Ja. Ja, maar 6:15, het is nu 6:15.
2: Ja, maar het is bij jullie 6:00. Ja, maar bij mij is het 1 uur later.
1: Oh, bij jou is het 7:15, ja.
2: Ja, ik zit een uurtje later. Ik zit op Sakintos. Dus het is hier een uurtje later.
1: Calimera,
2: ja,
1: hè?
2: Calimera!
0: Ja. En hoe is de vakantie zo? Want je bent net begonnen.
2: Het is net begonnen. Nou, heel goed. Het is hier dus inderdaad 7:15. En het is echt serieus al 85 graden. Dus,
0: Ja, is het zo warm daar?
2: Ja, het is vreselijk warm. Maar we hebben heel veel schaduw. En we hebben een lekker zwembadje. En er zijn hier 100 miljoen kinderen. Dus ja, het is
1: heel lekker. Geweldig. En natuurlijk alle Griekse kranten lezen, hè Annie? Ja. Even het nieuws van Griekenland doornemen.
2: Ja, gelukkig is mijn Grieks echt up-to-date. Dus dat komt helemaal goed, jongen.
0: Ja, nou, kijk, Annie die klinkt ontspannen, hè? Ja. Die is helemaal aan het genieten van de vakantie. We zullen je met rust laten, Annie. Jammas.
1: Ja, het is wel vroeg, maar...
2: Nou, nog een uur of 4, denk ik.
1: Voor 12 is die fles open, dat weet ik wel.
0: Ja. Fijne vakantie, Annie.
2: Ja, ik kan niet meer aan. Doei.
0: Annie zit er lekker in. De eerste fles Oezo gaat zo meteen open volgens mij. Dit is Bruno Mars.

0: Disco Machine in the Dark, Q Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. Waar we zometeen weer iets gaan spelen. Waar, ja, we hebben het goed geëvalueerd.
1: Ja.
0: Want gisteren was het totale chaos. Laten we wel zijn. Het ging niet zoals wij het in ons hoofd hadden.
1: Ging niet soepel, ging niet vlekkeloos. Het kon nog wat gebruiken, waardoor het iets soepeler ging.
0: Het gaat om het spelletje Waar is het?
1: Ja, dat klopt.
0: En waarbij wij moeten raden waar een luisteraar op dit moment is op vakantie. Het lukte ons niet. Het was totale chaos. We vlogen alle kanten op. Het was niet te volgen.
1: Nee, dus eigenlijk krijg je nu een soort 2.0 versie. We hebben een soort software update gehad.
0: Ja, net als jouw telefoon.
1: Ja, dus als je nu luistert. Want het is voor veel mensen gewoon zomervakantie. Veel mensen zijn op pad. Misschien ben je in de auto onderweg naar Denemarken. Sta je al op een camping in Kroatië. Ben je al vroeg op pad om Zeeholm aan het spotten op de Schelling. Het maakt ons niet uit. Maar ben je ergens op een leuke plek in de wereld? Laat het dan even weten in de Q-Music app. En dan gaan wij dus met ons geüpdate spel proberen te raden waar jij op vakantie bent.
0: Ja, dat belooft wat. Wij sluiten de Q-app, hè, dus wij kunnen niet meekijken waar je bent. Laat het weten. Danny, wat zit er zo meteen in het nieuws? Oh, sorry, Danny, wat zit er in het nieuws?
2: Ja, de WK-finale tussen Spanje en Argentinië, die krijgt nog een staartje.
0: Oh, benieuwd. Ook deze beuker komt eraan. Another. Zo meteen op Q.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 ml... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
7: Kippie.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
13: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
14: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
13: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
17: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Korte vertraging gemeld op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen de Benelux Tunnel en Pernis. 10 minuutjes vertraging.
18: Dan het weer van Weerplaza. Het is deze ochtend zonnig. Vanmiddag is het wat grijzer. Het wordt 20 tot 25 graden. Het is 1 over half 7. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
19: Ja, goedemorgen. In Ter Apel is gisteravond een steekpartij geweest. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers was dat, zegt RTV Noord. Er is één persoon gewond geraakt. Waarom er is gestoken is nog niet bekend. Er is in ieder geval ook een verdachte opgepakt. Dan de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Daar mogen sinds dit weekend geen vrachtwagens meer overheen, omdat die brug is verzwakt. En over 2 weken wordt daar ook actief op gecontroleerd. Dat zegt Rijkswaterstaat. Het is nu wachten op speciale camera's die kentekens kunnen herkennen. En er worden dan ook boetes uitgedeeld. Die zijn €500. Is nodig, want er rijden nog altijd vrachtwagens over die Merwedebrug heen. Voetbal. De WK-finale krijgt mogelijk een staartje voor een aantal Argentijnse voetballers. Argentinië verloor zondagavond met 1-0 van Spanje. Het gaat dan vooral om wat er na de wedstrijd gebeurde. Een paar Argentijnen gingen door het lint.
20: Spelers van Argentinië, met name de wisselspelers, zijn boos en gefrustreerd en zoeken de confrontatie.
19: En vooral middenvelder Paredes viel op. Hij greep iemand bij de keel, is te zien op beelden. De FIFA gaat er nu onderzoek naar doen. En in Nijmegen is de Vierdaagse begonnen. Tienduizenden lopers zijn inmiddels onderweg. Zij lopen de komende dagen 30, 40 of 50 kilometer per dag. ze hebben vandaag in ieder geval prima wandelweer, zegt Weerplaza.
0: De vroege ochtend is wat fris, een graad of 10. Maar overdag is het volop zonnig. Het wordt uiteindelijk in Nijmegen een graad of 24 bij een zwakke tot matige wind. Wel een hoge zonkracht, UV-index 6. Dat betekent dat je in een kwartiertje tot 25 minuten ook al verbranden. Dus de zonnebrandcreme is nodig.
19: Ja, goed smeren dus daar. Ook deze man die onderweg is, ja, die is blij met het weer.
7: Het is uitstekend, ja, kan niet beter. Geen wind. Ik hoop dat ik heel blijf.
19: Zei hij bij de NOS. De route gaat vandaag door de Betuwe. En vrijdag is dan de laatste dag.
18: Heel veel succes als je vandaag gaat lopen.
17: Zo, echt hoor. Echt een challenge. 50 kilometer per dag. Niet normaal.
18: Nee, zeker, zeker, zeker. Wie ook veel kilometers heeft gemaakt, dat is denk ik luisteraar Ilse. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Jij hebt ze misschien niet in de benen zitten, maar jij hebt wel kilometers gemaakt om op je vakantiebestemming te komen. Wij gaan zo meteen raden waar jij op vakantie bent in het spel Waar is het? En Joe, jij wil alvast even één cryptische vraag stellen.
17: Ja, ja, want we gaan natuurlijk allemaal vakantiebestemmingen dan wegtikken. Ilse, kun je het kraanwater drinken op jouw vakantiebestemming zonder diarree te krijgen?
21: Ja, dat kan.
17: Ja, je kan je kraanwater drinken zonder, dan haal ik Bali weg.
18: We gaan het zo meteen eens even proberen. Tom en Joe. Q Music. Another 55.

0: het.
1: Ja, ken je dat spel Wie is het? Dat bord met die kaartjes en personen erop. En je moet dan door vragen te stellen erachter komen wie degene die tegen je over zit heeft. Wij gaan dat ook spelen, maar dan met vakantieplekken. We noemen het Waar is het? Dus we hebben iemand aan de lijn hangen en we hebben een minuut de tijd om proberen te raden waar die luisteraar op dat moment is. Heb je dat goed uitgelegd?
2: Nee, dat leg je heel goed uit. En aan die vragen, dan klik ik ze allemaal weg. Er blijft er uiteindelijk één bestemming over. Dat moet het dan zijn.
1: We spelen het met Ilse. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: We weten al dat het kraanwater te drinken is zonder diarree te krijgen op de plek waar jij zit. Dat is, dat wilde Joe heel graag weten.
2: Ja, dus daar met die kennis heb ik Bali al weggeklikt van mijn bordje. Want ja, dan krijg je Bali belly. Dus dan,
1: precies.
2: Dus dan weet ik dat. Dat kan het dan niet zijn.
1: Ja, oké. Okay. Ilse, ben jij er klaar voor? We hebben een minuut de tijd om jou zoveel mogelijk vragen te stellen. En dan gaat Joe de plekken wegklikken waar hij denkt dat jij niet zit.
2: Ja.
3: Helemaal goed, ik ben er klaar voor.
1: Alright. Super. Ilse, heb jij gevlogen om er te komen?
3: Nee.
2: Oh.
1: Niet gevlogen.
2: Tokio weg, dubbele weg, New York weg.
1: Ben jij dan in Europa op vakantie?
3: Ja.
2: Oké. Okay, kijk, Rio de Janeiro, die kan ook weg. Ja, Curaçao weg. Ja, oké, okay, ga verder.
1: Is het er boven de 20 graden?
3: Nee.
2: Niet boven de 20 graden.
1: Oh.
2: Costa Brava weg. Even kijken, Gesonisos weg. Parijs is ook heet, ook weg.
1: Ben je op een eiland?
3: Ja.
2: Op een eiland?
1: Hey.
2: Oh, dan kan ik heel veel weghalen.
1: Ja, maar Gesonisos wel weer op een eiland.
2: Ja, maar dat is boven de 20 graden. Zuur, Alpen, weg. Terschelling laat ik staan.
1: Ligt het ten zuiden van Nederland?
3: Nee.
1: Oh, het is Scandinavië, denk ik. Kan dat? Zijn er veel andere Nederlanders?
3: Nee.
1: Ook niet? Heeft het een lekkere keuken?
3: Nee.
2: Nee.
1: Oké, de tijd zit erop.
2: Ik zou je zeggen dat door dat eiland heb ik alles weg kunnen halen.
1: Oh, dat was een goede vraag.
2: Dat was eigenlijk was ik daarmee in één keer klaar.
1: Nou, vraag maar.
2: Ik ken het plekje niet wat hier op mijn bord staat, maar ik ga het wel vragen. Ilse, ben jij in Lofoten?
3: Ja.
2: Ik heb het goed
3: geraden, hé.
1: Waar is dit?
2: Ik weet niet waar dit is.
3: Dit is Noorwegen.
2: Noorwegen?
1: Oh, een eiland in de buurt van Noorwegen. Oké.
2: Okay. Hey, maar dus geen 20 graden. Het is helemaal niet warm daar.
3: Nee, het regent zelfs op dit moment.
1: Nee. Maar waarom ga je daarheen dan?
3: Ja, wij hadden een iets andere voorspelling.
2: Oh.
1: Oké, maar hoe ben je...
3: We zijn een reis aan het maken door heel Scandinavië. Dus het is hopen op gewoon goed weer. Je weet het niet van
2: voor.
1: Precies. Waar ben je allemaal geweest dan?
3: We begonnen in Stockholm, toen naar Helsinki, toen langzaam richting de Noordkaap. Dus echt het noordelijkste puntje. En nu gaan we weer afzakken richting Oslo.
1: Wat goed. Hey, ik vroeg nog een lekkere keuken, maar daarop zei jij nee, het is niet echt lekker daar.
3: Ja, ze eten hier heel veel rendier.
2: Rendier?
3: Ja, we hebben het niet geprobeerd, maar het lijkt me helemaal niks.
2: Maar aan de andere kant, wij eten koeien, die staan hier massaal in de wei. Daar heb je heel veel rendier. Ja, zou het niet gewoon een beetje hetzelfde zijn?
3: Ja, het is hier echt zoals de koe inderdaad. Maar ja, als wij dan hier rijden en vooral in het noorden hebben we heel veel rendieren gespot langs de weg. En ja, het ziet er zo lief uit. Ja,
2: we kunnen ook heel lekker zijn en lekker malsvlees. Je hebt natuurlijk lekker de natuur om te lopen. Ja, dat is ook goed voor het vlees. Kijk, doe maar wat je wil, Ilse. Maar ik ben toch wel benieuwd.
3: Ding, hè?
1: Hoe lang ben je nog onderweg?
3: We zijn nog ruim een week onderweg.
1: Oh, kijk aan. Nou.
2: Scandinavië, echt wel mooi hoor. Nou, hele fijne reis. Ik hoop dat de zon wel een beetje gaat doorbreken.
3: Ja, als jullie hem hier naartoe sturen, heel graag.
1: Ja, gaan we doen. Veel plezier, Ilse. Okay.

0: Carol G op Q Music.
1: De Zomershow
2: met Tom en Joe.
0: Is waar je naar luistert op de dinsdagochtend. Mattie en Marieke zijn lekker op vakantie. Ja, heel veel mensen zijn op vakantie. Zo ook Ilse, die wij net spraken. Die was in Noorwegen. En die zei dat ze daar eland eten.
3: Rendier.
0: Sorry, rendierenvlees.
3: Rendiervlees, maar zij heeft het al heel veel aangeboden gekregen. Want het staat daar veelvuldig op het menu. Eigenlijk zoals wij hier koe eten in Nederland. Alleen, ze durfde het nog niet helemaal aan. Maar dan hebben we Rachel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: En jij zegt, rendier, nou pak hem met beide handen aan. Dan stop je er vol mee, smeer er mee in. Het is heerlijk.
4: Ja, ik vind hem wel lekker, ja.
3: Ja?
4: Ja.
3: Is het ook niet een gekke gedachte? Want wat Ilse zei, snap ik ook wel. Het zijn ook lieve en mooie dieren om te zien. En dan, ja, ligt op je bord.
4: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk in de winter hebben we ook onze wintermaaltijden, onze stoofvleesjes, ons beeld en zo. Ja, dat is bijna hetzelfde, denk ik dan.
0: En waar smaakt het naar dan, rendier?
4: Ze hebben toen in de worstversie gedaan. Dus ze hebben er gewoon een soort van pastrami, een soort van worstsalami van gemaakt.
0: Ja.
4: Het is gewoon normaal vlees. Het smaakt niet heel erg bijzonder. Het is wel wat zwaarder, wat rokerig, zou ik zeggen.
0: Oh ja.
4: Ik heb niet zo heel veel andere dieren geproefd, laat maar zeggen. Om dan te zeggen, nou, dat lijkt daarop. Het is niet zoals kip of weet ik veel wat. Maar het is eigenlijk best wel lekker.
3: Ja, toch triggert het me wel. Dat ik denk, ja, lekker. Ik ben ook wel benieuwd nu.
4: Ja, ik zou het wel aanraden. Vooral in Scandinavië is dat heel groot. Ja, het is de kariboe, rendieren. Ja, dat, wat je zegt, dat is net zoals de koe daar.
3: Ja. Nou, vanmiddag weer even met een geweer op pad. En dan kijk
0: doe eens even rustig. Oké, nou, Rachel, dankjewel voor de recensie van de rendieren. Ik had niet verwacht dat we dat sowieso 's ochtends vroeg 10 uur even weer de rendier zouden evalueren. Dankjewel. Nou, we krijgen er een lekkere trek van, Rachel.
4: Ja, ik wacht de recensie wel af.
3: Ja, helemaal goed.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart op Q-Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe.
1: Afgelopen donderdag is hij uitgekomen, onze Spaanstalige zomerhit, samen met Rolf Sanchez, Marchar. Ja, en misschien heb je hem al voorbij horen komen op Q, of heb je hem al lekker gestreamd op Spotify. Blijf dat doen, hè. We willen die top 40 in. Maar we zijn ook op onze vingers getikt door een andere luisteraar. Die zei, ja, jongens, een zomerhit kan geen zomerhit zijn zonder een dansje. Ja, dat moet erbij. Anno 2026, ja...
0: Ja, voor TikTok, hè?
1: Ja, voor TikTok. Ja, nee, niet voor in je eigen woonkamer. Maar
0: nee,
1: vooral,
0: maar,
1: vooral,
0: maar niet dat je denkt voor op het podium. Nee, het is om viral te gaan op TikTok.
1: Ja, ja, en dan gebruik je het geluid van de muziek... en dan moet je een dansje doen en dan ga je de hele wereld over. Nou, we kunnen zeggen, er is een dansje. Die hebben we niet zelf gemaakt, maar hoe en wat en of we hem gaan doen, dat hoor je zo.
0: Oh, ik ben er bang voor, Ook het laatste nieuws komt eraan. Danny, wat zit erin?
2: Ja, nog een maand, dan is voor het laatste Formule 1 in Zandvoort. Maar we weten nu ook of de Formule 1 daarna naar Assen komt of niet.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket...

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: 7 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen. Ze zijn onderweg. Tienduizenden wandelaars zijn begonnen aan de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmorgen om 4 uur klonk het startschot en het loopt al aardig door, vertelt ook deze man bij de NOS.
3: Oh, lekker hoor.
4: Ja.
3: Ja, mooi groepje hier.
4: Maar u bent een beetje aan het snel wandelen.
3: Nee, mag niet, hè?
4: Oh, mag dat niet?
3: Mag officieel niet.
4: Oh,
3: nee, het is een wandelprestatie toch.
2: Ja, dik 45.000 mensen doen eraan mee. Ze lopen de komende dagen 30, 40 of 50 kilometer per dag. Er rijden de komende dagen opnieuw geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Er wordt gewerkt aan het spoor en dat gaat tot en met vrijdag duren. Laatst reden er ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Dat kwam door een brand in honderden kabels langs het spoor. Grote protesten in Italië. Onder meer in Bologna zijn mensen gisteravond de straat opgegaan. Zij zijn boos om een arrestatie daar van de politie. Een man werd opgepakt omdat hij agressief was. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Overleed ook. Ook politieke partijen willen tekst en uitleg. En een domper voor fans van de Formule 1. Er komt definitief geen Grand Prix op het circuit in Assen, zegt de directeur tegen de Telegraaf. Daar ging het wel over, omdat de Grand Prix in Zandvoort verdwijnt. Maar de Formule 1-kalender zit de komende jaren al vol. Over een maand dan wordt er nog 1 keer geraced in Zandvoort. Het weer nog van Weerplaza. Vanmorgen de zon, vanmiddag wat grijzer. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Danny, thanks weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Het rijdt overal lekker door, hoor. Langs vertragings op de A9. Alkmaar richting Amstelveen. Een kleine 10 minuutjes tussen Uitgeest en Beverwijk. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
5: Q-Music. Tom en Joe.
1: Ja, wij trekken onze dansschoenen aan onder lichte dwang. Want er komt een TikTok-dansje aan voor onze Spaanse zomerhit. Mijn god.

0: Zijn naam is Tom. Naast Joe lijkt hij een gigantische reus. En van mensen die pizza eten met mes en vork wordt hij behoorlijk nerveus. Het vreemdste voorwerp in de achterbak van zijn auto is...
1: bananenschil die er al 3 dagen ligt.
0: En zijn naam is Joe. Een kleine gast met een petje uit het prachtige Edam. Geen Hollandse dame, maar een Amerikaanse girl zet zijn hart in vuur en vlam. Het vreemdste voorwerp in de achterbak van zijn auto is...
2: 10 zakken vol met bouwafval.
0: Hier zijn Tom en Joe met de Zomerochtendshow.
3: Ja, goedemorgen. Het is dinsdag 21 juli. Je hoort het goed, je luistert naar de Zomerochtendshow met Tom en Joe. Want Mattie en Marieke zijn lekker een paar weken op vakantie. En dus sta je de komende weken met ons op. En ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar sinds vorige week hebben wij onze eigen zomerhit. Ja, dat hebben we niet alleen gedaan. Dat hebben we natuurlijk samen met Rolf Sanchez gedaan. Hij heeft geholpen om een Spaanstalig liedje om te toveren in een zomerse versie van het nummer Machach. En ja, we gaan hartstikke lekker. Wij hebben er een positief gevoel over. Alleen gisteren in de show spraken we met Doreen. Ik vind het een leuk liedje. Maar ze tikte ons wel op de vingers.
4: Ik wil hem pas streamen als jullie gaan dansen.
3: Ja, wat is dit nou? Dansen?
4: Ja, kijk, tegenwoordig wordt een zomerhit pas echt een zomerhit als er een dansje bij zit die miljoenen keren op TikTok wordt gestreamd, op Instagram, op Facebook, noem het maar op, alle social media. Dus jullie hebben geen keus. Er moet gewoon een dansje bij.
2: Is pure chantage, laten we wel wezen. Ja, Doreen weigert te streamen voordat wij op deze track gaan dansen.
3: Ja, dat klopt. En Rolf Sanchez die blijft ook maar pushen over het feit dat we een dansje moeten verzinnen op Machar. Zodat we dat inderdaad op TikTok kunnen gaan delen.
2: Ja, nou, zo'n dansje is voor niemand leuk. Want dat, ja, wij zijn gewoon ontzettend houterig. Wij zijn ontzettend hakkerig. Wij kunnen helemaal niet dansen. Wij kunnen ook helemaal geen dans bedenken. Dus hebben we de hulp ingeschakeld. En wie meldde zich meteen in de Q Music app? Robin, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Hey, jij danst fantastisch. Jij hebt een dansschool.
5: Ja, ja, dat klopt.
2: Hoe lang dans je al? Is het al, kwam je dansend eruit, als het ware?
5: Nee. Ik ben wel pas vanaf een jaar of 9 à 10 begonnen met dansen. Maar eigenlijk nooit meer gestopt sindsdien.
2: Hé, hey, wat leuk.
3: Okay. En jij bedenkt dus ook vaker zelf dansjes, neem ik aan, als jij dansjuf bent.
5: Ja, ja, dat is wel echt mijn beroep, inderdaad.
2: Oké, maar waar begin je dan? Want dan hoor je een liedje. Nou, dan moet je eerst even het hele liedje luisteren. Maar wat is dan stap 1? Je hebt nu bijvoorbeeld onze track gehoord, Machar. En wat denk je dan? Ja. Waar begin je dan?
5: Ja, ik begin echt met het luisteren ongeveer. Ik denk wel minimaal 4, 5 keer. Oh. In ieder geval het stuk waar ik dan mijn dans op wil hebben. En dan komen vaak de ideeën wel vanzelf. Meerdere ideeën. En dan werkt die een beetje uit. Want het ene past dan wat beter dan het andere. En dan is het gewoon inderdaad uitproberen van de ideeën die opkomen. En dan de beste versie uiteindelijk aan elkaar plakken.
3: Jij hebt ook een dansje bedacht op Machach. Die heb je ons al toegestuurd. Was het moeilijk om een dans te bedenken op de Spaanse zomerhit?
5: Daar vond ik wel meevallen, want ik vond het best wel lekker klinken. Dus ik had er best wel veel ideeën voor. Ik vond het lastig om hem niet te moeilijk te maken, laat ik het zo zeggen.
3: Nou ja, je hebt ons 2 versies gestuurd. Dat is super lief. Een makkelijke en een wat moeilijkere versie. Wij vonden ze allebei moeilijk. Ja, het ziet er waanzinnig uit. Ik moet zeggen, het ziet er ook wel... ik denk niet dat wij dit kunnen.
2: Om heel eerlijk te zijn, Robin, jij doet dingen met je lichaam. Mijn lichaam kan dat niet. Jij beweegt ook jouw bovenlichaam los van je onderlichaam. Bij mij, het is helemaal houterig.
5: Nou goed, we hebben dus de makkelijke versie wel zo gemaakt dat je er dus wel ook voor kan kiezen om bijvoorbeeld je armen te bewegen in plaats van dan je hele lijf. Of je benen te bewegen in plaats van je hele lijf. Zodat je hem zo makkelijk voor jezelf kan maken als dat je...
3: Ja,
5: als het zelf nodig is.
3: Ja,
5: dat moeten jullie echt wel kunnen, hoor.
3: Ja, we hebben, het dansje wat jij gemaakt hebt nu op de Insta-story op Q-Music gezet. Instagram-account op de story kan je dat dus zien. Dan kan je dus zien wat jij bedacht hebt voor ons. En dan moet je alvast even inbeelden hoe wij dat dan zouden doen.
2: Ja, maar dan moeten wij dat nu vandaag even gaan doen. Kijk, nu tijdens de show hebben we geen tijd. Maar wat zullen we dan doen? Zullen we dan na de ochtendshow dan gaan proberen om deze dans te maken?
3: Ja, voor 12 uur vanmiddag moet dat toch wel, moeten wij een dansje online hebben staan, vind ik.
2: Nou, Robin houdt ook goed in de gaten.
3: Ja, heb je nog tips voor ons? Heb je nog tips dat je zegt van let hierop?
5: Ja, nou ja, ik zou dus echt klein beginnen. Dus pak eerst de armen, kijk of je helemaal dansje met je armen er doorheen krijgt. En als dat helemaal goed gaat, dan lekker pas de benen erbij pakken.
2: Nou, ik hoor het al, lekker die stap tikken en af en toe een beetje zwaaien met die armen. Dat komt helemaal goed. Ja,
5: gaat helemaal goed komen.
3: Okay, Robin, dankjewel. Gaan wij alvast even oefenen.
5: Helemaal goed, succes.
2: Stap, tik, stap, tik, zwaai, stap, tik, zwaai, zwaai, stap, tik, zwaai. Zo aan mijn rug.
3: Ja, een beetje verrekt, denk ik.
2: Ah. Oh.

0: Ja, doe maar.
1: Hoe!
0: Nee, net als je hem beter.
2: Hoe! Ja, is gewoon hetzelfde.
0: Ja, we spaar je krachten nou. We moeten nog een TikTok-dansje in elkaar draaien. Je staat hier te moonwalken.
2: Als Smooth Criminal opstaat, moet je even die hoe meedoen.
3: De Zomershow met Tom en Joe. Tom
0: ja. En Joe. Energie genoeg. Je hebt gisteren natuurlijk uit kunnen slapen, Joe.
2: Flauw, echt niet.
0: Gisteren hadden we onze eerste ochtendshow. Dat was hartstikke spannend. En ja, daar ben je best een beetje zenuwachtig. Nou, dan spreek je af. We zijn op tijd hier bij Q Music. Dan kunnen we even vergaderen. Dan

0: Ja, ik had twee wekkers op mijn telefoon gezet. Zo van als ik de ene half slaapdronken uitklik, dan gaat hij 5 minuten later weer. Maar ik heb niet nog een andere wekker.
1: Nee, maar dat is geen backup wekker. Dat is gewoon twee wekkers op dezelfde apparaat. Ja, dat weet ik natuurlijk niet.
0: Ja, oké. Kijk, ik heb nu wel een backup wekker besteld. Ik heb nu een trilwekker armband besteld. Een soort horlogewekker.
1: Oh.
0: Dus die gaat dan, als het goed is, die doet dan aankomende nacht om mijn arm. En dan gaat die trillen.
1: Oké, je doet het wel echt om je arm.
0: Nou, niet om wat anders. En dan, dan word ik op tijd wakker. En dan wordt ook het hele gezin niet wakker. Dat is een beetje het idee natuurlijk.
1: Oké. En hoe werkt dat ding dan ook weer op Bluetooth? Gaan we updaten?
0: Nee, geen Bluetooth, geen wifi, niks. Niks, geen verbindingen. En dan moet dat het zijn.
1: Oké, dat is goed. Ja, zometeen doen we weer ja of nee met heel Nederland. En we zijn benieuwd, zet jij wel een backup wekker? Zodat je zeker weet dat je wakker wordt. Dus dan hebben we het over naast je telefoon. Nog ja, misschien wel een oldschool wekker of zo.
0: Oh, zo'n wekkerradio. Even zo'n hele oude met van die belletjes.
1: Tring. Ja, kijk, ik heb zo'n wake-up light.
0: Oh, een wake-up light?
1: Ja, zeker.
0: Dat is wel heel fancy.
1: Ja, nou, dat valt wel mee hoor. Maar het is gewoon lekker wakker worden. Of misschien zeg je wel, ik zet nooit een wekker. Ik word altijd gewoon wakker met het licht.
0: Ja, maar dat is toch ook crazy?
1: Die mensen heb je ook.
0: Ja, daar zou ik dus nooit op durven te vertrouwen.
1: Een backup wekker zetten. Nou, laat het maar weten. Ja of nee, in de Q-Music app spelen we het zo meteen met heel Nederland. Na Ariana Grande en Zed.

0: Stella Lefty en Boston op Q-Music. Tijd voor een tussenstandje voor de poll van ja of nee. Het is een beetje de Gijs Rademakers van Q-Music. Yo, kom maar door met de statistieken.
1: Ja, ze stromen binnen, jongens. Het is ongelooflijk. Even kijken, hoor. Ja,
0: een wekker zetten gaat het over.
1: Ja, ja, ja, een wekker zetten. Ja, ik moet blijven updaten. Ik moet blijven refreshen.
0: Ja.
1: Elke keer weer nieuwe updates. Op dit moment 64% van Nederland zegt nee. Geen backup wekker zetten. Dat maakt dus 36% van Nederland die zegt ja, zo, wel een backup wekker zetten.
0: Oh, daar ging weer een explosie uit je computer. Dat is, ja, ongelooflijk.
1: Er komt helemaal rook uit. Echt, ja, ik blijf tellen, hè, want we zijn nog niet klaar.
0: Nou, van de ene autoriteit gaan we naar de andere. Danny,
2: ja?
0: Wat zit er in het nieuws zometeen?
2: Nou, waar in ons land heeft het vannacht gevroren?
1: Wat zeg jij nou?
0: Het heeft gevroren?
2: Het heeft gevroren, jongens.
0: Moet nou, niet gekker worden.
1: Misschien krijgen we nog een Elfstedentocht toch?
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
9: Kippie. BTW-deadline? Geen stress. e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouder.nl.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
16: Müller Milk, the moo you can't resist.
13: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders grijp je mis.
22: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
1: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Op de A50, korte vertraging gemeld. Zwolle richting Arnhem. Tussen Vaas en Apeldoorn staat een defect voertuig, daar een kwartiertje vertraging.
0: Dan het weer van Weerplaza. Het is vanochtend zonnig. Vanmiddag is het wel wat grijzer. Het wordt 20 tot 25 graden. 7:45, het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen, we beginnen in Nijmegen. De sfeer zit er goed in daar bij de tienduizenden mensen die aan het wandelen zijn. Vanmorgen is de Vierdaagse begonnen. Eens genieten, zegt deze vrouw bij Hart van Nederland.
21: Vierdaagse in familie, hè? Dat meen ik echt. Dat is één grote familie.
23: En zoals jullie elkaar allemaal weer zien, is het één groot feest.
21: Zeker weten.
2: Ja, de mensen lopen 30, 40 of 50 kilometer. Ja, is toch ook afzien, zegt deze vrouw.
24: De start van de 40 is bagger. Je moet zo lang wachten. Dus ik denk, ik ga de 50 lopen, maar ik ben bang. Ze lopen hard, die 50ers. Ik ga het redden.
2: En langs de kant staan mensen om te supporten. Deze vrouw heeft een aanmoedigingsbordje gemaakt.
25: Als je opgeeft, vertel ik het op elke verjaardag. Keep walking, diva.
23: Lekker makkelijk vanaf de zijlijn.
25: Ja,
2: hè? Dik 45.000 mensen doen mee aan die Vierdaagse. Dan naar Hilversum. Daar was de brandweer druk met een flinke brand in het centrum. Het vuur woedde gisteravond in een Turkse supermarkt daar. Er raakte niemand gewond, wel veel schade. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere winkels en huizen. Brand is geblust, maar hoe die kon ontstaan is nog onbekend. In Spanje worden veel mensen wakker met toch een kleine kater. Tot in de late uurtjes is daar feest gevierd. In Madrid zijn de voetballers gehuldigd nadat ze wereldkampioen zijn geworden. Wonnen de finale van Argentinië met 1-0. Nou, het werd een enorm feest gisteren bij die huldiging. Er zouden zo'n 2 miljoen mensen bij zijn geweest.
0: Zo.
2: En we komen om in de hitterecords. Toch kan het ook helemaal de andere kant op slaan. Het heeft vannacht gevroren. Het is niet zo dat er mensen moesten krabben, maar op de oude vliegbasis in Twente was het aan de grond min 0,1 graad. Het is voor het eerst sinds het begin van de metingen dat het heeft gevroren terwijl het hoogzomer is. Het zou komen door koude lucht die uit de Poolstreken onze kant op is gekomen.
0: Danny, dankjewel.

0: Goedemorgen, Tom en Joe hier op de plek van Mattie en Marieke. Deze zomer doen we gewoon oud en vertrouwd, ja of nee, maar dan met heel Nederland. Het topic deze ochtend, wij hebben hem zelf nog helemaal niet gedaan, Joe. Een backup wekker zetten. 3, 2, 1. Ja.
1: Nee, maar morgen ja. Ik heb hem besteld.
0: Ja, je hebt een trilapparaat besteld voor in bed. Ja, dat is wat het is.
1: Nee, het is gewoon een horlogewekker die om je pols gaat. En die gaat trillen in plaats van dat hij veel herrie maakt.
0: Een trilwekker.
1: Een trilwekker.
0: Ja, oké. Okay. Ik hoop dat hij het doet.
1: Daar gaan we morgen achter komen. Dat gaan we zien. We waren natuurlijk ook benieuwd wat jij denkt. Even kijken. Storm, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een backup wekker zetten. 3, 2, 1.
2: Nee, absoluut niet.
0: Nee?
2: Wie koopt er nou 2 wekkers?
1: Nou ja.
2: Er koopt toch niemand 2 wekkers, jongens?
0: Er zijn genoeg mensen die dat doen.
2: Ja, maar waarom?
0: Nou, om een backup wekker te hebben, Storm.
2: Ja, luister, ik heb 6 wekkers op mijn telefoon. Dat is genoeg, hè?
1: Ja, maar wat?
0: Ja, even rustig. Je doet je naam eer aan. Even kalmeren, Storm. Waarom doe jij 1 wekker?
2: Omdat dat genoeg is. Ik zet 6 alarmen op deze telefoon en ik word altijd wakker.
0: Maar heb jij niet het probleem wat Joe gisteren had? Automatische updates en je wekker doet het niet.
2: Nee, automatische updates uitzetten en anders overdag updaten.
1: Oh ja. Maar ben je nooit bang dat er opeens dat je telefoon uitvalt... of dat je opeens geen verbinding meer hebt... of dat die iets anders doet waardoor er een storing is... dat je een backup wekker nodig hebt?
2: Ja, ik heb wel eens 's nachts stroom eruit getrokken per ongeluk... en toen ben ik 's ochtends ook niet wakker. Dat is het enige.
0: Ah, oké. Okay. Dus het is 1 keer gebeurd en voor de rest zeg jij...
2: Ja, maar voor de rest word ik gewoon wakker. Geen backup wekker nodig, jongens.
0: Oké, okay. Nee, staat genoteerd. Duidelijk. Ilse, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Een backup wekker zetten. 3, 2, 1.
3: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja. En wat dan?
3: Ik heb hetzelfde gehad als Jo.
1: Oh ja, dat is niet fijn. Maar wat is dan? Nee. Heb je een haan naast je bed? Of wat heb je dan als backup?
3: Ik heb 2 mobielen. 1 oude en 1 nieuwere. En die zet ik altijd.
1: Oh, dus er zijn wel 2 telefoons?
3: Ja, het zijn 2 telefoons.
0: Right. Oké, okay, is dan ook
3: maar
0: zo
3: dat... die hoeft geen update, die heb ik uit. En die andere, die is belangrijk, die mag wel de update hebben.
0: Ja, en doe jij dan ook iedere ochtend alle 2 wekkers weer uitzetten?
3: Ja, die gaan
0: ook allebei af. Oké, okay, nee, duidelijk. Ja. Dan hebben we ook nog Nicole, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nicole, ook aan jou de vraag, een backup wekker zetten. 3, 2, 1.
4: Nee, dat doe ik nog niet, maar door dit verhaal dacht ik toch, dat moet ik eens gaan doen. Ik heb een analoge wekker.
0: Ja.
4: En ik gebruik hem niet.
0: Oh, die is een beetje gaan twijfelen.
4: Ja, nou, ik denk dat ik ze dus gewoon allebei maar moet gaan gebruiken.
1: Ja, we hebben eigenlijk een soort angst bij je gecreëerd. Die had je niet,
4: absoluut.
1: En nu opeens wel.
4: Ja,
1: oké.
0: Nu is het wel zo. Is zo'n analoge wekker, die zijn vaak wel hard, hè?
1: Ja.
4: Nee, ik heb er eentje waar je het volume in kan stellen. En dan word je gezellig wakker met de radio. Dat is natuurlijk ook leuk.
0: Het beste wat er is, een wekkerradio. Ja. Dankjewel, Nicole. Dan hebben we ook nog Laura. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Zo, jij klinkt nog niet helemaal wakker. Ik weet niet of de wekker
5: nee,
0: al is
5: wakker. Nee, ik ben wel wakker. Oh. Ik ben een beetje ziek.
0: Oh, oké. Okay.
5: Ik ben wel een tijdje wakker. Ja.
0: Oké. Okay. Ook aan jou de vraag, een backup wekker zetten. 3, 2, 1.
5: Nee, absoluut niet. Geen wekker zelfs.
1: Wat? Jij zet helemaal geen wekker?
5: Ik zet helemaal geen wekker, nee.
1: Maar hoe word je dan wakker? Gewoon elke keer is er een ander tijdstip?
5: Ik word wakker van mezelf. Nee, gewoon hetzelfde tijdstip. Ik ben het zo gewend dat zelfs in het weekend word ik een beetje wakker. Nou, dan blijf ik wel liggen en dan val ik op een gegeven moment wel nog weer in slaap. Maar
0: hoe laat word je wakker dan?
5: Ongeveer rond 6 uur.
0: Oh, okay.
5: Tussen 6 uur, 6:15. Dus
0: werk je wel gewoon op normale kantoortijden? Of heb je een baan waarbij je laat werkt?
5: Ja, en ik ga ook nog naar de gym in de ochtend voordat ik naar kantoor ga.
0: Zo, en je hebt nooit stress dat je denkt... Ik ga te laat komen op mijn werk. Of ik heb een kort, dat je zeg maar een kort nachtje hebt gehad de dag ervoor. Dat je denkt, misschien slaap ik me wel.
5: Als dat gebeurt, meestal is dat niet zo. Maar als dat gebeurt, zet ik dan wel een wekker. Dan heb ik de wake-up light. Maar dat is vaak ook niet echt nodig. Ik word al ook heel snel wakker zodra er een klein beetje licht is. Dus dan, is vaak niet nodig, nee.
0: Ik denk dat heel veel mensen jaloers zijn op Laura.
1: Ja, maar ik zou ook elke avond met angst naar bed gaan. Maar Laura, ja, you do you. Jij zet helemaal geen wekker, geen backup wekker, niks. Dankjewel.
5: Dankjewel.
0: Hebben we nog een eindstand?
1: Absoluut. Eindstand van de poll in de app. Ja, we zetten een backup wekker, 33%. En nee, grote meerderheid, 67% zet geen backup wekker. We zeggen ja of nee.
0: Ik weet niet of je de alarmschijf al hebt gehoord. Die is van Teddy Swims en die komt er zo voor je aan. Na Somber, dit is 12 to 12.

0: Wat een mooi liedje. Teddy Swims en Break Up in Reverse op Q-Music. Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. Toch een vraagje aan jou, Joe.
1: Wat?
0: Nou, misschien komt het door de plek waar je zit.
1: Wat is er?
0: Nou, testosteron is verdwijnt. Misschien omdat het de plek van Marieke is.
1: Ja, waar je
0: wat zit je nou? Oestrogeen stroomt naar binnen of zo.
1: Wat zit je hier nou te zeggen? Wat wil je zeggen?
0: Nou, jij liet heel trots zien dat je een zakje met havermout.
1: Als je niet zo haat op ontbijt.
0: Ja, nou, ik ken jou. Vroeger hebben wij hier op de redactie gewerkt. Dat was Wilde Westen. Weet je wel? Ja, we werden boeren gelaten, we werden scheten gelaten. Dan kon je genieten van een wit puntje met salami en filet americain.
1: En misschien nog wel een Twix voor 9 euro.
0: Ja, jongen, dat was echt, jongen. Er werd net niet gerookt op de redactie. En nu kom je binnen en laat je heel trots zien. Zo'n zakje helemaal samengevouwen. Kijk, ik heb havermout meegenomen. Ja. Dacht ik echt, wat is er met jou gebeurd?
1: Ja, ik ben gewoon even. Ik ben met chat in gesprek geraakt. Ik zeg, joh, de wekker gaat de komende weken heel vroeg. Wat kan ik nou het beste eten in de ochtend? Hij zegt, nou, doe een beetje skeer, kom je gelijk aan je eiwitten. Maar dat verzadigt soms niet helemaal goed. Dus doe ook nog even 25 gram havermout en wat chiazaad doorheen. Goed voor de vezels. Ja, dus ik heb thuis in een boterhamzakje. Heb ik helemaal afgewogen op de weegschaal. 25 gram havermout.
0: Ja, sorry, Joe, zo ken ik jou helemaal niet. Wat is er aan de hand?
1: Ja, maar kijk, zie je me niet stralen?
0: Ja, ik zie je zeker stralen. Ja. God.
1: Ja, nou oké, ik trek straks wel een pilsje open. Ja.

0: Taylor Swift op Q-Music. Het nieuws van 8 uur is onderweg. Danny, wat zit erin?
1: Nou, voetbal onder meer. Het WK krijgt nog een staartje. De FIFA gaat onderzoek doen naar Argentinië.
0: Oeh, en de politie gaat misschien onderzoek doen naar jou, Joe.
2: Ik heb iets gedaan waar in Nederland een maximale gevangenisstraf van 6 jaar op staat.
0: Zo.
2: Wat het is, vertel ik je zo.
3: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Yo, wij zijn Criscos Amsterdam.
7: En we hebben een nieuwe single.
6: My Oh My, samen met Luisa Sonza en Willy William.
7: My Oh My
6: is nu overal te beluisteren.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Kees Smit Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmit.nl.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Nu bij Dirk, kipsnacks. €2,49. Lekker!
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Exact 8 uur tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
5: Ja, goedemorgen, ze zijn allemaal op pad. Alle lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Ook de laatste groep die de 30 kilometer lopen is net gestart. En de sfeer zit er goed in, zegt deze wandelaar bij de NOS.
6: Het is uitstekend, ja, kan niet beter. Geen wind en goede stemming.
7: Wat voor editie wordt het voor u?
6: Voor mij de 10e. Ik hoop dat ik heel blijf.
5: Nou, de route gaat vandaag door de Betuwe. Vrijdag dan is het de laatste dag. Onderzoek in Ter Apel bij het aanmeldcentrum daar is gisteravond een steekpartij geweest, meldt RTV Noord. 1 persoon is daar gewond geraakt. Er is ook een verdachte opgepakt. Amerika gaat producten uit Canada vanaf volgende maand flink duurder maken. Er komen invoerheffingen van 50%. President Trump is boos, onder meer omdat de rook van bosbranden in Canada naar Amerika waait. En daar belde hij al over met de premier van Canada.
8: Ik told him, I mean, you gotta stop these fires from coming in and, you know, poisoning our air. Our air has been poisoned.
5: Nou, ook vindt Trump dat Canada discrimineert omdat het land minder Amerikaanse producten is gaan importeren. Bij voetbal, de WK-finale krijgt mogelijk een staartje voor een aantal Argentijnse voetballers. Argentinië verloor zondagavond met 1-0 van Spanje. Het gaat dan vooral om wat er na de wedstrijd gebeurde. Een paar Argentijnen gingen door het lint.
9: Spelers van Argentinië, met name de wisselspelers, zijn boos en gefrustreerd en zoeken de confrontatie.
5: En zo klonk dat bij de NOS. Vooral middenvelder Paredes is in het nieuws. Hij greep iemand bij de keel. FIFA gaat er nu onderzoek naar doen. Het weer nog van Weerplaza. Op veel plekken de zon nu. Vanmiddag wat grijzer. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
4: Danny, dankjewel.
10: Music. Tom en Joe.
4: Ja, Joe heeft iets gedaan waar een maximaal celstraf op staat van
11: 6 jaar.
4: Wauw. Ben benieuwd wat het is. Hoor je zo meteen.

0: en Bright Eyes op Q Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen. Het is dinsdag 21 juli. Je hoort het goed. Je luistert naar de Tom en Joe Zomerochtendshow. Want Mattie en Marieke zijn aan het genieten van een paar weekjes vakantie. Annemarie zit in Griekenland.
2: Ja, die belden we vanochtend nog even wakker.
0: Ja, dus dat weet je. Heeft het heerlijk naar de zin?
2: Ja, ja, absoluut.
0: En ook leuk. Kijk alvast even in het draaiboek. Straks rond 8:30, dan geven we een slinger aan het verjaardagsrad.
2: Leuk.
0: Maak je kans op 2.500 euro. Maar eerst, ja, moeten we toch even hebben over het bommetje wat jij hier dropt, Joe. Jij hebt iets gedaan waar een maximaal celstraf op staat van 6 jaar?
2: 6 jaar. Ja, ik zal het even uitleggen. Ik kwam thuis, alle deuren op slot. Voordeur, achterdeur, alles zat op slot. En in beide deuren zat een sleutel aan de binnenkant. Dus ik kon hem met mijn eigen sleutel kon ik er gewoon echt niet meer in.
0: Buitengesloten.
2: Buitengesloten. Ja, en dan ga je nadenken. Wat ga je doen? Ga je zo'n slotenboer bellen? Nou, je weet ook, dat zijn soms schandalig hoge prijzen. Ga je een ruitje intikken? Is dat dan voordelig? Weet ik niet. We zijn omgelopen naar de achterkant van het huis. Stonden we in onze steeg. En in mij ontstond wel het gevoel van, weet je wat? Ik ga me niet laten tegenhouden. Ik kom dit huis binnen. Linksom of rechtsom.
0: Oh god, ja. Als jij ergens je tanden inzet.
2: Ik heb een aanloop genomen. Hup, zo de schutting over. Nou echt, ik stond van mezelf te kijken. Soepel als een soort Spider-Man vloog ik in één keer over. Nou, schutting is 2,20 meter hoog.
0: Ja, jij bent ook niet de grootste.
2: Nee, ik stond te kijken. Maar hup, ik stond in mijn achtertuin. Nou, dat was horde 1. Maar ja, dan komt het moeilijke gedeelte. Dan moet je nog je woning in. En ja, wat ik zei, die deuren waren op slot. Allebei de deuren waren op slot. Maar ik wist ook, we waren niet heel lang van huis geweest. En boven onze achterdeur zit zo'n heel klein raampje. Nou, ja. Die is zo breed als de achterdeur zelf. En het raampje is zelf, denk ik, nou, 30 centimeter hoog. Niet groot. Mm. En ik wist, we waren niet lang van huis. Dus die was nog open.
0: Ja.
2: Ja, ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Ik heb mijn voeten gezet op het kozijn van de deur. Ik heb mijn ene been naar binnen geslingerd. Ondertussen hebben we het over 2 meter hoogte waar ik op hang. Hè? Dus ik trek mezelf omhoog. Daarna wurm ik mijn lichaam door dat gat van 40 centimeter wurm ik naar binnen. Huh? En op dat moment ben ik blij dat ik dus zo klein ben.
0: Oh ja, ik wou zeggen, dat past toch helemaal niet?
2: Daarna andere been naar binnen en met een soort afsprong, alsof ik klaar ben met turnen, sta ik zo in mijn eigen woning. Heb ik zo ingebroken in mijn eigen woning.
0: Nee.
2: En het ding is wel, ik was mega trots op mezelf. Want ik zal je zeggen, vanaf het moment dat ik in de steeg stond achter mijn huis, tot aan dat ik in mijn woning stond. Nou, ik denk 40 seconden.
0: Dat is bizar snel.
2: Maar het laat je ook inzien. Ja, als die gasten willen, zijn ze zo binnen.
0: Ja, ja, ik snap het. Het deed je ook denken van, ja, dit is ook niet best. De beveiliging bij mijn huis is niet te
2: zijn. Als ik al met 40 seconden binnen ben en geen enkele buurman die de politie heeft gebeld, weet je wel. Ja, het is natuurlijk levensgevaarlijk.
0: Ja, en grappig dat dat door het raampje past ook.
2: Ja, niet normaal, hè? Ja. Ik ben trots op mezelf. Ik heb mijn vriendin, die stond in de steeg, stond te filmen. Die heeft het op ons Instagram-account
0: gezet. Oh, er zijn beelden van gemaakt?
2: Ja, @TomAndJoe. Als je daar nu kijkt op ons Instagram-account, dan zie je het in de story staan.
0: Ik heb wel zo'n home alone gevoel.
2: Oh ja, nou, is een home alone huis, ik ben zo binnen.
0: Ja, precies. Ik ben wel benieuwd. Heb je wel eens bij jezelf moeten inbreken? Dus bijvoorbeeld, nou ja, dat je met zo'n klerenhanger door de brievenbus de deurhendel probeert open te doen.
2: Oh ja.
0: Of dat je misschien wel een ruitje hebt moeten intikken. Hè? Dat kan natuurlijk ook om binnen te komen.
2: Ja, ik ben echt benieuwd. Kan echt niet de enige zijn.
0: Laat het even.

0: Brianna en Diamonds op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Welkom op Inbraak FM. Dat is waar we nu aan gaan beginnen. Ja,
2: ja.
0: Ja, voor alle strookruivers en dieven die nu luisteren, die schrijven denk ik mee.
2: Vind je het ook moeilijk om in huis in te komen? We hebben wat tips voor je.
0: Joe is er gisteren achtergekomen dat hij een geheim talent heeft. Inbreken in zijn eigen huis, want je had jezelf buiten gesloten en binnen 40 seconden stond je weer in je eigen huis.
2: Ja.
0: Een soort slangenmens ben je door een raampje heen geklommen via de achterdeur. De beelden daarvan kan je vinden op ons Instagram-account, @TomAndJoe. Het is fascinerend om te zien dat het past.
2: Ja, nee, ik ben er ergens trots op. En het is ook schrikbarend hoe snel je dus in je eigen huis staat als alles op slot zit.
0: We hebben gevraagd, heb jij wel eens ingebroken in je eigen huis? En hoe dan? Veel reacties.
2: Heel veel reacties. Jorieke stuurde het berichtje. Jazeker, toen nog thuis woonde, ging ik via het slaapkamerraam naar binnen, die van mijn broer. De buren hadden wel meteen de politie gebeld. En toen opeens stonden er allemaal mensen aan de deur met, ja hallo, wat ben je hier aan het doen?
0: Oh, dat vind ik wel goed.
2: Heb je toch even wat uit te leggen? Ilene stuurde nog, ja, ik heb een keer moeten inbreken.

0: die kwam echt de sleutel halen. Dus die stond met dat gezinnetje buiten te kijken. En ik zat van, ja, die luik moet open. Dus ik doe die luik open en hun zien dat ik de ramen open doe. En ik klim het huis in. En ik loop weer naar mijn vriend. Ik doe de deur open. Zeg, we zijn binnen.
1: Ja, maar dit is wel hoe het al gaat. Ja, jeetje. En geen politie gebeld, niks.
0: Nee, wat we stonden aan de ene kant eerst gekeken van, moeten we bellen? Moeten we niet bellen? Totdat we ons hoorden lachen. Van, we hebben ingebroken in ons eigen huis.
1: Goed, Pamela, dankjewel.
2: Komen meer berichtjes binnen?
1: Ja, Milan die stuurde, wij hadden altijd standaard een ladder op het dak liggen. Ja, die heb ik vaak gebruikt als ik dan mijn sleutels kwijt was. Ladder zat na het stappen. En dan via het raam kon ik dan naar binnen. En Raymond stuurt, ja, dat is ook een absurd verhaal. Mijn kat die had een keer de knip op de deur gezet. Waardoor we dus ook weer via het slaapkamerraam naar binnen moesten klimmen.
2: Oh, huisdieren, ja, ja, ja. Er is nog een krankzinniger verhaal. Dit is echt bijzonder. Dat is Iris. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Iris, jij hebt jezelf, bij jezelf binnengebroken door het hondenluikje naar binnen gekropen.
3: Ja, dat klopt.
1: Hé, maar ik vond het al heel wat dat ik door een heel smal raampje ben gegaan. Maar een hondenluikje, dat is echt heel krap. Ja, ben jij heel klein, Iris? Ben jij een Oompa Loompa? Wat,
2: ja, hoe kan dat?
3: Het was in mijn ouderlijk huis. Ik denk in mijn tienerjaren. En we hadden toen zelfs nog een hoordeur voor de katten. En ik had naar buiten gesloten. En ik klom dus via de schutting, via het tuinhuisje, de tuin in. En de hoorder zat ook op een schuif, dus ik kon die niet open doen. En ja, toen heb ik me gewoon door dat kattenhondenluik heen gewurmd.
1: Ja, maar gewoon door dat kattenhondenluik. Heb je een hondenluik van een Bouvier, dat die heel groot is? Ja, maar dat past toch helemaal niet? Het is toch een heel klein vierkantje?
3: Ja, dat klopt. Maar als je jezelf er schuin doorheen wurmt en eenmaal je schouders er doorheen hebt geduwd, dan gaat de rest vanzelf.
2: Oh, dat deed geen pijn?
3: Nee. Dat is gewoon zo schuin mogelijk doorheen. Schuiven.
2: Ja, dit zijn de tips. Schuim mogelijk door het hondenluikje.
1: Als je ooit een carrière switch wil maken, zou ik zeker Hans Klok bellen. Want die staat te springen voor dit soort mensen. Die zich door een hele kleine huis kunnen wurmen.
2: Iris, dankjewel.
3: Bedankt.
2: Zometeen is het zover. Het verjaardagsrad. En maken wij bekend voor welke maand we gaan draaien.
1: Oh, spannend.
2: 2.500 euro ligt dan voor je

0: wat een gesteggel, wat een gedoe. Gaan we de maand al bekendmaken van het verjaardagsrad of niet? Ja. We vergaderen het hier op de redactie. Ja, nee. Kunnen we dat dan wel doen? Draaiboek technisch en zo.
1: Nee, en moeten we dan met een hint?
0: Moet
1: dan
0: zeggen. De hint.
1: Anders zing je het liedje erbij.
2: It's beginning to look a lot like Christmas.
0: Ja, tot zover de hint. We spelen voor de maand december. Laten we het niet moeilijk doen.
1: Nee.
0: Ben je jarig in december? Wat moet je dan doen?
1: Ja, dan moet je bellen 0909-9596. Maak je dus kans op 2.500 euro als het verjaardagsrad op jouw datum valt. Misschien belt Sinterklaas al wel.
0: Zo. Inderdaad, zou zomaar kunnen. Ja. De lijnen zijn nu open. Zometeen het laatste nieuws krijg je van Danny. Wat zit erin?
3: De studenten in Eindhoven, die hebben een wereldprimeur.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
7: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben.
7: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
6: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop? Courgette, per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Ja. Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
11: Odido. Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
12: Goedemorgen. Q-music verkeer krijg je van Flitsmeister. A9 Amstelveen richting Alkmaar staat de vertraging tussen Brugge over het Zijkanaal en Velzen. 25 minuten vertraging daar. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Driebergen en Houten Oost. Er is een ongeluk gebeurd, 20 minuten daar. En dan de A16 Ridderkerk richting Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en de Van Brienoordbrug. Ook daar 20 minuutjes vertraging.
13: Dan het weer van Weerplaza. Nu op veel plekken zon. Vanmiddag is het wat grijzer. Het wordt 20 tot 25 graden. Het is 8:55. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
14: Ja, goedemorgen. Er komt een onderzoek naar het online kopen van medicijnen. De minister die erover gaat wil weten hoeveel mensen dat nou eigenlijk doen. Al langer gaat het erover in het nieuws. Artsen waarschuwen, mensen kopen zelf medicijnen, soms op schimmige sites. Eind vorig jaar bleek dat er tientallen mensen zijn overleden door zelfgekochte medicijnen. De Rijkswaterstaat gaat actief controleren op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Er mogen sinds dit weekend geen vrachtwagens meer overheen, omdat die brug is verzwakt. Maar dat gebeurt toch nog volop. Er komen daarom speciale camera's die kentekens kunnen herkennen. Dat duurt nog wel even. Rijkswaterstaat heeft er nog 2 weken voor nodig. Maar er worden dan ook boetes uitgedeeld, over 2 weken dus. En die boete is €500. Een primeur voor studenten in Eindhoven. Ze hebben een ambulance gebouwd die helemaal werkt op zonne-energie. Het zou de eerste ooit zijn wereldwijd. Panelen op het dak wekken niet alleen stroom op voor de motor, maar ook voor de medische apparatuur in die wagen. Binnenkort dan wordt ermee getest in Kenia. En daar kunnen ze zo'n ambulance op zonne-energie goed gebruiken. Onder meer omdat er in bepaalde gebieden in Kenia weinig brandstof is.
15: Hopen dat het niet regent als je het aan je hart hebt.
14: Inderdaad, ja. Ja, ze zijn allemaal onderweg, de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Ook de laatste groep die de 30 kilometer lopen is net gestart. En mensen die de 50 kilometer lopen, die zijn al even onderweg. Om 4 uur vanmorgen klonk voor hen het startschot. 3, 2, 1. Dik 45.000 lopers doen mee aan de Vierdaagse in Nijmegen. Ja, belangrijkste natuurlijk, de wandelschoenen. Toch zijn er ook mensen die ze thuis hebben gelaten.
16: Ik loop heel goed op blote voeten. Nooit last van blaren. Mijn enkels zijn sterker geworden, dus dat is heerlijk.
14: Andere mensen hebben andere tactieken. Bijvoorbeeld een klein biertje voor de start.
3: Nuchter lopen is geen optie. Je moet eigenlijk altijd wel even een slokje nemen. Dat loopt perfect. Ik doe het al jaren. Het is nou de 18e keer dat ik loop. Ik heb 1 keer nuchter gelopen. De grootste fout die er is.
13: Goed, hoe heet deze man? Dit zou zo mijn vriend kunnen worden. Wat een wereldgozer.
14: Dat was te horen bij Oproep Gelderland. De route gaat vandaag door de Betuwe. Vrijdag is dan de laatste dag.
13: Ja, misschien luister je wel als je aan het lopen bent. Of misschien niet. Je kan dan ook gewoon meedoen aan het verjaardagsrad natuurlijk. Of niet?
12: Ja. Dan kan je al lopend misschien wel 2.500 euro winnen. We spelen voor de maand december. Ben je jarig in december? Dan mag je nu bellen 0909-9596.
13: Maak je kans op 2.500 euro.
9: Tom en Joe.
13: Bon Jovi is voor je onderweg naar Alex Warren en Fever Dream.

0: Oh, mijn go-to in iedere karaokebar. Bon Jovi en Living on a Prayer op Key Music. En een hele goedemorgen, Tom en Joe hier met de zomerochtendshow. En iedere ochtend rond dit tijdstip, ja, dan draaien wij weer aan het verjaardagsrad. Ben je nou jarig in de maand december vandaag? Ja, dan maak je kans op 2.500 euro. Cynthia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Cynthia, weet je wat lekker is? Je wint sowieso al 100 euro omdat je door de lijn heen bent gekomen.
1: Dat is al lekker.
0: Dat is makkelijk verdiend, hè?
1: Ja.
0: Want jij bent jarig in december, dus we gaan zo het rad voor jou draaien.
2: Cynthia, hoe zie je dag eruit? Wat ga je doen vandaag? Heb je nog leuke plannen?
1: Ik ga werken vandaag. Dus
2: hey,
1: ja.
2: Wat doe je voor werk?
1: Ja. Ik werk in de kinderopvang.
2: Oh ja, oh. Nou, het zullen wel rustige dagen zijn. Veel mensen zijn met vakantie. Heb je weinig koters om je heen?
1: Ja, dat is wel waar. Het is wel rustiger dan anders, ja.
2: Ja.
0: Waar zou je het geld dan uitgeven, mocht je 2.500 euro winnen?
1: Oh, we zijn aan het verbouwen. Dus daar komt geld goed voor pas.
2: Hé, hey, wat goed. Ben je alles zelf aan het doen?
1: Nou, ik let op de kleine en mijn man is alles zelf aan het doen.
2: Oh, ja.
1: Ik doe de catering.
0: Jij doet de catering en jij zegt waar de stopcontacten moeten hangen, zeg maar.
1: Ja, zo. Ik wijs lekker aan.
2: Ja, leuk. Ja,
0: hoe ver ben je in het proces van verbouwen? Want ik heb hier iemand tegenover me zitten die is eigenlijk al zijn hele leven aan het verbouwen. Hoe zit het bij jou?
1: Nou, dat was niet mijn plan mijn hele leven. Maar we wonen in een staakcaravan achter het huis. En vanuit daar zijn we aan het bouwen, want alles moet gebeuren.
0: Wow. Oeh. Dit klinkt als een aflevering van Ik Vertrek.
1: Nou, zullen we dat even niet doen?
0: Maar zelfs de cv-ketel, wat wou je zeggen?
1: Ja, zelfs de cv-ketel, alles moest nog gehangen worden. Dus,
2: Maar als de cv-ketel nog moet hangen en je woont in een staakcaravan, ga ik er even vanuit dat...
1: Nee, de cv-ketel hangt nu al, hoor.
2: Maar ga jij 2027 dat huis in, of?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat zeggen mensen. Ja. Die klussen altijd. En het loopt altijd uit. Ja, sorry, ik wil niet heel negatief zijn, maar het loopt natuurlijk altijd uit.
2: Cynthia, hou de speer op. Wij klussers weten dit. Dit komt hartstikke goed. Het heeft gewoon een beetje tijd nodig.
1: Zeker. Komt allemaal goed. Geen paniek.
0: Alright. Nou ja, laten we hopen dat je wint. Dan kan je het daaraan uitgeven. Ik zou het je heel graag gunnen.
2: Ja, dan nu de vraag.
1: En dan draai je maar gewoon nog een keer, hoor, totdat het de goede datum komt.
2: Ik weet niet of je dat juridisch mag. Wil jij een harde of een zachte heen, Cynthia?
1: Doe lekker
2: er tussenin. Lekker er tussenin, komt ie
0: aan! Het is gewoon een degelijke knol.
2: Hij staat stil.
0: Hij staat stil.
2: Cynthia, ben jij jarig op 18 december?
1: Nee.
2: Wanneer wel?
1: Helaas.
0: Wanneer wel?
1: Op 2 december.
2: Oh, dus helemaal aan de andere kant van het bord.
0: Nou, niet eens in de buurt. Nee. Niet eens in de buurt.
2: Nee. Hey, 100 euro, dat zijn toch... nou, wat zijn het? 100 spijkers. Toch iets.
0: 100 spijkers. Nou, veel plezier en fijne dag nog in de staakcaravan, Cynthia.
1: Ja, komt helemaal goed. Jullie...

0: Shaboozy en A Bar Song op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen zeggen we ook tegen alle deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. Die is vandaag van start gegaan.
2: Ja.
0: Net in het nieuws van Danny hoorden we een man die had een bijzondere tactiek voor tijdens het lopen. Sorry, hier is
3: nuchter lopen is geen optie. Je moet eigenlijk altijd wel even een slokje nemen. Dat loopt perfect. Ik doe het al jaren. Het is nou de 18e keer dat ik loop. Ik heb 1 keer nuchter gelopen. Grootste fout die er is.
2: Nou, die Nijmeegse Vierdaagse trekt me niet zo. Maar op de manier hoe hij het nu vertelt, denk ik, ja, inderdaad, een beetje zuipen en lopen klinkt heel gezellig.
0: Iemand die hem nu aan het lopen is luisteraar Daniel. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Hallo.
0: Daniel, dan gelijk maar de vraag. Loop je nuchter op dit moment?
4: Niet helemaal.
0: Oh,
4: ik heb gisteren nog de Vierdaagsfeest goed gewierd. Ja, die horen er ook bij.
2: Ja.
4: Maar vanochtend stond weer vroeg de wekker. Dus
2: dat zit nog wel in het bloed.
4: Er zit nog een beetje olie.
0: Maar ze zeggen toch dat het eigenlijk beginnersfout is. Dat je al voordat het begint al enorm aan je plaat gaat bij die Vierdaagse feesten. En dat je dat dan nu op de blaren moet zitten. Of heb je daar niet echt last van, Daniel?
4: Valt mee. Maar ik vind ook de Vierdaagsfeesten, die horen erbij.
0: Ja, precies.
2: Hoeveel kilometer loop je, Daniel? Je hebt natuurlijk meerdere afstanden.
4: Ik doe de volle afstand, de 50.
2: De 50 kilometer, dus aan het einde van de week heb je 200 kilometer in de benen. Hoe ver zit je nu en hoe gaat het?
4: Ik zit nu ongeveer, denk ik, een beetje op de helft. Geen idee eigenlijk. Ik loop gewoon door en op een gegeven moment is daar de finish.
0: Je moet er ook simpel over nadenken, anders dan gaat het in het kopje zitten. En heb je al pijntjes?
4: Pijntjes? Nee, nog niet. Ik loop best wel lekker door.
2: Nou, nog geen.
4: Er één, hè? Dus,
2: geen blaar, geen pijn.
4: Als het nu al misgaat, dan halen we het niet.
2: Nee, dat is zo.
0: Nee, dat is goed. Nee, maar voor iemand die toch wat krokant aan de start heeft gestaan, vind ik het hartstikke goed klinken allemaal. En je hoeft niet op die blaren tafels hoeven liggen. Dat vind ik altijd zo vies op televisie, dat je al die mensen met die blaren ziet.
4: Ja, het is als dag 1, hè? Moet
0: er
4: nog even.
0: Oh, ja. Nee, je hebt ook gelijk. We moeten niet te vroeg juichen, eigenlijk, wat Daniel zegt.
4: Nee. Maar we mogen wel vieren waar we nu al zijn.
2: Ja, dat doe je goed. Heb je al een beetje vrienden gemaakt? Is nog een beetje gezellig? Nog een groep militairen tegengekomen dat je zegt, hey, buddies?
4: Ik loop nooit alleen. Je loopt met 45.000 andere mensen. Dus het is altijd wel gezellig met iedereen.
2: Goed. Dit klinkt gezellig, hoor. Hey, succes, Daniel, komende dagen.
4: Ja, dankjewel, hè. En jullie ook met de ochtendshow, hè?
0: Ja, nee, komt helemaal goed. Voelt soms ook
4: en niet vergeten te verslapen.
2: Nee, ga ik niet doen. Ik zal mijn wekker zetten. Allemaal.
0: Op de vingers getikt door Daniel, Joe. Heel scherp. Daniel, succes vandaag. Dit is Harry

0: Harry Styles. American Girls op Q-Music, de zomerochtendshow met Tom en Joe. Het is pas onze tweede ochtendshow op Q-Music. En als ik het goed begrijp, hebben we nu al post ontvangen.
1: Ja, had jij hem al zien liggen? Ligt hij in een envelop? Maar nee. Ligt hij er al de hele ochtend? Of?
0: Ik heb geen idee. Ik ben zo druk met al die knoppen hier voor me. Ik heb eigenlijk niet rondgekeken.
1: Nou, ik weet wel van wie het is. Het staat er namelijk heel groot op.
0: Oh, vertel.
1: Van Mattie en Marieke voor Tom en Joe. Nou, dat mogen duidelijk zijn van wie het dan is en dat het voor ons is.
0: Ja.
1: Ja, hij is dichtgelikt.
0: Oh.
1: Ja, dat is Mattie volgens mij. En er zit wat harts in.
0: Er zit wat harts in?
1: Ja, ik voel iets
0: harts.
1: Is
0: het groot of is het klein? Of
1: nee, het is een sleutel. Een A4 envelop is het. Echt een grote A4 envelop. En ik voel iets harts in de hoek zitten. Wat zouden ze voor ons hebben achtergelaten? Oh, hebben ze nu al een souvenirtje of zo van vakantie?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Ik weet niet of ik me zorgen moet maken of ik hier blij mee moet zijn.
1: Ja, nou ja, hoe erg kan het zijn? Het zit in een dunne envelop. Ja, wat, ja. Even openmaken zo?
0: We gaan het zo meteen eens even openmaken. Ik ben benieuwd.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
2: Die flitsers met Tom bij TomTom.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
6: Kippie.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
18: Oh my god.
17: Zo dus.
18: Wow.
17: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: 1 over 9, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
21: Ja, goedemorgen, het loopt lekker door in Nijmegen. Tienduizenden wandelaars zijn er vanmorgen begonnen aan de Vierdaagse. Deelnemers lopen 30, 40 of 50 kilometer. En het is gezellig, zegt deze vrouw bij Hart van Nederland.
22: Vierdaagse is één familie, hè? Dat meen ik echt. Dat is één grote familie.
23: Dus als jullie elkaar allemaal weer zien, is het één groot feest.
22: Zeker weten.
21: Ja, het is inmiddels alweer wachten op de eerste binnenkomer. Deze man hoopt dat hij dat wordt.
24: Weten dat het geen wedstrijd is, maar... onderling is er wel een beetje competitie.
21: Als Robom op Gelderland vrijdag, dan is de laatste dag. Er komt een onderzoek naar zelfmedicatie, dat meldt Nieuwsuur. Gezondheidsminister Hermans wil weten hoeveel mensen online zelfmedicijnen kopen... zonder dat ze daar advies voor hebben gekregen van de dokter. Kan namelijk gevaarlijk zijn, legt deze apotheker uit.
25: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus geneesmiddelen die je bij de apotheek krijgt, die zijn natuurlijk goed getest. En dat is zeker niet te zeggen van middelen die je online bestelt.
21: En er wordt ook onderzocht wat er nodig is om mensen eerst weer naar de arts te laten gaan. Er rijden de komende dagen opnieuw geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Er wordt aan het spoor gewerkt en dat gaat tot en met vrijdag duren. Laatst reden er ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Dat kwam toen door een brand in honderden kabels langs het spoor. Ja, dat is hoog zomer. Toch heeft het vannacht in het oosten van het land licht gevroren. En dat is uniek, zegt Weerplaza.
26: Heel bijzonder dat het afgelopen nacht heeft gevroren in het oosten van het land. Het gaat wel om vorst aan de grond. In de regio rondom Twente, daar heeft het min 0,1 graden gevroren afgelopen nacht.
21: En zo komen door koude lucht die uit de poolstreken onze kant op is gekomen. Het is voor het eerst dat het heeft gevroren terwijl het hoogzomer is. Nou, inmiddels is het al aardig opgewarmd. Veel zon. Vanmiddag ook wel wat meer bewolking. 20 tot 25 graden. Morgen zon, wolken en ook kans op een spatje regen.
27: Danny, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Flinke vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Maarn en Houten-Oost. Daar 50 minuten vertraging. Op de A16 staan wat korter vast. Ridderkerk richting het Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en de Van Brienoordbrug. Daar een kwartiertje vertraging. Ook nog wat flitsers gemeld op de A6 bij Lelystad, 69.4. Op de A7 bij Drachten, 168.1. En even van het gas af op de A10 bij de Zeeburger Tunnel, 11.3. Tom en Joe wensen je veel veilige kilometers.
6: Music. Tom en Joe. Er ligt hier een envelop in de studio van Mattie en Marieke voor Tom en Joe. Zomaar eens

0: Show met Tom en Joe.
1: Een hele goede morgen, dinsdag 21 juli. Tom en Joe met de zomerochtendshow. Ja, wij passen de komende 4 weken even op het huis, zodat Mattie en Marieke lekker kunnen genieten van hun vakantie. Nu zijn we er net achter gekomen dat er dus een envelop hier in de studio ligt met daarop de tekst van Mattie en Marieke voor Tom en Joe.
2: Ook stom, hè? Dat we zijn al dag 2 radio aan het maken en zien we hem nu pas liggen.
1: Ja, dat is de hectiek, hè? Gisteren was je al te laat op je werk.
2: Ja, dat klopt.
1: Er was veel, we hadden veel te doen, dus we hebben het gewoon niet gezien.
2: Ik maak hem open. Ik ben gewoon te nieuwsgierig wat erin zit.
1: Ja, maak open dat ding.
2: Even kijken hoor. Wat zit hierin? Nou ja, ik voelde net al dat er wat hards in zit. Ja. Er zitten pinpasjes in.
1: Pinpasjes?
2: En nog een briefje. Druk op het linkerknopje op je mengpaneel. Dat is voor jou dan, denk ik, Tom.
1: Heb jij
2: het
1: linkerknopje?
2: Het meest linkerknopje.
1: Oh, dat is deze.
3: Hey jongens, wat fijn dat jullie onze stoelen warm houden de komende weken.
4: Een ochtendshow, dat is jullie natuurlijk wel bekend. Maar wij willen jullie een beetje supporten. Dus wij hebben wat leuks bedacht, Mattie. Een oppasbudget. Wat is dat? Nou, jullie krijgen een pinpas van ons. Daar storten wij elke dag €50 op. En dat kunnen jullie dan uitgeven aan iets voor de ochtendshow.
3: Ja, bijvoorbeeld ga op een snikhete dag waterijsjes uitdelen in het land. Laat wat merchandise maken voor jullie nieuwe zomerhit samen met Rolf Sanchez. Haal gewoon wat leuke props voor op een willekeurige dag.
4: Ja, omdat je het hier een beetje kunt versieren in de studio. Nou, kijk maar, het is jullie geld. €50 per dag. Geef nou niet uit aan een frikandel voor jezelf, Joe. Nee.
3: En maak ons trots. Groetjes papa en mama.
4: Veel plezier de komende weken.
2: Hey. Oh, dat vind ik heel lief.
1: Wat vet.
2: Ja.
1: Dus gooi mijn pasjes, want ik zie dat er 2 zijn. Hup.
2: Daar is je pasje.
1: Dus als het goed is, staat hier nu €50 op. Want gisteren hebben we al show gemaakt.
2: Oh, en krijgen we dan na deze show nog een keer €50?
1: Ja, dus als we zo de studio uitlopen, staat hier 100 piek op.
2: Hey, maar dat is top. Dat is heel stil.
1: Ja, nou, oh. ik zie jouw ogen als winkelen.
2: Ja, maar daar kun je wel hele leuke dingen mee doen.
1: Ja, wat heb je in gedachten?
2: Nou, kijk, als we nu een beetje opsparen, kan ik bijvoorbeeld... aan het einde van de week zitten we dan op. Even rekenen, €250.
1: Dat is toch flink wat geld, hoor.
2: Nou, kan ik toch... We zijn natuurlijk elke ochtend te zien op RTL 7. Huur ik een clown in die dan voor elke camera hier... terwijl de liedjes draaien, gaat die ballondieren vouwen.
1: Ik weet niet of dat
2: wat... Nou, dat is clown. Hartstikke geestig. Dan zie je weer eens wat anders. Ja, we mogen zelf bepalen wat we doen met
1: het. Nee, en het is voor de show, dus...
2: Wat wil jij doen? Heb jij een ander idee?
1: Nou, het lijkt mij wel vet, maar dat is ook een soort droom van mij... om eens een keer zo'n klein drone te kopen. Dan kunnen we...
2: Voor een vakantie?
1: Nee, maar dan kunnen we hier ook vette beelden maken in de studio. Net als met voetbal heb je ook die Spidercam, toch?
2: Dan kunnen kan hier toch helemaal niet hoog?
1: Nee, maar dan kan je helemaal van boven en dan zien mensen... We zijn op RTL 7 natuurlijk te zien. Dan heb je echt vette beelden zo, met zo'n drone die door de studio gaat.
2: Je wil die drone gewoon voor jezelf?
1: Nou ja, kijk waar die drone uiteindelijk blijft. Dat zien we dan wel weer, maar...
2: Oké, 1 ding is zeker. 50 pieken hebben we nu op de passie staan.
1: Ja, lekker.
2: En dus vanmiddag weer. Nou ja, oké.
1: Het loopt alleen maar op. Dat is ook zo. Als we het niet uitgeven, loopt het natuurlijk alleen maar op. Maar dat wordt lastig, want het brandt nu al in mijn zakken. Ik heb gewoon een pas met geld gekregen.
2: Ja, en we hoeven het ook niet te verantwoorden. Dat vind ik ook wel lekker. Ja. Nou ja, dit komt wel goed. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Misschien hebben mensen nog ideeën, maar ja, dit komt wel goed. Ik heb wel wat ideeën.
1: Al. Ja?
2: Ja.
1: Oké, dan gaan die nog een brainstorm tegenaan gooien. Heb ik zo het idee. We moeten er wel goed mee omgaan, hè?
2: Ja. Ah. Nou, kijk wel even.
1: Oh, god.

0: De Rembrandts. Friends, nooit gekeken. 1 aflevering, boeit me niks. Ik denk, gooi het er even in. Mattie zit hier normaal als zo'n Friends nerd.
1: Ja, zodra hij het woord Friends hoort, begint hij te huilen.
0: Maar één situatie hoort en zegt, oh, dat was aflevering, weet je wel.
1: Oh, ging Phoebe. Ja, dat klopt, ja.
0: Nee, het boeit mij helemaal niks.
2: Tom en Joe's zomerhit.
0: Dat boeit me dan weer wel. Ja, we zijn druk bezig met de zomerhit. De Spaanstalige zomerhit van 2026. Samen met Rolf Sanchez hebben wij Matjar vorige week donderdag gelanceerd. En het gaat goed. Bijna 100.000, misschien inmiddels wel 100.000 streams.
1: Verder overheen.
0: Op Spotify, Apple Music, Deezer, noem het maar op. Op de radio draaien we hem heel vaak. Alleen hebben we één probleem. We hebben nog geen dansje. En schijnbaar is ons langs meerdere...

0: bij Chinese eetstokjes ziet dansen. Het is bijna souplesse. Ja. Nee, dat is wel wat het is.
1: Ja, maar ik vind al heel wat dat je het doet.
0: Ik heb haar tutorial die ze heeft opgestuurd. Want ze heeft heel goed voorgedaan hoe het dansen dan moet. Wat dus ook inderdaad op de Instagram van Q-Music staat. Heeft ze gestuurd? Ja, die heb ik nu voor me. Ja, ja, ik kan het even proberen en dan...
1: Voor de duidelijkheid, wij hebben met haar afgesproken dat voor 12 uur vanmiddag de dansvideo van ons online komt. Dus we moeten wel.
0: Ik heb een voorsprong. Ik heb al 4, 5 keer gedaan nu.
1: Nou, ik doe een stukje van de track waar dat dansje op zit. Dan ga jij het dansje doen.
0: Ja, laten we even aftellen. 3, 2, 1.
1: Ja. Oké, de handen gaan de lucht in. Het wordt gedraaid. Het is vrij vrouwelijk wat ik zie gebeuren. Ja, en het lichaam gaat op en neer. De schouders gaan heen en weer. En daar is Jo klaar.
0: Zo, wat vond je daarvan?
1: Ik vond het een beetje hierop lijken.
2: I'm a dancer. I wanna move around on the floor.
1: Herman van Idols.
2: I'm a dancer.
0: Ja.
2: I make you back for more.
1: Ik heb echt het idee dat we er als Herman uit gaan zien op die video.
0: Ja, kijk, weet je wat het is? Robin, dat is gewoon een hartstikke leuke, aantrekkelijke meid. Die staat daar super vlot te dansen. Die is hartstikke soepel. Dat ziet er waanzinnig uit. En dan komen er twee gasten.
1: Dit wordt, ja, heel erg cringe.
0: Ik verrek al mijn rug als ik mijn kont wil afvegen, weet je wel. Dus het wordt helemaal niks.
1: Ja, maar beloofd is beloofd. En voor 12 uur vanmiddag ga je twee houten plazen zien. En misschien gaan we daar dan wel viral, wie weet het.
0: Waarschijnlijk niet.
1: Alles om in die top 40 te komen, natuurlijk.
0: Natuurlijk!

0: Het laatste nieuws is voor je onderweg. Wat zit erin, Danny?
1: Nou, verrassing voor een moeder die al 4 kinderen had. Is opnieuw bevallen en dan niet van 1 kind. Het zijn er ook geen 2. En het zijn er ook geen 3.
0: Oh jee, nou ik ben er bang voor. Je hoort het zo, net als Afrojack. En Alloy Black. Zometeen op Q.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
8: Kippie.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer van minder. Simpel.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
12: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.

0: Winkels. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
4: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. 1 lange vertraging gemeld op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Maarn en Houten-Oost, daar 50 minuten vertraging komt door een ongeluk.
5: Dan het weer van Weerplaza. Veel zon, al is er vanmiddag ook wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen zon, wolken en ook kans op een spatje regen. Het is 9:55. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
6: Ja, goedemorgen, we beginnen in Nijmegen. Topdrukte daar, nu de Vierdaagse is begonnen. Dik 45.000 lopers zijn sinds vanmorgen onderweg. Deze man die de NOS sprak, was een van de eerste die vertrok.
7: We konden mooi op tijd starten. Om 4:05 gingen we gelijk de finish over, of de start over. Ja, het is voor mij de eerste keer.
6: Nou, want de finish, dat duurt nog even. Langs de kant staan mensen om te supporten. Deze vrouw heeft een speciaal aanmoedigingsbordje gemaakt.
8: Als je opgeeft, vertel ik het op elke verjaardag. Keep walking, diva.
9: Lekker makkelijk vanaf de zijlijn.
8: Ja,
6: hè? Het is nu wachten tot de eerste loper van vandaag over de finish komt. Er komt een onderzoek naar zelfmedicatie. Dat meldt Nieuwsuur. Gezondheidsminister Hermans wil weten hoeveel mensen online zelf medicijnen kopen zonder dat ze daar advies voor hebben gekregen van de dokter. Ja, eind vorig jaar bleek dat er mensen zijn overleden door zelfgekochte medicijnen. Een flinke domper dan voor fans van de Formule 1. Er komt definitief geen Grand Prix op het circuit in Assen. Daar ging het wel over, omdat de Grand Prix in Zandvoort natuurlijk verdwijnt. Maar de Formule 1-kalender zit de komende jaren al helemaal vol. Dat zegt de directeur van Assen tegen de Telegraaf van het circuit daar. Had het wel graag gewild, maar het gaat dus gewoon niet. Over een maand, dan wordt er nog 1 keer geraced in Zandvoort. En dan nog naar Australië. Daar heeft een gezin met 4 kinderen het opeens een stuk drukker gekregen. De moeder van het gezin is bevallen van een eeneiige vierling. Met 8 kinderen zijn ze dus nu. Kost nogal wat. Ze zamelen daarom geld in. Onder meer om een grote bus te kunnen kopen. Ja, eeneiige vierlingen zijn vrij zeldzaam. Al werd er eerder dit jaar in ons land ook 1 geboren. Dat was toen in Veldhoven. Daarvoor moest toen de hele operatiekamer worden omgebouwd. Oh.
5: Danny, dankjewel.
10: Tom en Joe.
5: Bruno Mars is voor je onderweg naar Afrojack en Aloe Black.

0: Bruno Mars, Risk It All op Q Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Ja, Tom en Joe hier op de plek van Mattie en Marieke. Die zijn al een paar weekjes op vakantie en dus passen wij op de winkel. En dat doen we ook door middel van een gastenboek.
2: Ja, dat zie je natuurlijk wel eens in hotels of van die Airbnbs waar je dan bent. Dan ligt er nog een heel mooi boek met allemaal geschreven teksten van mensen die er al geweest zijn. Met hoe leuk ze het vonden, wat ze gedaan hebben. En soms ook wel wat verbeterpuntjes.
0: Ik lees even voor wat Annemieke stuurt in de Q-app voor het gastenboek.
2: Ja, voor ons gastenboek. Hè? Tom en Joe, vakantieshow gastenboek.
0: Ja. Ze zegt, Joe, ik hoor je vanmorgen een verhaal vertellen over hoe lenig jij over een schutting heen sprong om je huis binnen te komen.
2: Ja, dat klopt.
0: En nu zie ik je een dansje oefenen voor Machar en dat kan niet. Het ziet er zo houterig uit. Hoe kan dat nou?
2: Ja, nee, dat gaat niet helemaal synchroon natuurlijk. Nee, als ik wel soepel genoeg ben om door een raampje te springen, moet ik ook soepel genoeg zijn om een dansje te kunnen doen.
0: Goed punt. Ja, we hebben gezegd, voor 12 uur vanmiddag staat het dansje online bij onze zomerhit Machar. En dan moeten we wel. Dan gaan we vrijwel op TikTok, is het idee.
2: Ja, dat hopen we.
0: Er kwam ook nog een appje binnen van luisteraar Storm voor het gastenboek.
3: Jongens, ik vond het al een stuk beter als gisteren. Het was een stuk gezelliger. Ik mis nog wel wat. Ik zou wel iets meer dom gelul willen horen. Echt, ik mis het domme ouwe. Gewoon lekker stom lullen. Ik hou ervan. Dat houdt mijn ochtend ook gewoon een beetje actief. Gewoon een beetje dom lullen, dat iedereen een beetje mee kan lullen.
0: Ja, ja.
3: Echt een hele bruid hangt ten opzichte van gisteren. Ik ben weer benieuwd naar morgen, jongens. Succes.
0: Ja, dat krijg je met jongens van niveau, hè? Dat dom lullen, dat is lastig.
2: Ja, er zat veel politiek in vandaag. Dus misschien moeten we morgen wat simpeler doen.
0: Wat we ook doen iedere ochtend, ik denk dat Annemarie niet een hele positieve reactie achterlaat voor het gastenboek, is dat wij bellen om 6 uur 's ochtends een van de teamleden van Mattie, Marieke of Annemarie. We hebben een enorme dobbelsteen hier liggen. En waar de dobbelsteen op landt, ja, die bellen we dan wakker om 6 uur. Vanochtend rolde jij Annemarie.
2: Ja, dus moesten we haar wakker bellen om 6 uur. Even een fijne vakantie wensen. Nou, ze nam heel sportief op.
4: Hallo?
2: Hey, goedemorgen Annie.
4: Hallo.
2: Tom en Joe hier.
0: Goedemorgen.
4: Ja, hoor. Ja. Jezus, hou op.
2: Nou, wat klinkt jij al wakker op dit vroege tijdstip?
4: Jezus, jongens. Oh, jullie doen het in de ochtendshow. Ja.
2: Even schakelen.
4: Ja, ik ben even schakelen. Ik ben al op vakantie. Ik zit in Griekenland.
0: Griekenland?
2: Oh,
4: ja.
2: Kalimera,
4: ja,
2: hè?
4: Kalimera.
2: Ja. En natuurlijk alle Griekse kranten lezen, hè, Annie? Ja. Even het nieuws van Griekenland doornemen.
4: Ja, gelukkig is mijn Grieks echt up-to-date. Dus dat komt helemaal goed, jongen.
0: Ja, nou, kijk, Annie die klinkt ontspannen, hè? Ja. Die is helemaal aan het genieten van de vakantie. We zullen je met rust laten, Annie. Jamas.
2: Ja, het is wel vroeg, maar...
4: Nou, nog een uur of 4, denk ik.
2: Voor 12 is die fles open, dat weet ik wel.
0: Ja. Fijne vakantie, Annie.
4: Ja, ik kan niet meer aan.
0: Inmiddels zijn we 3 uur verder. Die fles is al open bij Annie.
2: Ja, Annie mag niet meer rijden, dat weet ik wel.
0: Ik kan van genieten. Ik ben wel benieuwd of we morgenochtend 6 uur weer wakker bellen, want dan gaat de dobbelsteen weer gewoon rollen.
2: Dat gaan we doen.

0: Imagine Dragons en Believer op Q-Music. Het is voor ons langzaam tijd om de paling in te pakken, maar dat betekent dat het foute uur op punt van beginnen staat met niemand minder dan Joey.
1: Hey!
2: Goedemorgen, goedemorgen. Mag ik het nog even over Marchar beginnen?
1: Mag altijd. We zijn trots op onze zomerhit Marchar die we samen met Rolf Sanchez hebben gemaakt.
2: Ja, ik ben heel enthousiast, dat weten jullie. Achter het scherm heb ik al heel vaak gezegd dat ik het heel leuk vind. Ja. Maar ik vroeg me af, is er eigenlijk nagedacht van, want dit wordt ook een hit?
1: Nee, dat hopen we. Nee,
2: je kunt wel een beetje bescheiden gezet doen. Dit wordt een hit.
1: Ja, maar Joey, dat hebben we niet zelf in de hand. Het moet veel gestreamd worden. Het moet op andere radiostations geluisterd worden of gedraaid worden. Dus ja, we hebben het echt niet helemaal zelf in de hand.
2: Maar is er nagedacht over optredens?
0: Dat is leuk dat je daarover begint.
2: Ja?
0: Want daar wordt inderdaad hard over nagedacht. Sterker nog, er zijn dingen misschien dit weekend die er gaan gebeuren.
1: Nou, de eerste aanvragen komen binnen, maar we hebben er nog helemaal niet over nagedacht.
0: Nee.
2: Ik wist dit niet. Dit is geen opzet.
0: Nee, je hebt gelijk een scoop te pakken.
2: Ik gok hier maar wat. Is het echt waar? Maar dan kan je dan iets zeggen over wat het...
1: Nee, ja, ik denk dat we morgen even een gameplan moeten maken over hoe dat eruit gaat zien en waar en wanneer. Want...
0: Ja, want we hebben nog niet geoefend en het wordt heel ongemakkelijk.
2: Maar is er nagedacht, wat trek ik nu dan aan? Oké, een dansje, daar is mee.
1: Ja, maar Joey, dit gesprek?
2: Oh ja.
1: Gaan we morgen denk ik even uitgebreid hebben.
0: Wat zou je adviseren? Wel een outfit, dat we hetzelfde aan hebben.
2: Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, ik zou wel een beetje onderscheid doen.
0: Ja, nee, precies.
2: Driekwartsbroek sowieso.
0: Ja, dat is
1: driekwartsbroek staat genoteerd.
0: Lekker fout. Daarover gesproken, wat gaan we draaien?
2: Zometeen het foute uur. Ja, je mag kiezen in de Q-Music app of Q-Music.nl. Parle en Padoue met Liberté.
0: Oh!
2: Hey.
3: Liberté!
2: Oui, oui.
0: Of
2: June met Are You Ready to Fly?
0: Oh, het is moeilijk kiezen, hè?
1: Ach, gast als je kinderen.
2: Nou, stem maar gewoon, vond het wel goed.
0: Q-Music app of Q-Music.nl, foute uur komt eraan.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
17: Pap, die moeten we hebben!
16: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
17: onlineveilingmeester.nl.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Onlineveilingmeester.nl. De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
22: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
23: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
22: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is naar voordeel.
23: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
24: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
25: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
24: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
26: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
27: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
28: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
29: Of deze, in een leuk plaatsje.
30: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Goedemorgen, dit is het Q Music Nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
1: Goedemorgen. In Nijmegen is de eerste finisher van dag 1 van de Vierdaagse binnen. Ruim 45.000 lopers zijn sinds vanmorgen heel vroeg onderweg. De eerste die over de finish kwam is een rolstoeler. Hij moet wel nog tot 12 uur wachten op zijn startkaart voor morgen. De prijs van benzine bij het tankstation nadert de hoogste prijs ooit. De laatste weken stijgen de prijzen van diesel en benzine weer, doordat de oorlog in het Midden-Oosten is opgeleid. De adviesprijs van een liter euro 95 is vandaag met bijna 2 cent gestegen tot ruim 2,06 euro. Door de oorlog met Iran gaan er heel weinig schepen door de straat van Hormuz. Belangrijke route voor vervoer van olie en gas. En grote protesten in Italië vanwege de dood van een arrestant. Onder meer in Bologna zijn mensen gisteravond de straat opgegaan. Een man werd opgepakt omdat hij agressief was. Hij zou een psychose hebben. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Ook politieke partijen willen tekst en uitleg. En een lange club van bakfietseigenaren is bang dat Babu bewijsmateriaal laat verdwijnen in een massaclaimzaak tegen ze. 2 jaar geleden werden veel bakfietsen van Babu teruggeroepen omdat ze onveilig bleken. Moederbedrijf Axel wordt misschien overgenomen. Bakfietseigenaren willen niet dat ze door die overname een schadevergoeding mislopen. En dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon, al is er vanmiddag ook wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen zon, wolken en kans op een beetje regen.
0: En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen langer dan 10 minuten. Dat zijn er gelukkig maar 3 op deze dinsdagochtend. Op de A12 tussen Arnhem en Utrecht. Tussen Driebergen en Houten-Oost. Daar vertraging van 29 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 13. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is iets afgesloten. Vertraging is daar 10 minuten. Dan ook een hele rits aan flitsers. Op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes. Bij 40.1 staan ze. Op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven. Bij 139.0. Dan even kijken op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69,4. A9 Haarlem-Alkmaar bij 57,4. En de laatste, dat is de A10. Tussen Diemen en de Zeeburgertunnel ter hoogte van Amsterdam. Daar staan ze bij 11,2. Ik zeg goedemorgen voor deze dinsdag. Ja, ik heb eigenlijk maar 1 vraag. Ben je erbij deze ochtend? Dinsdag is toch altijd een beetje stroeve dag. Dus ja, hoe hangt de vlag erbij? Laat even weten dat je aan het luisteren bent. En waar je op dit moment mee bezig bent. En met welke collega je samenwerkt. Stuur even een appje, klok je in. Dan ga ik je zo meteen bellen.
2: Welcome to the one and only. The original.
3: Dit is
4: het Foute Uur.
5: Joey van der Velden.
0: En als je dan toch in de Q Music app zit, kan je meteen stemmen op Madonna met Papa Don't Preach. Of wil je Wham Freedom? Dus zeggen, kies hem maar.
2: Q Music is proud.

0: en als de morgen is gekomen.
1: Het Foute Uur.
2: Zeker weten, ik zeg leuk als je jezelf even inklokt voor deze dinsdag. Kan je gewoon heel makkelijk doen met een berichtje in de app van Q. Leuk als je even een berichtje stuurt. Je mag het ook gewoon inspreken. Of stuur een foto van je uitzicht. Dat vind ik ook leuk, dan weet ik waar je uithangt. Melvin van Tel, die heeft dat gedaan. Die schrijft, ik klok in. Ik sta in Veenendaal te wachten op een rit als taxichauffeur met het Foute Uur aan. Nou, welkom Melvin. Mark Nijhoff schrijft, goedemorgen. Ik klok in vanuit de betonmixer vrachtwagen. Groetjes uit Barneveld. Groeten terug. Taken die zegt, morgen Joey. Ingeklokt zonder collega's deze ochtend, maar werken aan de socials voor mijn eigen bedrijf. En ik zeg goedemorgen tegen Teun van Gaal. Hallo Teun.
3: Goedemorgen Joey.
2: Goedemorgen. Hoe hangt de vlag erbij?
3: Ja, goed hè. Zonnige dinsdagochtend.
2: Ja, zeker. Zonnig. En wat ga je doen vandaag?
3: Ik ga vandaag twee trappetjes betegelen en nog een wc'tje.
2: Ach, een trap betegelen Teun. Nou, ja. Weet ik weinig van kleur. Ik wist niet eens dat het kon eigenlijk, een trappen. Waar doe je dat dan precies?
3: Nou ben ik aan het werk in Koningslust. Ja, ik had er zelf ook nog nooit van gehoord.
2: Oké, ja. Hoe kom je daar terecht dan?
3: Ja, via een tegelhandel. Die hebben mijn naam doorgegeven. En dan dan bellen die klanten mij op.
2: Precies, maar even, wat voor trap is het dan? Is het een trap van boven naar beneden uiteraard? Maar is het op de eerste etage? Waar zit de trap?
3: Ja, het is een trap van bijvoorbeeld 5 treden. Dus die gaat van een vloergedeelte dat lager is naar een stukje hoger.
2: Oh, precies, dus ja.
3: Een hele verdieping.
2: Ik begrijp het inderdaad. Hoe lang ben je daarmee bezig?
3: Ja, ongeveer 1,5 uur per trappetje.
2: Oké, en dan naar de volgende klus?
3: Ja, daarna ga ik weer door naar de volgende.
2: En nog een badkamer en een wc vandaag. Nou, lekker bezig, Teun. Fijn dat je erbij bent. Jij krijgt van mij Menno Barrevelds koffiecup.
3: Kijk, geweldig.
2: Ik ga zo snel mogelijk naar je toesturen. En dan is er wel nog één ding, Teun.
3: Een fijne dag.
1: Fijne dag.
2: Dat zeg ik. Werk ze vandaag en trap hem op zijn staart.
3: Dat gaan we doen. Dankjewel.
2: Snap je? Trap hem.

0: stemmen kan in de Q-Music app of je gaat naar Q-Music.nl. Het is natuurlijk een moeilijke keuze, dat begrijp ik, maar kies gewoon iets. Ik kijk even, wat is de tussenstand? Oh, Rick Ashley loopt echt ver uit.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: Verfzaak.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Welkom bij de Verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
18: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
15: Ah, nee.
18: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
19: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
20: Ja, laatste kans.
19: Nog één keer brullende motoren.
20: Ja,
19: dit mag je niet missen.
20: Oh.
19: Daar moet je bij zijn.
20: Naar binnen.
19: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
20: Ja.
19: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
23: Exact 10:30, goedemorgen. Dit is het weer voor vandaag. Zon en wolken die wisselen elkaar af. Het is maximaal 20 graden. En dan nog even naar de weg kijken. Verkeer gemeld door Flitsmeister op de A76 tussen Geleen en Keulen. Tussen Kundenberg en Duitsland. Daar is iets afgesloten. Dat geeft de langste vertraging voor dit moment. Dat is 18 minuten.
24: Joey van der Velden.
23: Hi. Blink 182 of de Bloodhound Gang. Kies hem maar in de Q-app.
25: Let's go.

vroeg is de Nijmeegse Vierdaagse weer van start gegaan. Zo'n 45.000 wandelaars die hebben de wandelschoenen weer aangetrokken om 4 dagen lang behoorlijk wat kilometers af te leggen daar in Nijmegen. Om als het goed is vrijdag dan aan te komen op de Via Gladiola. Ik vind dat echt wel applaus. Even applausje. Applausje, lekker bezig iedereen daar. Om iedereen een steuntje in de rug te geven heb ik een toepasselijke foute battle bedacht. De vraag is wederom, welke van de twee wil je horen?

Doors en You Never Walk Alone. Het is allemaal leuk, maar je moet er eentje kiezen. Dat kan je nu doen op qmusic.nl of je opent gewoon de Q-Music app. Klik je favoriet aan en de winnaar hoor je naar deze. Dit is Samuel Welten bij Q. Echt liefde is te komen.

0: Goeiedag, Em. Hier het Foutenuur. Het is ook helemaal niet duur.
1: Proud to be fout.
2: Dit is het Foutenuur.
1: Q-Music.

de Nijmeegse Vierdaagse loopt. Dire Straits en het Foute Uur en Walk of Life. Zit alles een beetje te lezen dat binnenkomt in de app van Q. Leuk als je me een berichtje stuurt, laat weten wat je doet, waar je bent en met welke collega je hard aan het werk bent. Ik zie iets binnenkomen van Natasja Hendriksen, die zegt met het Foute Uur aan onderweg naar de camping Baska Beach in Kroatië. Nog 70 kilometer te gaan. Wesley Groen is er ook bij deze ochtend. Ik luister vanaf de Erasmusbrug in Rotterdam naar het Foute Uur. Druk bezig met tapijten leveren. En Melissa Redel, die zegt lekker aan het hardlopen met het Foute Uur aan. Goedemorgen! Lekker aan het hardlopen. De BPM gaat even wat omhoog. Paul Elstak bij Q en Love You More.

0: Whistle in het Foute Uur. Ik zeg tot zover morgen om 10 uur een nieuwe editie. Zometeen in de Top 40 Classic gaan we terug naar de zomer van 2014. Toen zag je dit echt heel veel voorbij komen. Zo, ja. Wat horen we hier precies? Daar krijg je zometeen antwoorden op na het nieuws met Fieke.
1: Ja, je moet even goed opletten als je gaat tanken in Frankrijk. Ik vertel je zo waarom.
0: En je hoort deze.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
7: Kippie. Het slimste bedrijf.
8: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
9: Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
10: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
9: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
11: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
12: Keesmeet Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmeet.nl.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
15: e-boekhouden.nl.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
15: e-boekhouden.nl.
17: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Omdat onze band onbreekbaar is.
20: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
21: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
24: Hoppa!
23: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: 3-sterren slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
26: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
3: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis...

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor het gebruik de bijsluiter.
8: Halve minuut over 11. Goedemorgen. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
9: Goedemorgen. Steeds meer deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer binnen. De eerste was Ronald uit Ridderkerk. En hij doet mee in een rolstoel. Maar ook steeds meer lopers komen binnen. Ook deze man die nog volop energie heeft.
10: Nou ga ik eerst nog lekker wat drinken. En dan ga ik daar lekker douchen. En dan kom ik terug om van het feest te genieten.
9: Heel hard feesten zit er niet in. Want ze moeten nog tot vrijdag. Pas dan krijgen ze het Vierdaagse kruis. Even oppassen als je gaat tanken in Frankrijk. Er wordt op veel plekken E85 verkocht. Maar die brandstof bestaat grotendeels uit bio-ethanol. En dat kan bij Nederlandse auto's voor flinke motorschade zorgen. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Als je per ongeluk E85 hebt getankt, bel dan de Wegenwacht voor advies, schrijft het AD. Influencerbroers Andrew Tate en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. Er lopen in totaal 59 aanklachten tegen hen, waaronder voor verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Andrew Tate, die zichzelf vrouwenhater noemt, heeft online veel volgers, al is hij op meerdere sociale media verbannen vanwege haatzaaien. De Tate-broers blijven voorlopig vastzitten in Amerika. Een rechter besluit komende weken of ze worden uitgeleverd. En duizenden Argentijnen hebben hun voetbalploeg een warm welkom gegeven na de verloren WK-finale tegen Spanje. Fans trotseerden de kou en regen in Buenos Aires om de spelers te bedanken. Aanvoerder Lionel Messi was er niet bij. Hij reisde na de finale meteen door naar zijn woonplaats Miami. En dan het weer van Weerplaza. Veel zon, al is er vanmiddag ook wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. En morgen zon, wolken en kans op een beetje regen.
8: En dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 10 minuten of langer. Dat zijn er 4 op de A1 tussen Hengelo en Osnabroek, tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Vertraging is daar 13 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 13. A37 knooppunt Holsloot-Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland. Daar moet je rekening houden met 11 minuten langzaam rijdend. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Daar is iets afgesloten. Vertraging daar 14 minuten. Dan wordt er geflitst op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 40.1. Op de A2 tussen Den Bosch Eindhoven bij 139.0. Dan de A4 Den Haag-Delft bij 53.1 staan ze. De A7 Groningen-Drachten bij 176.0. A9 Haarlem-Alkmaar bij 57.4. En de laatste, dat is de A16, dat is Breda-Dordrecht. Daar staan ze bij 53.9.
11: Joey van der Velden.
8: En de top 40 classic brengt ons zometeen 12 jaar terug in de tijd. Toen zag je online heel vaak eerst hier Just Tape.

0: Music. En Don't You Forget About Me. Alex Warren hoor je zo meteen met Passenger. Eerst gaan we in de Top 40 Classic terug naar de zomertrend van 2014. Het is alweer 12 jaar geleden dat we bezig waren met deze challenge.
1: Hi, I'm Wesley Snijder and I'm nominated to do the Ice Bucket Challenge.
2: Ik heb een oranje emmer met ijsblokjes.
3: Everybody's going crazy over this thing. I guess they want to see whether or not it's my real hair.
0: Ja, dat is wel duidelijk. De Ice Bucket Challenge, je hoorde onder andere Wesley Snijder en Donald Trump. Het was eigenlijk een heel eenvoudig idee. Het was de bedoeling om een bak met ijskoud water over je heen te gooien. Zo, even een bak met water hier. En dan moest je dan een video van delen en meteen ook weer drie andere mensen uitdagen om deze challenge te volbrengen. En accepteerde je de challenge dan niet, dan mocht je een donatie doen aan een organisatie die de strijd aangaat met de spierziekte ALS. En gelukkig maar dat het zo'n trend was, want zo werd er die zomer echt een record aan donaties opgehaald om weer dan onderzoek te doen naar de oorzaak en de eventuele behandeling van die vreselijke ziekte. Wat stond er toen in de top 40 op 21 juli 2014? Nou, onder andere Anders Nielsen.

8. Kaiza en Hideaway. Op 10. Resume, op 1 stond Anders Nielsen met Salsa Tequila. Op 3 Tovelo en Stay High. Op 10 Kaiza en Hideaway. Ja, ik ga niet onder stoelen of banken steken dat ik het eigenlijk wel heel leuk zou vinden als die het zou worden. Maar het is natuurlijk aan jou. De vraag is, welke wil je horen over een minuut of 4? Stuur een bericht in de app van Q. Je mag het intypen, je mag het inspreken. Of je klikt heel makkelijk gewoon even op de poll die ik ga starten. Open maar de app, dan zie je hem.

0: Chris Warren bij Q Music en Passenger. Nou, de uitslag van de Top 40 Classic zag ik niet aankomen. We gaan in de Top 40 Classic van 21 juli 2024. Even kijken, 2026. We gaan terug naar de Top 40 van 21 juli 2014. Dat is het inderdaad. De Ice Bucket Challenge leverde toen grappige online tafereelen op. En gelukkig ook heel veel donaties voor alle organisaties die de strijd aangaan met spierziekte ALS. Nou, wat stond er in de Top 40 op die dag? Op nummer 1, Anders Nielsen en Salsa Tequila. Op 3, Tovilo met Hippie Sabotage en Stay High. En op 10, Kaisa met Hideaway. Thanks als je de afgelopen minuten hebt gestemd of misschien wel geklikt hebt op de poll of iets hebt ingesproken. Ik zeg je eerlijk, de uitslag niet aankomen. Wander Klaassen die schrijft, doe mij maar Kaisa met Hideaway. Maurice, het zal wel Salsa Tequila worden, maar ik hoop dus Stay High van Tovilo. Sylvana zegt, sowieso high all the time, sowieso. Marieke, Joey, van mij graag Salsa Tequila. Ari zegt, ja Joey, dit moet echt Tovilo worden met Stay High. En Tycho Alkemade, ja, ik ga Stay High van Tovilo gaan kiezen. En ook wat audio is er binnengekomen.
1: Lekker onderweg naar vakantie en dat luisteren we natuurlijk.

0: Tate McRae bij Q Music. En What I Want. Ik weet dus het geheime wapen van Teddy Swims. Dat vertel ik je zo meteen na Avicii en deze ook. Zijn Mel Smith en Nell Horan. Drive safe.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Ja. Echt serieus?
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle en duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
15: Kippie.
16: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Simyo.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
19: It's funny, because it's true.
18: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Twee minuten over 11:30. Goedemorgen, dit is Q en je verkeersupdate. Nou, wacht eerst nog even naar het weer kijken. Het blijft droog. Zon en wolken die wisselen elkaar af. Het is maximaal een graad of 25 vandaag. Dan nog even naar de weg kijken. Eén vertraging langer dan 15 minuten. Dat is op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland. Vertraging is daar 17 minuten. Yo.

0: Without You. Zometeen Katy Perry. Als je artiest bent, dan wil je natuurlijk maar één ding. De code kraken. Weten wat je moet maken, zodat je weer een hit in handen hebt. Twee weken geleden was Teddy Swims de gast in Stefans Piano Bar. En daar hoorde ik hem iets vertellen dat ik dacht, ja, volgens mij is dit de truc. Let op wat hij hier zegt.
1: I've been playing him some records, you know, when I pick him up and stuff. And if I see him doing the thing, I'm like, all right, that's a good record, you know? Maybe that's the one.
0: Ja, zijn zoon is dus zijn geheime wapen. Dus de koers waar hij op vaart. Lijkt me ook een echt ontzettend mooi moment. Dat je als vader knutselt in de studio aan je liedjes. En dat je dan thuis komt. En dat je zoon de eerste is die het hoort. En als hij dan laat merken, dit is leuk. Nou, dan zitten we goed. En volgens mij klopt die theorie. Want ook zijn nieuwe liedje is gewoon weer de alarmschijf.
2: De Q Music. Alarmschijf.
3: Teddy Swims. Break up in reverse.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.

Becky G. Even over Damiano David. Dat is echt geen domme jongen. Die studeerde ooit aan het Liceo Linguistico in Rome. Dat is een school die zich richt op talen en klassieke studies. Maar op een bepaald moment dacht hij, weet je wat, bekijk het maar, ik kap ermee. Dat kwam ook omdat hij in de pauze heel erg bezig was met dit soort dingen. Ja, ze heeft een filmpje gemaakt op school. Beetje zingen in de pauze. Klinkt niet verkeerd. En ja, dat zie je ook vaker bij schoolverlaters. Die hebben dan zo goed in hun hoofd wat ze willen doen. Dan worden ze daar uiteindelijk ook heel erg goed in. En ze komen er ontzettend ver mee. Ja, we spoelen de tijd even 15 jaar verder. Hoppa, hit op de radio. Damiano David bij Q Music en The First Time.

0: Marielle de Viet bij Q-Music en The First Time. Ik speel zometeen voor de eerste keer speel ik de Piepshow. Je hoort een fragment, maar één stukje van het fragment hoor je niet. En dan is de vraag, ja, wat zit er onder de piep? Nou, ik ga zometeen de luikjes open doen na het nieuws met Fieke.
1: Ja, spektakel vanavond in Nijmegen. En wat er gaat gebeuren, dat hoor je zo.
0: En natuurlijk ook All Right Stop Lunchtime met deze. Dat is Calvin Harris.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
5: Kom maar.
4: Ja.
5: Au.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
19: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Exact 12 uur, goedemiddag. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. Een claimorganisatie wil een schadevergoeding van de autoriteit Consument en Markt vanwege falend toezicht. Dat meldt de NOS. Het draait om het inmiddels failliete Flex Energie. Dat had volgens de claimorganisatie nooit een vergunning mogen krijgen. Flex Energie werkte met een prepaid systeem, maar klanten zagen nooit iets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie vindt dat de ACM eerder had moeten ingrijpen. Goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezet gebied mogen vanaf 22 september ons land niet meer in. Dat meldt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Een kamermeerderheid vroeg vorig jaar al om een nationaal verbod. Een Europees verbod bleek niet haalbaar, omdat een aantal landen tegen zijn. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor mensenhandel met baby's. Ze verkochten pasgeborenen ter adoptie en verdienden daar veel geld mee. De leider van de bende zou zeker 12 baby's hebben verhandeld van Indonesië naar Singapore. De bende werd vorig jaar opgerold nadat een van de ouders aangifte had gedaan van ontvoering. Ze hebben straffen gekregen van 3 tot 7 jaar cel. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse, die zondag werd afgelast, wordt vanavond ingehaald. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar de show moest op het laatste moment worden afgelast omdat er olie op het dek lag. En daar was het risico op brand te groot. Nu kan het weer veilig. En dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon, al is er vanmiddag ook wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen zon, wolken en kans op een beetje regen.
0: En dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück, tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Vertraging is daar 11 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 14. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is iets afgesloten. Vertraging is daar 13 minuten. Dan wordt er geflitst op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 40.1. A1 Hengelo-Deventer, daar staan ze bij 135.2. Op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 139.0 staan ze. Dat is bij best. Dan de A4 Den Haag Delft, daar staan ze bij 53.1. A7 Groningen-Drachten bij 176.0. En de laatste, dat is de A27. Dat is Almere-Hilversum, de hoogte van Laren. Daar staan ze bij 96.2.
21: 3, 2, 1. All right, stop. Lunchtime.
0: Lunchen.
21: Joey van der Velden.
0: Dit is even een mededeling voor iedereen die nu zo flauw is als een bos met uien en denkt, nou was ik er maar nooit aan begonnen aan die werkdag. Je krijgt van mij genoeg batterij om gewoon het einde te redden. Moet jij eens even opletten wat er nu gaat gebeuren. Binnen nu in 10 minuten ben je echt weer zo scherp als een pianosnaar. Ik kreeg net een appje van Anja Kloosterman. Die zegt, ik ben druk bezig met de lunch voorbereiden voor hongerige kantoormensen. Zo, dus ook wel een broodje. En Lars van Elst, goedemiddag Joey. Ben bouwpunt.

0: De Piep Show.
1: Tijd voor de Piep Show. Ik heb een stukje gevonden uit een interview van RTL Boulevard met Caroline uit B&B Vol Liefde. Ja, gisteren is het nieuwe seizoen begonnen. Echt smullen geblazen. Heb je gekeken toevallig? Ja, ik denk dus dat Caroline echt de smaakmaker gaat worden van dit seizoen. Ik hang echt aan de buis. Nou, ik heb een fragmentje van een interview met haar en daaruit is één woord weggepiept. En jou natuurlijk de vraag, welk woord is weggepiept? Oké, zet de radio even wat harder. Schakel al je collega's in. Ben je er klaar voor? Dan gaan we.
2: Ik kan echt niet om met mensen met lelijke... Of als ik dan met mensen moet praten met lelijke... zit ik constant naar die... te kijken.
1: Ja, welk woord is er weggepiept? We spelen voor een Q-Music prijspakket en je maakt ook kans op Menno's koffiecup. Als je het antwoord weet, dan zou ik zeggen, stuur even een berichtje in de app van Q. En het handige is, je mag ook inspreken. Dan druk je op het microfoontje en dan roep je het naar me. Spreek ik je over 4 minuten. Eerst Cameron Whitcomb.

0: quiero acabar.
1: Enrique Iglesias, Becky.
0: Ese sufrimiento.
2: Duele corazón.
0: Que te hace llorar.
3: De Piep Show.
1: Ik liet net een stukje horen uit een interview van RTL Boulevard met Caroline uit het nieuwe seizoen van B&B voor Liefde. Daarin heb ik een antwoord weggepiept. Aan jou stelde ik de vraag, welk woord is dat?
4: Ik kan echt niet om met mensen met lelijke of als ik dan met mensen moet praten met lelijke zit ik constant naar die te kijken.
1: Ja, Sandra van Doorn.
5: Goedemiddag.
1: Oh, goedemiddag. Heb je gekeken eigenlijk?
5: Ik heb gekeken, zeker.
1: Hang jij net zoals ik aan de buis? Wil je geen seconde missen?
5: Inmiddels wel, ja.
1: Hoe bedoel je inmiddels wel?
5: Nou, afgelopen winter vol liefde deed er een oud dorpsgenoot mee van ons.
1: Ach, hey.
5: Dus toen dacht ik van nou, we gaan echt kijken. En mijn dochters keken het eigenlijk alle seizoenen al. En ja. Zei, man, dat vindt u ook leuk en moet je gaan kijken.
1: Ja.
5: Dus nou, gisteravond zaten we aan de buis geluisterd.
1: Als je er eenmaal in zit, kom je er nooit meer uit. Het is toch een waanzinnig programma. Welk woord moet er op de piep? Ik ga het fragment laten horen. Wil jij het woord dan invullen?
5: Is goed.
1: Oké, daar gaan we.
4: Ik kan echt niet om met mensen met lelijke
5: tanden.
4: Als ik dan met mensen moet praten met lelijke
5: tanden.
1: Even luisteren of dat het goede antwoord is.
4: Ik kan echt niet om met mensen met lelijke tanden. Tanden.
1: En dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
1: Gefeliciteerd. Ben je zelf een goede poetser eigenlijk?
5: Zeker, zeker, ja.
1: Hoe lang poets je dan?
5: Hoe lang?
1: Ja, even de check.
5: Ja. Ja, een minuut of twee, drie.
1: Ja, precies, inderdaad. Ja. Nou, gefeliciteerd Sandra. Goed gespeeld. Je krijgt van mij het Q-Music prijzenpakket. Er zit een Q-Music strandbal in. Die heb ik hier net zien liggen. En ook Menno's koffiecup. Ga ik ook naar je toe sturen.
5: Superleuk.

0: My Body. Zometeen hoor je de soundtrack van de film Goat. I'm Good. Komt eraan. Is natuurlijk Jelly Roll.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor het gebruik de bijsluiter.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. On
4: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: De webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wauw.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Half 1, een mix van zonder wolken vandaag, maximaal 25 graden. En nog even naar de weg kijken. Je krijgt alle vertragingen van 10 minuten of langer. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabroek, tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, vertraging daar 15 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 12. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Vertraging is daar 15 minuten.
9: Joey van der Velden.

I'm good. Eerlijk is eerlijk. Menno Barrevelds brievenbus, dat is toch een soort van erebaantje. De brievenbus openen en dan zo snel mogelijk en zoveel mogelijk post voorlezen. Dat is zometeen de opdracht. Je mag zometeen alles weer naar binnen gooien. Dus ik zou zeggen, typ alvast iets liefs voor je geliefde. Of misschien wel je koffie wensen voor je collega. Dan druk je zometeen op send en dan lig je dus helemaal bovenop. En dan lezen Bas en ik het voor. Zometeen de brievenbus na Another. Eerst Blackstreet en Dr. Dre.

0: Mark zijn bij Q Music, Behind These Hazel Eyes. Oké, Bas, feedback van gisteren was dus...
1: Sneller.
0: Nee, rustiger, toch?
1: Oh ja.
0: Rustiger lezen.
1: Ja, precies.
0: Ja, als ze begrijpen er geen hout van. Oké, stuur alles dat je kan nu naar de brievenbus.
2: 3, 2, 1...

0: Katinka Veer zegt nog even werken en om 2 uur de jongens halen.
1: Lucas, beste glazenzetter. Opschieten nou, zegt Yvion Kolen.
0: Marie Meeuwissen, in Duitsland alles goed. Ik ben nu bijna in Oostenrijk.
1: Christian uit de Buitenpost, gefeliciteerd met je 20ste verjaardag, zegt Han.
0: Brigitte Stam, zo trots. De hele wereld mag het weten. Wij zijn opa en oma geworden van een klein wereldwondertje. Daantje, we houden nu al mega veel van je. Dikke knuffel.
1: Gefeliciteerd. Maar weer even een nier verkopen bij het tankstation. Poeh, dat voel je hoor, zegt Erwin Blauw.
0: Diana Chabot schrijft, Pascal, doe je nog een rondje koffie?
1: Even met Tigo en André een balletje gehakt. Lekker hoor, zegt Jorie Splinter.
0: Jesse Pelle, Dennis Veldmuis gefeliciteerd, maar groetjes Jesse.
1: Jennifer, veel plezier op vakantie. Liefst van papa, zegt Serge.
0: Diante Kloosterman, de felicitaties naar mijn broer Nicky. Die viert zijn 38ste verjaardag lekker in Griekenland. Ja, gefeliciteerd.
1: Sienna, ik hou van jou, schatje, zegt Stijn Baan.
0: Gezellig met de mannen van PostNL aan het lunchen in Ammerzoden. Yvonne Belder heeft dat gestuurd.
1: Verrassing, papa, ik heb een helikoptervlucht gewonnen, zegt Nancy Dierks.
0: Even kijken, tot volgende week, dat schrijft Teun.
1: Mike, doet je prikje nog ouw? Vraagt Tim.
0: Martijn, werk even door. Groetjes Kim. Dat schrijft Kim Slagmolen.
1: Naar de Efteling. Bij mijn gezin, zegt Gerjanne nog.
0: Leuk. Poppy nog doen?
1: Leuk.
2: Hoe noem je iemand die 10 pakjes sigaretten per dag rookt?
0: Ja, Bas.
1: Iemand die 10 pakjes sigaretten per dag rookt? Stoomboot?
2: Een slofzuiger.

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
7: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
8: Kippie.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Het slimste
2: bedrijf. Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit? Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland! Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
3: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrem.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee, Plus.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Het is 1 uur. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
11: Goedemiddag. Er is een grote brand in het centrum van Roermond. Volgens L1 staat een monumentale villa in brand. Er komt zoveel rook bij vrij dat hulpdiensten mensen vragen om ramen en deuren te sluiten. Ook roepen ze omwonenden op om niet onnodig de straat op te gaan. In Utrecht komen gasgeneratoren vanwege het overvolle stroomnet. Die maken stroom door aardgas te verbranden en kunnen dat aan het net leveren.
12: Omdat het stroomnet zo vol zit en wij wel in die piekperiodes ook de bedrijven willen voorzien van energie, hebben we toch deze afweging gemaakt. En ja, wij noemen het transitiegas of een beetje grijs voor groen, omdat uiteindelijk die energietransitie wel door moet gaan.
11: Dat vertelt netbeheerder Stedin aan de NOS. In Utrecht zit het stroomnet nu zo vol dat zowel consumenten als bedrijven die een nieuwe of grotere aansluiting willen op een wachtlijst komen. In de Italiaanse stad Bologna zijn vannacht bij ongeregeldheden tientallen agenten gewond geraakt. Eerder werd nog gesproken van 11 gewonden. Zondag overleed een Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie. Agenten drukten hem op de grond en negeerden zijn hulpgeroep. Beelden gingen viral en leidden tot massale protesten in Bologna. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil het drinken van alcohol op alle Duitse stations verbieden. Deutsche Bahn wil meer orde en veiligheid op stations en in de trein. Afgelopen vrijdag werd nog een treinmedewerker mishandeld door een dronken passagier. De medewerker viel uit de rijdende trein en raakte zwaar gewond. In sommige treinen wordt wel alcohol verkocht en dat blijft zo, zegt het spoorbedrijf. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanmiddag iets meer bewolking bij 20 tot 25 graden. Morgen zon, wolken en kans op een beetje regen.
10: Dankjewel Fieke, dank je verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 15 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en de Duitse grens, daar 15 minuten ook. Controles dan op de A2 Den Bosch-Eindhoven staan ze bij 139,0. De A4 Den Haag-Delft bij 53,2. De A28 Hoogeveen-Meppel bij 117,9. En de laatste op de A50 Apeldoorn-Arnhem opletten bij 196,9.
13: Music. Bas van Nimwegen.
10: Ik heb zometeen de manier om lekker productief bezig te zijn vandaag. Komt eraan.

kijken hoor. Hij moet dan iets sneller. I'm coming home, I'm coming back tonight. Ja, dit zou dan perfect zijn. Dit tempo. I'm coming home, I'm coming back tonight. Om lekker door te wandelen. Ja, muziek met 135 bpm, oftewel beats per minute. Om lekker te wandelen natuurlijk, hè, tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Hij is begonnen, ja, ik zag net een fotootje van Wesley. Die zit met de benen omhoog inmiddels. Nou, dat is een goed teken. Ik hoop niet langs de route, maar... Nee, hij is net binnen, dat is fijn. Hij heeft lekker doorgelopen. Ja, respect hoor, als je ook meedoet aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hopelijk nog geen blaren. Of ja, je hebt misschien inmiddels blaren op je vingers staan van het typen op je toetsenbord. Ben je gewoon keihard aan het werk op deze dinsdagmiddag. Nou, dan heb ik ook het ideale tempo qua muziek voor jou. Liedjes met 60 beats per minute. Die zouden dan weer perfect zijn om je goed te kunnen concentreren. Het zou zorgen voor meer focus en creativiteit. Nou, ga ik het volgende liedje even met 60 bpm draaien. Komt-ie. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. Kan wel eens een hele lange middag geworden zo.

0: Heerlijk deze toch. Nieuwste van Chris Cross Amsterdam, My Oh My, samen met Willy William. Ja, dat is leuk. Zijn laatste hit was alweer even geleden. Was 2022 natuurlijk, Willy William. Scoorde toen een hit met Trompetta. Nou, denk je misschien dat die samenwerking is ontstaan door goed netwerken, weet je wel. Je komt elkaar tegen op een feestje, raakt dan aan de praat. Moeten wij niet eens even een nummertje maken? Maar nee, dit ging echt heel veel makkelijker en sneller. De jongens van Chris Cross, die hebben gewoon even een DM'tje gestuurd op Instagram naar Willy William. En het was eigenlijk zo gefixt, vertelden ze in de Top 40 podcast.
1: Nou, gewoon binnen een week, boom.
2: Hij zei Summer Smash.
1: Summer Smash, zegt hij. En hij heeft gewoon alles opgenomen, we konden dat zo knippen en plakken. En gewoon via een DM'tje, want ik had niet zijn nummer, maar wel een toe van, hey joh, nou, bam.
0: Ja, zo simpel is het. Mocht je nog een zomerhit willen scoren met Willy William, dan weet je wat je moet doen. Gewoon even een DM'tje sturen. Wordt lastig bij deze man trouwens. Hij heeft wel Instagram, maar hij doet echt helemaal niks mee. Waarschijnlijk is hij zijn wachtwoord vergeten, denk ik. Phil Collins, hoor je nu bij Q.

0: Martin Garrix. I love this feeling. En Ed Sheeran bij Q. So repeat it. Repeat it, hoorde je zometeen. Eye of the Tiger van Survivor. Goed liedje om jezelf alvast een beetje op te warmen voor. Het slimste bedrijf. Even wat push-ups, sit-ups, pep je collega's nog heel even op. Ja, zodat jullie natuurlijk in topvorm zijn dadelijk. Voor een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. 14:15, dan spelen we het weer. Ja, het klinkt heel simpel, hè? 1 minuut op de klok. Zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. Als je het aandurft, pak de Q-app erbij. Stuur me daar het antwoord op de volgende vraag. Het is hartje zomer, maar daar merkten we afgelopen nacht niks van. Voor het eerst sinds 1971 vroor het in deze periode. Want hoe koud werd het vannacht in Twente?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.

0: Q Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. Woensdag bij Ons Café en Café Het Stulpkeer Uden met Menno Barreveld. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boelen en Edwin Orlander.
1: Q Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
2: Q Music.
3: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Kees-Smit Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassakorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmit.nl.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
8: e-boekhouden.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: e-boekhouden.nl.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: nog. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Het is 2:30. Goedemiddag. Kim is ik weer. Best wat wolken vandaag. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het is 20 tot 25 graden. Ook morgen een mix van wolken en zon. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan een kwartier. Op de A12 is dat Den Haag-Utrecht. Tussen Bleiswijk en Zevenhuizen kom je in 4 kilometer. 20 minuten is je vertraging.
3: Bas van Nimwegen.
2: Yes.
3: Q-music.
2: Met Eye of the Tiger zometeen. Na David

van je werkdag door te komen. Survivor by Q. Of wat motivatie voor als je met de trein reist vandaag. Veel gedoe op het spoor, zag ik. Vooral rondom Rotterdam. Rijden vanaf vandaag geen treinen richting het zuiden vanwege werkzaamheden. Dus ja, dat duurt nog tot komende vrijdag. Veel vertraging daar, sterkte als je er ook last van hebt. Heeft Stella Lefty geen last van? Ja, die pakt de trein naar Boston. Die rijdt gewoon, hoor maar.

0: Hey, Margrethe moet ik zeggen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe koud werd het afgelopen nacht in Twente?
1: Min 0,1 graden.
0: Inderdaad, het vroor sinds 1971 voor het eerst in deze periode. Koud, hè? Heb je er last van gehad of niet?
1: Nou, ik niet. Maar mijn dochter ligt in een tent ergens, dus die misschien wel.
0: Ach jee, vorst aan de grond. Die ligt op een bevroren luchtbedje. Is niet open.
1: Ja, wellicht.
2: Het slimste bedrijf.
0: Greta, voor wie ga je meespelen?
1: Wij spelen voor Zorgcentra de Betuwe.
0: Zorgcentra de Betuwe, en wat doe je daar?
1: Ik werk daar als diabetesverpleegkundige en ik heb hier allerlei mensen om me heen verzameld. Ergotherapeuten, psychologen, verzorging, keuken.
0: Kijk eens.
1: Dus dat komt helemaal goed.
0: Multidisciplinair team hoor ik al.
1: Zeker.
0: En mag ik die collega's ook even horen? Oh ja, ja, ze juichen zo hard dat de verbinding er niet aan kan. Hey, hoe spelen jullie vaak mee met het slimste bedrijf?
1: Nou, ik wel. Ik heb altijd de hele dag Cue Music aan en ik roep altijd om 14:15. We moeten een keer meedoen. En nu dacht ik geef ons gewoon even op.
0: Dit is de dag. Nou, hopelijk gaan jullie ook die snelste tijd in het klassement neerzetten. Dat zou lekker zijn.
1: Jazeker, daar gaan we voor.
0: Als jullie dat doen, dan winnen jullie ook nog de karaoke party speaker aangeboden door Tempo Team. En komen jullie bovenaan te staan natuurlijk voor die slimste award. Snelste tijd tot nu toe is 43 seconden over van die minuut. Dus dat is een snelle tijd.
1: Ja, we gaan ons best doen om de 44 te halen.
0: Meer kan je niet doen. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja.
0: Ga ik de klok starten. Hier komt vraag 1. Hoeveel lijnen heeft een notenbalk?
1: 3.
0: In welke maand begint het nieuwe seizoen van de Eredivisie?
1: September.
0: Hoeveel keer zit de letter A in het woord ananas?
1: 3.
0: In welke stad opent binnenkort het pretpark Spelen bij Belen?
1: Rotterdam.
0: Waar bestaat karamel uit?
1: Suiker.
0: Uit welk land komt wielrenner Tadej Pogacar?
1: Spanje.
0: Welke kleur heeft het logo van de Pathé bioscopen? Hoe heet de rijke oom van Kwik, Kwek en Kwak?
1: Dagobert Duk.
0: En dat waren er 5. Ja, Margrethe, wat denk je er zelf van?
1: Nou, dat was geen 44 seconden over.
0: Nee, dat heb ik ook snel berekend. Nee, dat was duidelijk. Ja, het ging vooral mis bij die eerste 2 vragen. Was jammer. Een notenbalk heeft geen 3 lijnen, maar 5.
1: Oh. Geen idee.
0: De maand waarin de Eredivisie begint is augustus. Ja, ik hoorde september, maar het is echt 8 augustus.
1: Ja, helaas. Nou ja.
0: De wielrenner Tadej Pogacar, die komt niet uit Spanje, maar uit Slovenië.
1: Dat roept maar wat.
0: Ja, dat heeft geen snelle tijd opgeleverd, helaas. Jullie hebben over van die minuut, we hebben de tijd een beetje gecorrigeerd. Want die vraag over karamel, ik denk dat vraag ik aan een diabetesverpleegkundige, dat weet ze wel. Gelukkig wel. Suiker inderdaad. Jullie hebben over 24 seconden over van die minuut. De 88ste plek niet. Nee, zo erg is het niet hoor. De 8ste plek. Jullie komen erbij te staan op Qmusic.nl en de Q-app.
1: Ah, nou superleuk. Dankjewel.
0: Zorgcentra de Betuwe uit Ochten. Ik wens jullie nog een mooie dinsdag.
1: Hetzelfde.

0: goed liedje dit, hè. The Man Who Can Be Moved. Je hoorde de script bij Q-Music. Het is bijna 2 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Fieke.
1: Ja, er komt volgend jaar een Europees kampioenschap naar ons land. In een sport waar we steeds beter in worden.
0: En we moeten het zo meteen nog heel even hebben over de Airfryer Queen. Wie? Ja. Stop the room the second that you want it, something like a fear. En ook Alex Warren, Fever Dream, hoor je zo.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Ja?
6: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
10: Kippie.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000.

0: Kruidvaten.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamevolle app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Yo, wij zijn Crisco's Amsterdam.
2: En we hebben een nieuwe single.
1: My On My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
3: Mij en mij
1: is nu overal te beluisteren.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
12: Het is 2 uur, goedemiddag. Het Key Music nieuws van nu.nl. Pieke Hamers.
13: Goedemiddag. In Kroatië is een Nederlandse man opgepakt voor drugshandel. Volgens het AD deed de politie een inval in zijn appartement en auto. Op beide plekken werden duizenden ecstasypillen gevonden. Maar ook ketamine, LSD en stapels contant geld. De totale waarde wordt geschat op ruim 100.000 euro. De Nederlander zit vast. Het is nog niet duidelijk wat voor straf hij krijgt. In het centrum van Roermond woedt nog altijd een grote brand. Volgens L1 staat een monumentale villa in brand. Er trekt een dikke rookwolk over de stad. Hulpdiensten vragen mensen om ramen en deuren te sluiten. Ook worden mensen gevraagd om niet onnodig de straat op te gaan. Twee Nederlandse vrouwen zijn op het Griekse eiland Zakynthos 20 meter naar beneden gestort op een quad. Ze zijn daarbij slechts licht gewond geraakt. Ze hadden de zware vierwieler gehuurd om meer van de omgeving te zien, maar raakten van de weg. Een van hen moest met een reddingsteam omhoog gehaald worden. Op het Griekse eiland gebeuren vaker ongelukken met quads die populair zijn onder toeristen. En er wordt volgend jaar een Europees kampioenschap georganiseerd in ons land, het EK Padel. Padel is een mix van tennis en squash en we worden er steeds beter in. Zo eindigden de Nederlandse mannen bij het afgelopen EK in Spanje als 4e. De speelsteden worden later bekend. Wel is zeker dat het toernooi in maart begint. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is zo'n 21 tot 24 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en morgen zon, wolken en kans op een beetje regen.
12: Dankjewel, Fieke. Dankjewel. Verkeer van Flitsmeister met 1 file die langer is dan 10 minuten. Op de A67 Turnhout Eindhoven tussen Hapert en Eersel. Defect voertuig daar kom je in 4 kilometer. 18 minuten is je vertraging. Controles op de A1 Hengelo Deventer bij 135,2. De A4 Amsterdam Leiden bij 21,3. A7 Groningen Drachten staan ze bij 176,0. De A16 Breda Dordrecht bij 53,9. A27 Almere Hilversum bij 96,2. En de laatste op de A50 Apeldoorn Arnhem bij 196,9.
14: Music. Bas van Nimwegen.
12: Yes, goedemiddag. Met zometeen de alarmschijf. Die is voor Teddy Swims. Ook Charles en Eddie hoor je zo. En dit is Alex Warren. Q.

0: Still Into You bij Q. Ja, Still Into You. Als langzaamaan goed gebit hebben, hè, kan de liefde nog opbloeien. Al dus Caroline van B&B van Liefde. Heb je de eerste aflevering gezien gisteravond? Ah, ik zit er gelijk helemaal in, moet ik zeggen, hoor. Het is weer genieten met Paul onder andere. Die is vooral heel lief. Die gun je echt gelijk een hele leuke vrouw. Timothy hebben we. Ja, als Gerard Joling en Gordon een kind zouden hebben, dan zou dat Timothy zijn. Even korte samenvatting van Timothy. Maar vooral de airfryer queen, Caroline, dat was genieten. En die kookt alles in de airfryer of in de magnetron, culinaire vrouw. En als het om mannen gaat, is vooral heel kritisch op één ding.
1: Tanden. Zeg verder niks. Ik denk dat hij niet rookt, maar het lijkt net een rokersgebit. Maar ja, oké, lach niet te veel dan. In ieder geval niet naar mij.
0: Ja, mooi. Ja, ik vind het ook wel typisch. Ondertussen is haar eigen keuken echt één grote bende. De honden die likken de borden van de lasagne schoon. Dat is echt ranzig voor woorden. Maar als de man van Caroline maar schone tanden heeft, dat is het belangrijkste.

0: Dit is Q Music. Alex Warren. En dit is Q Music.
1: Jonas Blue.
0: Q. En dit is nieuw. De Q Music. Alarmschijf.
1: Teddy Swims. Break up in reverse.

Euphoria. Ik zat net even te kijken naar wat beelden van Bruno Mars in Milaan. Hij is aan het toeren door Europa. Hij stond dus in Milaan en ik dacht heel even... Frans Bauer die komt daar het podium op gereden met zijn gele scooter. Ja, het leek een beetje alsof we midden in een aflevering van Bananensplit zaten. Nee, het was echt Bruno Mars. Hij kwam dus op een knalgele Vespa het podium opgereden. Dat was achteraf wel een beetje te verwachten, zoiets. Want in elk land waar Bruno optreedt, daar doet hij iets cultureels op het podium. In Amsterdam fietste hij een paar weken geleden met een oranje sjaal het podium op. En een bosje tulpen had hij in zijn handen. Ik zie het dan helemaal voor me dat Bruno dan iemand in zijn team die zegt dan... Oh ja, wat gaan we nou weer bij Italië bedenken? Iets met pizza misschien? Of in Nederland, ja, iets met koeien? Of ja, nee, fietsen. Ja, dat is typisch Nederland. Nou, morgen staat hij in het Wembley Stadium in Londen. Dus dan verwacht ik hem in een rode dubbeldekker, denk ik, op het podium. Misschien verkleed als...

0: Grande bij Q Music. Over iets meer dan 20 seconds voor je 20 seconds. I've got 20 seconds till the world falls through. I've got 40. Ruben Hille komt eraan. Ah, 20 seconds. Ja, een paar minuten. Goed.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
7: Kippie.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op GetWellis.nl.

0: vanmossel.com. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bon gelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Online veilingmeester.nl. Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
7: Honor the craving.
8: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
9: Cute.
8: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met

0: een tikkie anders doet.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
10: Kimmy is ik weer. Een mix van wolken en zon vandaag. Het is 20 tot 25 graden. Morgen ietsjes grijzer dan vandaag. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 10 minuten. Op de A29 Rotterdam Berg op Zoom. Tussen Niemandsdorp en Willemstad is een ongeluk gebeurd. Kom je in 6 kilometer. Je vertraging is daar 37 minuten.
11: Bas van Nimwegen.
10: Yes. Q-music. Met Tate McRae zometeen.

0: 30 seconden zou je toch wel moeten kunnen bedenken. Eén liedje dat je gewoon heel lang niet hebt gehoord. Ga even heel even terug in je geheugen. Welk liedje is dat bij jou? Dat je denkt, oh maar...
1: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
0: Precies, dat gevoel moet je gelijk hebben als je, als je hem hoort. Bijvoorbeeld deze. Kwam Robin gisteren mee. Rap dat allemaal, zoals de zomerhit in 2009.

0: Faithless bij Q Music en New Religion.
1: Vince, vergeet mijn liedje.
0: Bijna 3:15, hoog tijd voor weer een momentje op de radio.
1: En vergeet mijn liedje.
0: Ja, Mariette, wat een goeie van jou.
2: Ja, dat dacht ik.
0: Ja, ieder moment dat we deze band kunnen draaien, grijp jij denk ik aan, hè?
2: Ja, echt, absoluut. Absoluut. Ja,
0: als er iemand fan is, ben jij het. Waarom?
2: Eigenlijk vanaf het eerste moment al. Het allereerste nummer wat ze uitbrachten. Ik was denk ik 16 of 17.
0: Ja.
2: En ik vond het zo'n aparte sound wat ze hadden. Het was zo anders dan anders. En nou, vanaf dat moment fan, alle cd's gekocht. De concerten die ik kon pakken, heb ik allemaal gepakt. 3 keer live gezien. Ja, en zelfs een tatoeage van een van hun songteksten heb ik laten zetten.
0: Oh,
2: een aantal jaren geleden. Ja,
0: oh, wauw. Ja. En wat staat er dan, als ik vraag mag?
2: Dat is van een ander nummer van hun dan het vergeten liedje. Het is helaas een nummer wat niet zo bekend is geworden bij het grote publiek.
0: Okay.
2: Maar eigenlijk een heel compleet heb ik laten zetten van het nummer van Flight.
0: Dus je hele rug staat eronder?
2: Bijna wel.
0: Oh ja, ook echt op je rug?
2: Ja, nee, het is op mijn zij. Het is echt wel een flinke labtekst dat op mijn zij staat.
0: Fan voor het leven, hoor ik.
2: Ja, sowieso.
0: En wat betekent dit liedje voor jou, dat we gaan draaien?
2: Daarmee is mijn liefde voor deze band eigenlijk begonnen.
0: Okay.
2: Toentertijd, ja, weet je zit nog lekker in je pubertijd. Je bent nog heel erg zoekende naar jezelf. En daar zaten gewoon heel veel herkenbare teksten in. En ja, dat heeft mij gewoon wel heel veel geholpen. Ah, en heel ver gebracht ook wel.
0: Ah, mooi om te horen wat Lifehouse voor jou betekent. Want daar hebben we het natuurlijk over.
2: Ja, zeker.
0: We gaan terug naar 2001. Je hoort hem inderdaad weinig meer voorbij komen op de radio. Is jammer, want het is echt een goed liedje inderdaad.
2: Ja, dat vond ik ook wel, ja. Dus ik denk, die moet gewoon weer even een kleine boost krijgen.
0: Gaan we regelen. Wat gaan we horen als vergeet mijn liedje?
2: Lifehouse met Hanging by a Moment.

gebeletje van Mariette. Die stuurde me in Lifehouse en Hanging by a Moment. Daniel die stuurde nog, wow, wat een goed vergebeletje. Je moet ineens weer denken aan die andere van hun. Was ook goed. All in. Inderdaad, ja, was het eens.

Ja, dat was ook gelijk het laatste wat we gehoord hebben van ze. Dat is jammer, maar lekker om weer eens te draaien. Livehouse, hoor je bij Q-Music. Mocht je zelf een goed vergrepen liedje hebben, stuur hem deze kant op via de Q-Music app. Hoor je hem binnenkort.

0: Windshield, Kiddo en All We Got bij Key Music. Het is bijna 3 uur. Het laatste nieuws komt eraan met Nathalie.
1: Nou, goedemiddag. In Bulgarije is een enorme smokkelbende opgerold die ook banden had met ons land. En ik praat je daar zo over bij.
0: Ik heb hier een heel klein stukje van een liedje dat je zo meteen weer gaat horen. Ja, ik ben benieuwd of je hem herkent. Of je een beetje scherp bent op dinsdagmiddag. Welke hit is dit?
2: Oh yeah.
0: Ah, dat is heel bekend, toch? Die stem die herken je gelijk.
2: Oh yeah.
0: Maar welke hit is het?
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18+ speelbewust.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
12: Maak er een zinderende zomer van met de Libellen Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libellen. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen app of op libellen.nl/club.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
18: Kippie.
19: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3-sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
26: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
27: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: 1 over 3, goedemiddag. Het Q-musicnieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
21: Goedemiddag. In Bulgarije is een grote criminele bende opgerold die sinds begin dit jaar migranten naar ons land smokkelde. Volgens de Telegraaf ging het vooral om Egyptenaren die via Turkije Europa binnenkwamen en vervolgens direct doorreisden naar ons land. Vaak deden zij dat in huurauto's en gestolen voertuigen. De benzineprijs gaat door het nieuwe geweld in het Midden-Oosten richting een nieuw record. Adviesprijs voor een liter benzine kost je nu ruim €2,60. Dat is nog maar 4 cent verwijderd van het oude record. Voor een liter diesel betaal je nu bijna €2,57. De Italiaanse premier Meloni heeft gereageerd op de rally in Bologna vannacht, waarbij tientallen agenten gewond raakten. Zij veroordeelt het geweld. Tegelijkertijd wil ze dat de onderste steen boven komt over de dood van een Marokkaanse man. Die overleed laatst tijdens een arrestatie. Agenten drukten hem op de grond en negeerden zijn hulp opgeroep. Daarna braken de rellen uit. En Amerikanen mijden massaal fastfoodketen Taco Bell. Dat komt door een uitbraak van een parasiet. Die zou in de ijsbergsla van een leverancier van Taco Bell hebben gezeten. Dat is nog niet officieel bevestigd, maar het aantal bezoekers lag vrijdag al bijna 20% lager dan normaal. Amerika is al lange tijd in de ban van die parasiet, want die zorgt voor een massale uitbraak van diarree. Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken. Het wordt vandaag 20 tot lokaal 25 graden. Morgen is het grijs met af en toe een spat regen en dan wordt het zo'n 20 graden.
18: Dankjewel Nathalie, dank je verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan een kwartier op de A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen Raasdorp en Hoofddorp. Defecte vrachtwagen kom je in 4 kilometer 18 minuten. En de A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug, daar 6 kilometer 20 minuten. 2 controles op de A4 staan ze Amsterdam-Leiden opletten bij 21,3 en ook op de A65 Breda-Tilburg daarbij 19,4.
22: Bas van Nimwegen.
18: Ja, en welke hit is dit?
22: Oh yeah.
18: Yo, enig idee? Yo,

0: American Girls bij Key Music. We testen net even of je een beetje scherp was nog op dinsdagmiddag, zo iets na drieën. Welke hit is dit? Oh yeah. Wilfred, die denkt...
1: Dat is natuurlijk Drive-By van Train.
0: Dat is niet goed.
2: Dit is natuurlijk Maps van Maroon 5. Lekker nummertje.
0: Dat is ook niet goed. Maar wat is het wel?
1: Ik dacht eerst dat het Train was, maar dit is Maroon 5.
0: Ja, maar dat telt natuurlijk niet. Nee, eerste antwoord telt.
3: Is dat Maroon 5 met Why Don't You Answer Me?
0: Maroon 5 is goed, maar niet Why Don't You Answer Me. Maar oh, yeah. Wat is het wel?
4: Het is sowieso Misery van Maroon 5.
5: Het is Maroon 5 met Misery.
6: Maroon 5 met Misery natuurlijk.
7: Oh yeah!

Zou het je staan, het jurkje van Shakira? Die oranje-gele die ze droeg tijdens de halftime show van de WK-finale afgelopen zondag. Hij kan van jou zijn, hè? Hij wordt namelijk geveild op een speciale WK-veiling. Die begint morgenmiddag. Ja, bijzondere jurk wel. Er zitten meer dan 200.000 kristallen in. Het zal wel wat gaan kosten, denk ik zo. Echt wel richting de 10.000 euro's. Maar ja, de FIFA gaat dus allerlei WK-items veilen. Verder kan je ook bieden op gesigneerde wedstrijdshirts van grote spelers. Waaronder ook die van Lionel Messi. Vet toch? Gaat echt een dik geldbedrag opleveren. Kan niet anders. Wat een legende is dat toch? En je kan ook bieden, zag ik, op de officiële wedstrijdbal van de finale. Inclusief misschien nog wat tranen van de Argentijnen die erop zitten. Lekker toch dat Spanje gewonnen heeft. Stiekem vinden we dat wel met z'n allen. Veiling begint morgenmiddag om 4 uur. Dus zorg dat je klaar zit met je laptopje. Kan nog heel even met de pet rond bij de collega's misschien. Kygo en Selena Gomez nu.

0: Taylor Swift, hoor je zo.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor
1: the craving. De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
6: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
17: It's funny, because it's true.
16: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Welkom bij de
14: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
19: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamevolle app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamevolle app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
21: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
22: Kippie.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
24: Anders schrijf je mis.
25: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
0: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
25: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
0: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Hoe maak je snel vrienden?
2: 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets.

0: voor de beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het is 3:30 geweest. Goedemiddag. Vrij veel wolken vandaag. Soms af en toe de zon. Soms af en toe. 20 tot 25 graden morgen. Dan verandert er weinig. Dan Q verkeer van Flitsmeister met twee files langer dan 25 minuten. Op de A29 Rotterdam Berg op Zoom tussen Oud-Beijerland en Numansdorp kom je in 6 kilometer 27 minuten. En de A50 Arnhem-Oost tussen de Takitisbrug en Maasbrug. Daar kom je in 9 kilometer ongeluk gebeurt daar 51 minuten. Bas.

dat gaat net als bij jou en bij mij natuurlijk. Als je met je vriend of vriendin foto's uit moet zoeken voor een fotoboek. Nee, deze niet hoor. Daar sta ik niet leuk op. Oh, je trek jij met je gek gezicht. Nee, die doen we ook niet. Ja, maar hier heb ik mijn ogen dicht. Ja, deze is leuk. Nee, maar die is niet helemaal scherp. Dat is herkenbaar, toch? Dus hoe het er nu naartoe gaat bij Taylor Swift thuis... is natuurlijk net getrouwd met Travis Kelce. Heel bescheiden feestje in Madison Square Garden in New York. Alleen iedereen zit nog te wachten tot Taylor Swift de officiële trouwfoto's deelt. We zijn inmiddels, 2,5 week verder. Fans die worden een beetje ongeduldig, maar... Ja, een bron dicht bij Taylor is een beetje vaag... maar die zou zeggen dat ze gewoon wachten op het juiste moment... tot ze die foto's deelt. Er gaan ook geruchten dat ze die foto's misschien zou bewaren... om gelijk een nieuwe album aan te kondigen. Dat zou leuk zijn. Maar we wachten gewoon geduldig af. Misschien gewoon wat vertraging tot ze afgedrukt zijn bij de kruidvat. Natuurlijk zou ook kunnen. Jordan er bij Q. I knew it, I knew you. And this is Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

0: kwart voor vijf geen verdubbelde salaris, maar wel de cashcow, hè?
1: Ja, 200 euro gaat er iedere dag hopelijk uit. Tenminste, ja, dat ligt wel een beetje in je eigen hand.
2: Nee, gisteren was dat best oké. 180 euro kwamen toen aan.
0: Ja. Netjes. Ja. Bij iedere tuut gaat er natuurlijk 20 euro af.
1: Ja, bellen we je terug als je hebt aangemeld. Ja, dan moet je gewoon als de wiedeweerga opnemen.
0: Ik kreeg nog wel een vraag binnen, zag ik, van Marieke. Luister even.
3: Is het nou cashcow, cashcall of kerststal? Kon ik er wel even wat beter uitspreken.
0: Kerststal.
1: Het is kerststal. Ja,
0: kerststal, hè? Nou ja, voor de verwarring ontstaat kerst.
1: Kerst.
4: Nat.
1: Kerstkal.
0: Nee. Kerstkal.
1: Cash.
0: Ja. Ja, wel beter articuleren, want anders krijg je een hele hoop van...

Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Moelenmilk, the moo you can't resist.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
13: Aldi. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
16: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. De prijsfavoriet.

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Odido. 4 uur, goedemiddag.
6: Een hele goede middag.
5: Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
7: Goedemiddag. In Bulgarije is een grote criminele bende opgerold die sinds begin dit jaar migranten naar ons land smokkelde. Volgens de Telegraaf ging het vooral om Egyptenaren die via Turkije Europa binnenkwamen en vervolgens direct doorreisden naar ons land. Vaak deden ze dat in huurauto's en gestolen voertuigen. De grote brand in een monumentale stadsvilla in Roermond is waarschijnlijk ontstaan tijdens werkzaamheden. De bewoonster zag het namelijk zelf gebeuren, vertelt ze bij L1.
8: Ik was binnen in mijn bad en ik liep even naar buiten om te kijken waar de schilder mee bezig was. En toen zag ik nog rookpluim bij die schoorsteen. En dat zag er niet goed uit.
7: Inmiddels lijkt de brandweer het vuur onder controle te hebben. Er is bijna geen rook meer te zien. Hoe groot de schade precies is, is niet bekend. Dan naar Amerika. President Trump wil naar Canada nu ook voor tientallen andere landen importheffingen invoeren. Volgens Amerikaanse media gaat het waarschijnlijk om een invoerheffing van 10%. Daarmee gaat Trump tegen zijn eigen adviseurs in. Die zeggen dat hiermee de economie verder onder druk wordt gezet. En twee piloten van een Zwitserse vliegmaatschappij blijven voorlopig met beide benen op de grond. Ze hebben een tijdelijk vliegverbod gekregen. De twee zouden een paar weken geleden gedronken hebben vlak voor vertrek. Hun collega's sloegen alarm en ze zijn toen meteen vervangen door andere piloten. De maatschappij wil, zolang het onderzoek loopt, er niets over zeggen. Dan nog het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is vandaag 20 tot lokaal 25 graden. Morgen iets grijzer met af en toe een spat regen en dan ook een graad of 20.
5: Flitsmeister dan, file gemeld op de A2 Maarsen richting Den Bosch. Bij Everdingen, daar staat 10 kilometer, 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velsen, het komt door werkzaamheden, 7 kilometer en een dik half uur. En op de A50 Arnhem richting Os bij Bankhoef, door een defect voertuig, 8 kilometer, 3 kwartier.
9: Oh, lange files.
5: Ja.
9: Ook nog flitsers op de A4 richting Den Haag bij 39,9 en op de A27 richting Hilversum staat een flitser bij 112,3.
5: Voor zo'n lange file, een gezellige Q-middagshow.
9: Zo is het maar net.
5: En die voor de dinsdag. We starten met Thomas Gray. Hier is Rumors.

0: Thomas Gray bij Q Music, Rumors.
1: Tom en Bram en de Q-middagshow.
0: Maakt het 4:05. Een warm welkom. Dit is de Q-middagshow op 21 juli 2026. Domien en Anton op vakantie. Daarom daar Bram Krikke.
2: En daar Tom van der Weert.
0: We zijn er tot 7:00 vanavond. Welkom, welkom.
2: Ja, nou, ik ben blij dat je er zit, heel huids.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, je was gisteravond nog even naar de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Zeker weten. Op maandagavond gewoon even lekker feest aan vieren, hoor. Wat is dat gezellig, zegt die stad Nijmegen. Wat een mooie stad, wat een gezellige mensen.
2: Prachtige stad, ja.
0: Ja, we zijn er de hele week bij met Q-Music op de Waalkade. Het Foutuur Live hoor je daar iedere avond. Zie je daar iedere avond om 10:00. Vanavond bijvoorbeeld met Menno Barneveld. Die staat er dan weer.
2: Moet jij nog een keer?
0: Morgenavond.
2: Morgenavond. Ja, jullie wisselen elkaar af.
0: Ja, en nou, gisteravond dus daar 1 uur gestaan. Wat een gekke huis, zeg.
2: Is woensdag ook niet de heftigste dag voor die Vierdaagse?
0: Dat is dag 3 dat ze dan...
2: Of 2.
0: Nee, vandaag lopen ze voor het eerst, toch?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, dus morgen dag 2.
2: Volgens mij, er was altijd 1 dag des hels. Volgens mij is het of de woensdag of de donderdag. Nou goed, in ieder geval wat superleuk, omdat je er dan weer staat.
0: Ja.
2: Het was dus geslaagd.
0: Het was feest. En het liedje wat het hardste ging, doe ze gok.
2: Ja, dat moet Rutger van Barneveld zijn.
0: Ja, zwoele zomernachten.
2: Ja, uiteraard. Ja. Gaan we die ook nog draaien?
0: Zullen we die vandaag even draaien?
2: Dat zou ik heel erg leuk vinden.
0: Zet hem erin. Ja, okay, hoor. Hoe was jouw avond?
2: Gewoon lekker rustig. Ja hoor, lekker op het bankie. Ik ga misschien de nieuwe Michael Jackson film eens kijken.
0: Oh, leuk.
2: Ja, staat op Pathé thuis.
0: Moet je hier even een recensie doen.
2: Leuk.

0: Lickily and I Follow Rivers.
1: Lickily?
0: Lickily.
1: Oké. Okay. Goed.
0: Kun je beter? Moet je hier gaan zitten.
1: Okay. Ondertussen in de Q-app is het gezellig. Ik zie hier een berichtje van Marjolein. Die zegt, we zijn weer present. Tijd voor een gezellige middagshow na een lange, maar vooral een leuke werkdag.
0: Even zien, dit is Carine.
2: Hey Tom en Bram, wat gezellig dat jullie er zijn. Ik ben lekker op route in de thuiszorg. Met jullie muziek, fijne uitzending.
1: Jeffy zegt toch, druk aan het werk op de taxi met jullie op de radio, kan niet beter.
0: Tiana komt hier nog even terug op jouw vraag op welke dag dan het zwaarste is van de Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Tiana komt uit Nijmegen, die zal het dan wel weten. Donderdag is zwaar, dan komen de heuvels.
1: Natuurlijk. Maar jij zit er?
0: Woensdag. Woensdagavond ga ik er. Ja, maar ik sta alleen op een podium, hè. Ik heb het niet zo zwaar als al die lopers.
1: Nee, jij zal eens een keer wel gaan lopen. Nee. Moet je dat niet gaan doen, toch?
0: Ja, maar dat is, wat een eind is dat, jongen.
1: Ja,
0: dat is echt, nou, dat hebben we allemaal gezien bij Anton Griep, hoe dat ging. Ja, zo gaat het bij mij ook aflopen, hoor.
1: Toen hebben we inderdaad weken van de toren geblazen. Hij gaat hem lopen. Ja. Wat bleek? Na een dag stapte hij.
0: Ja, maar je doet het echt niet zomaar, hoor.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, Tom, laten wij gewoon elkaar beloven, laten we dat nooit doen.
0: Nee, absoluut niet.
1: Dat is niet voor ons.
0: Nee.
1: Wilco zegt nog, ik luister mee vanuit mijn hangmat op mijn balkon. En heb wel zin in de zomerhit van Tom en Joe.
0: Ja, die gaan we niet draaien. Natuurlijk wel.
1: Nee, superleuk.
0: Ja, Tom en Joe zitten deze zomer op de plek van Mattie en Marieke. Ze hebben samen met Rolf Sanchez een zomerhit gemaakt. En ja, dat ding moeten we natuurlijk kapot draaien. Die moeten we kapot streamen op Spotify.
1: Hij is ook oprecht heel erg leuk.
0: Ja, zeker. Ze hebben ook inmiddels een dansje geïntroduceerd. Dat hoort er tegenwoordig bij, hè. Dan ga je viral op TikTok.
1: Ja, een TikTok-dansje.
0: Nou, de beelden daarvan, of het een succes is, mag je zelf bepalen. Dat kun je zien op de socials. Q-music.
3: Hey, Rolf Sanchez hier.
4: En wij dus, Tom en Joe.
3: En dit is hem, hoor.
4: Onze nieuwe

0: voor Jack en Sia, samen met David Guetta, Awake Tonight op Q. Bijna 4:30, het laatste nieuws komt eraan met Nathalie.
1: Goedemiddag, er is een opvallende verandering bij kindernamen in ons land. En wat dat is, vertel ik je zo.
0: En zometeen, 4:15, weer kans op €200. De cash call komt eraan.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel, lees de verpakking.
6: Mooi van Ethos.
7: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
12: e-boekhouden.nl.
10: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia, movement that inspires.
16: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
17: Daar heb je Huub van Hubo.
18: Hoi.
17: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
16: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
17: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club-app. Hubo helpt.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles?

0: ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
8: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
9: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven bij Valkenswaard. Dat komt door een ongeval, 6 kilometer en een half uur vertraging. A2 Maarsen-Den Bosch bij Everdingen, 11 kilometer en 20 minuten. En op de A27 van Utrecht naar Almere. Bij Eemnes is de verbindingsweg dicht, 5 kilometer, 20 minuten.
10: En flitsers op de A4 richting Den Haag bij 39,9. En op de A27 richting Hilversum bij 112,3. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken. Het wordt een graad van 20 tot 25. Ja, wordt. Kom op zeg. De dag is al bijna voorbij. Morgen is het grijs, af en toe regen en dan is het 20 graden.
9: 1:05, het laatste nieuws van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
11: Goedemiddag. Een man van 23 uit Groningen heeft ruim een jaar cel gekregen. Hij is dierenactivist en had een aantal slagerijen bedreigd. Zo zei hij in e-mails dat hij langs wilde komen om iedereen dood te steken. Justitie vond dat terrorisme en had 3 jaar geëist. Maar daar was de rechter het niet mee eens.
12: Ik kom niet aan de slager, jongens. Niet aan de slager komen. Dan ga je de cel in.
10: Ja, inderdaad. Wat heb jij er vanavond op, Tom?
12: Helene, die appte me net nog wat het moest worden. Ik denk dat het een lekker broodje kip wordt. Met sla en tomaat en komkommetje. Dat een beetje. Jij?
10: Nee, weet ik nog niet.
12: Geen vlees?
10: Jawel, denk ik.
12: Halve koe?
10: Nee. Een boomstammetje. Nee, ik weet het niet. Ik kijk nog wel even.
11: De benzineprijs gaat door het nieuwe geweld in het Midden-Oosten richting een nieuw record. Adviesprijs voor een liter benzine kost je nu ruim €2,60. En dat is nog maar 4 cent verwijderd van het oude record. Voor een liter diesel betaal je nu bijna €2,57.
10: Ja, kijk, en dat elektrisch rijden, ik heb het heel vaak vervloekt. Maar nu is het toch wel lekker, hoor. Oh, ja. Tom. En ik maar lekker laden, hè, voor die paar centen.
12: Ja, de benzine is wel taai, hoor, deze dagen weer.
10: Zo zeg. Als jij met die Alfa Romeo naar Nijmegen rijdt van het kampen, dan zul je hem ook wel voelen.
12: Zeker. Ja, volgens mij heb ik 55 liter tank. Ja, je tikt gewoon €120 af als je hem volgooit.
10: Ja.
12: Dat doet echt pijn.
10: Ja, dat wordt dus nog wat hoger.
12: Ja.
11: En dan sport. Het Europese kampioenschap padel komt naar ons land. Volgend jaar maart organiseert Nederland het toernooi. Padel is een mix van tennis en squash. En Nederlands wordt er ook steeds beter in. Zo eindigden de Nederlandse mannen bij het afgelopen EK in Spanje als 4e.
12: Hé, wat leuk.
10: Ja, nou, en zet je schrap.
0: Ik sta daar volgend jaar.
10: Hoezo?
0: Nou, ik heb vandaag een eerste padelles gehad.
10: Echt waar? Ja. Vandaag?
0: Ja, vandaag ja. Dat was hartstikke leuk. Ja, ik kon er geen flikker van natuurlijk. Maar nee, ja, het is een leuk spel.
10: Ja, ja, we hebben het wel eens een blauwe maandag gedaan. Hier om de hoek bij Q zit een padelbaan. Hebben we wel eens een balletje geslagen.
0: Dat was niet best.
10: Nee, we zijn er nog niet zo goed in.
0: En weet je nog dat Kane Slobben, ook DJ bij Q, die scheurde toen alles af. Klopt, bij de eerste bal die raakte. Ja. Weet je dat nog?
10: Ja.
0: Oh, dat was lachen.
10: Maar goed, jij gaat het EK spelen dus.
0: Ja.
10: Nou, leuk.
11: Iets anders dan. Kinderen in ons land krijgen steeds vaker een korte naam. Vooral jongensnamen krimpen het hardst. Vergeleken met 50 jaar terug gaat het om ruim 2 letters. Van zo'n 6 naar 4 letters. Toen was trouwens 50 jaar terug Johannes de populairste jongensnaam. Bij meisjes was dat toen Maria. Vorig jaar was Noah de meest gegeven jongensnaam in ons land. En bij de meisjes was dat Noor. En opvallend is dat ouders in Friesland vaak vasthouden aan echt typische Friese namen zoals Hidde, Jelte, Fedde, Fenna en Silke.
0: Of Douwe.
10: Ja, dat is ook Fries. Douwe, ja.
0: Jelle. Kan natuurlijk ook. De naam Tom, hoe vaak is die gevallen?
11: Ja, ik heb dat even onderzocht. Tom, dit gaat dus om cijfers van vorig jaar, want van dit jaar is natuurlijk nog niet bekend. Tom werd in 2025 133 keer gegeven.
0: Hm. Oh, dat valt eigenlijk wel mee.
10: Heel veel, nee.
0: Ja, niet veel.
11: Niet veel, nee.
0: En Bram?
11: Bram was duidelijk populair, dat was ruim 380 keer.
0: Kijk, dat is toch lekker. En Nathalie, jouw eigen naam, toch ook wel even benieuwd naar?
11: Nou, ik loop ergens heel ver achteraan.
10: Ja, die is dan weer een stuk langer, dus die zal wat lager staan.
11: Zeker, ja, 2025 minder dan 10 keer.
10: Oh ja.
0: Ja, dat is niet best. Nee, dat is niet best.
11: Nee.
0: Ja, en Tom, jij bent natuurlijk ook voor zo'n korte naam gegaan, hè?
10: Met Isa.
0: Met Isa.
10: Ja, we waren inderdaad ook wel van... We zaten eigenlijk alleen inderdaad maar op de korte namen. We hadden zo'n app, dat heet dan Kinder. Dan kun je swipen tussen namen. En als je dan hetzelfde swipet, dan komt er een lijstje uit met... Wat zit je me nou gek aan te kijken?
0: Wat is er? Heb je daar tegenwoordig een app voor?
10: Serieus?
0: Ik weet niet wat ik hoor.
10: Het werkt dus net als Tinder. Het heet Kinder. En dan krijg je dus...
0: Dat vind ik al een gore vergelijking.
10: Nee, het is een hele leuke app. Daar zit je dan met z'n tweeën in. En dan zit je gewoon op een avondje op de bank. Dan kun je even
0: ontwikkeld
10: swipen.
0: Door Jeffrey Epstein. De app Kinder. Maar goed, die heb je dus gebruikt. En dan kan je een kindernaam krijgen.
10: Ja, en dan komt er uiteindelijk een shortlist uit. En dan kijk je er af en toe naar. En dan krijg je vanzelf feeling bij bepaalde namen. En ik vond het echt wel leuk om te gebruiken af en toe, hoor.
0: Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd welke namen had je nog meer geswiped.
10: Ja, dat kan ik natuurlijk niet vertellen. Want mochten we ooit het geluk hebben dat er een tweede komt, ja, dan...
0: Dan krijg je dit spel weer. Dan is hij weer de grote mysterious man.
10: Download maar vast die app, voor als het bij jullie ooit feest is.
0: Ja, nou, ja, je weet het nooit natuurlijk.
10: Getrouwd?
0: Nee, ik ga dan wil ik dat zelf bedenken. Dan ga ik niet een of andere app downloaden. Okay. Sodomiet er toch op.
10: Nee, ik hoor je nog wel.
0: Van een armoe.
13: Tom en Bram.
0: Daarnaast als je een man met snor bent met een kinderapp? Nee.

0: Doctors bij Q Music en Two Princes. Zometeen weer tijd voor de cash call. Of zoals inmiddels een aantal mensen zeggen, de kerststal.
1: Ja. Ja, sommige mensen sturen dat serieus in.
0: Ja, die verstaan het misschien soms, dat wij dat, ja. Dat denken dat wij dat zeggen.
1: Nee, de cash call. Ja. Inderdaad. Ja, geen verdubbel je salaris, dat doen we even niet. Dat is mee op vakantie, maar de cash call is er wel. Hey, doe even weg met die kerstmuziek, man. Het wordt ook alleen maar ingewikkelder, daardoor.
0: Ja. Straks gaat iedereen insturen kerststal.
1: Juist. Nou, iedere dag geven we €200 weg. Nou, ik heb even opgezocht, Tom. De gemiddelde Nederlander verdient €30 per uur.
0: Ja.
1: Dat betekent dus dat je toch wel dik 6 uur aan de bak moet om €200 te verdienen. Dit is wel even een lekker moment natuurlijk.
0: Dit is prima. Dit
1: is voor het oprapen.
0: Lekker voor op het terras of wat je er maar mee wil doen.
1: Precies.
0: Ja, dit is het aanmeldmoment. We gaan over een paar minuten bellen. Dus zorg ervoor dat we jouw 06-nummer hier in de hoge hoed hebben. Dat doe je door heel simpel het woordje cash call in te sturen via de Q Music app. En over een paar minuten dus gaan we lekker bellen.
1: Ja, want word je teruggebeld en neem je direct op. Ja, dan pak je €200. Zit je te treuzelen, dan gaat er voor iedere keystone, voor iedere tuut, €20 van het bedrag af. Maar daar gaan we niet van uit, dus meld je aan en hou je telefoon scherp in de gaten.
0: Zorg ervoor dat we jouw 06-nummer hebben. Cash call stuur je nu in via de Q Music app. Dit is nieuwe muziek van Marshmello op Q Music. Another drink.

0: Marshmallow bij Q-Music, Another Drink. Cash Call. Ja, deze zomer moet je rond 4:15 bovenop je telefoon zitten. Want daarin word je rijkelijk beloond als je het direct opneemt in de Cash Call dus. We gaan zo direct iemand terugbellen die zich heeft aangemeld voor de Cash Call. Pak diegene direct op, dan wint die persoon 200 euro. Maar duurt het langer, dan gaat er per tuut 20 euro vanaf.
1: Juist. Ja, ik heb hier de grote telefoon liggen. Tom, zullen we gaan bellen?
0: Zeker weten. Wordt er helemaal niet opgepakt trouwens. Dan mag iedereen inbellen, hè, om de aanschier uit te hangen. 09099596 om die 200 euro te claimen.
1: Ja, maar we gaan ervan uit dat degene gewoon oppakt. Oké, een random nummer gaan we nu bellen.
0: Dat is een cadeautje.
2: Hallo, met Hattie.
1: Ja, fantastisch, Hattie. Gefeliciteerd, je wint 200 euro.
2: Dankjewel, heerlijk.
0: Hallo, Hattie. Je bent op de radio, met je music. Hoe gaat het vandaag met je?
2: Ik heb een poetsdag.
0: Poetsdag?
2: Ja, nou, dat loont, hè.
1: Ja, heerlijk. Je hebt het niet voor niks gedaan.
2: Nee, heerlijk.
1: Nou, wat super. En nou ja, ben je toevallig aan het sparen voor iets? Of ga je lekker het terras op? Weet je al wat je met die 200 euro gaat doen?
2: Nou, helaas heb ik vorige week met een vriendin boete gereden.
1: Oh, wat heb je gedaan?
2: Ja, ze waren aan het verbreken in de stad en we mochten er niet door met de auto. En dat wisten we niet, dus...
1: En dan krijg je meteen een boete, wat kinderachtig.
2: Ja, precies.
0: En hoe duur was die?
2: 209 euro.
0: Nou, dat is wel heel zuur.
1: Maar weet je wat, dat vergeten gewoon. Dat is gewoon niet gebeurd. Ja, je hebt gewoon 200 euro, sta je nu in de plus. Ga er wat leuks mee doen en succes met de poets.
2: Dankjewel.
0: Alvast een fijne avond. Doei, doei.
2: Dankjewel.

0: Jenna Sparrow, Hoopje Music, Material Lover. Daarvoor hadden we Hattie in de cash call. Dat ging allemaal hartstikke goed, hè? 200 euro.
1: Hattie, Raketti. Ja, ze nam direct haar telefoon op, terwijl ze het huis druk aan het poetsen was. Nou ja, morgen geef ik gewoon weer 200 euro weg. 16:45, hè? Nieuwe ronde. Cash call.
0: Nieuws van 5 uur komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. We tellen af. Wandelaars van de Vierdaagse hebben nog een paar minuten om over de finish te komen. En dan zit dag 1 erop.
0: En zometeen muziek van onder andere The Weeknd.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like
7: me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
2: Nu bij Coolblue. Kool- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: K-Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar k-smit.nl.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
9: vakantie!
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
22: Meer voor minder. Simpel.
23: 5 uur, goedemiddag.
24: Een hele goede middag.
23: Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
25: Goedemiddag, de politie heeft op verschillende plekken invallen gedaan bij het bedrijf achter de beruchte porno-site Motherless. Daarbij zijn servers van de site meegenomen. Motherless ligt al een tijdje onder vuur. Eerder kwam de site al in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden misbruikt. Daar doet justitie nu onderzoek naar. Een man van 23 uit Groningen heeft er ruim een jaar cel gekregen. Hij is dierenactivist en had een aantal slagerijen bedreigd. Zo zei hij in e-mails dat hij langs wilde komen om iedereen dood te steken. Justitie vond dat terrorisme en had 3 jaar geëist, maar daar was de rechter niet mee eens. Het drinken van alcohol op Duitse treinstations wordt binnenkort waarschijnlijk verboden. Op een aantal plekken is er al zo'n verbod. Maar over 3 maanden moet dat ook gaan gelden op alle 5400 stations. De maatregel komt na een incident afgelopen vrijdag. Een treinmedewerker werd toen mishandeld door een passagier die mogelijk dronken was. De medewerker viel uit de rijdende trein en raakte zwaar gewond. En het zit erop, dag 1 van de Nijmeegse Vierdaagse. Rond dit moment moeten alle wandelaars namelijk binnen zijn, anders worden ze gedaan. gedisqualificeerd. Ruim 45.000 starten vanochtend met de 30, 40 of 50 kilometer. Deze dame moest na 10 kilometer al blaren prikken bij het Rode Kruis.
0: Ik heb gisteren preventief mijn voeten laten intapen. Omdat ik best wel snel blaren krijg. Alleen het is helaas toch doorheen gekomen. Dus nu lig ik hier en mag het opnieuw ingetaped worden. Hierna is het denk ik ook wel klaar.
2: Over één keer een leuke uitdaging.
0: Ja.
25: Was bij de NOS.
9: Ja, vind ik altijd zo onsmakelijk tafereel ieder jaar weer.
11: Blaren prikken.
9: Ja, er zijn altijd wel 20 items over blaren prikken tijdens de vierdaagse. Ik hoef dat niet te zien.
11: Nou, volgens mij doen die mensen dat toch wel met plezier.
9: Ja, ja, net zoals de pimpelpoppers, weet je. Dat zijn allemaal bepaalde categorie.
25: Ja. Het weer van weerplaatsen, zon en wolken. En dat bij 20 tot lokaal 25 graden. Morgen is het grijs met af en toe een spat regen. En dan is het ook zo graad of 20.
11: Flitsmeister meldt 3 files langer dan 20 minuten. De eerste op de A2 Maarsen-Den Bosch bij Everdingen. Daar is de verbindingsweg dicht. 10 kilometer, 20 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk en IJssel. 4 kilometer en 30 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel. 9 kilometer en 20 minuten.
9: En een flitser op de A4 richting Den Haag bij 39,8.
20: Music. Tom en Bram.
11: En de vakantiemiddagshow van dinsdag. Hallo, hallo.
9: Hallo, wij melden ons.
11: Zara Larsen.

0: Sarah Larsson op Q Music, Midnight Sun.
1: Q. Maximum Summer.
0: Het is 5 minuutjes over 5, Q Middagshow op dinsdag. Domien en Anton zijn lekker op vakantie, daarom Tom en Bram hier.
2: Ja, inderdaad, ja, bevalt goed.
0: Ja, jongens, lekker zitten hier.
2: Ik vind ook leuke mensen, zie ik ook in de app de hele tijd. Ik zie hier bijvoorbeeld Bob. Lekker mijn koffer voor een weekje Griekenland inpakken met de Q Middagshow.
0: Lekker zeg.
2: Oh, wat heb ik daar ook zin in, zeg.
0: Souvlaki's.
2: Souvlaki. Gyros. Ja, ja, of die salades. Of die gekke pizza met die feta in de rand.
0: Oei, oei, oei. Genieten. Veel plezier, Bob. Ik zie Florian. Die zit een week op de vrachtwagen. En die neemt mee zijn lieve vrouw.
2: Kijk, ja. Ruimte zat natuurlijk. En Tanja zegt, hebben jullie al een datum voor het dagje weg?
0: Ja, dat dacht je
2: zo. Ja. Ja, jij kwam gisteren met zo'n idee om een soort, ja,
0: ja, het ontstond dat ik, ja, ik riep tegen jou, zullen jij en ik samen een dagje weg doen? En dat werd uiteindelijk een dagje weg met luisteraars. En nou ja, toen moesten de agenda's nog naast elkaar. Dat is bij jou een drama. Maar nou, het valt me alleszins mee.
2: Ja.
0: Jij bent over de brug gekomen.
2: Ja, met, nee, ik vond het wel leuk. Nee, ik vond het vooral grappig hoe dat ineens is ontstaan bij jou, maar ja, laten we het gewoon doen, toch? Dan hebben we een leuke dag waar we naar uit kunnen kijken. Zaterdag 1 augustus.
0: Ja, ik had hem nog leeg.
2: Ja, ik ook. Dus dat scheelt. En dan doen we dat dus ook met luisteraars.
0: Ja. En moeten we even wat verzinnen.
2: Laten we zeggen 10 luisteraars.
0: Ja, leuk.
2: Max 10.
0: Anders trek je het niet.
2: Ja, 10 is ook wel zat, toch?
0: Ja, dat is leuk.
2: Ja, gewoon, dan, moeten, dan gaan we wat leuks doen.
0: Ja, dus ja, ik denk in de hoek van actie, weet je wel. We gaan kwadrijden door de modder.
2: Ja, of, ja, ik denk juist meer in de richting van bijvoorbeeld een vet museum.
0: Ja.
2: Maar ook wel een beetje entertainment. Lijkt me ook wel leuk.
0: Vlotte bouwen en dan zo'n meer op.
2: Nee, dat vind ik niet leuk.
0: Forellen vissen bij zo'n kwekerij.
2: Ja, vind ik op zich wel leuk. Ja. Ja. We liggen ook wel een beetje uit elkaar, Tom, hierin.
0: Ja.
2: Maar nou, we gaan wel iets vinden.
0: Misschien als je wat te binnen schiet aan de andere kant van de radio. Ter inspiratie, stuur maar door via de Q-Music app.
2: Een leuk dagje uit met elkaar.
0: Ja.
2: Even denken, wat, ja, garnalenpellen op de Noordzee.
0: Ja, is ook nog steeds leuk. Ja,
2: ook leuk.
0: Ja.
2: En een tank over een auto rijden.
0: Ja.
2: Even denken, met een bazooka schieten op een koe.
0: Nou, mocht je wat inspiratie voor ons hebben, laat me weten via de Q-Music app. Wij gaan even iets bouwen voor op de website, een aanbod formuleren, dat soort dingen. En dan, nou, zaterdag 1 augustus, jongens.
2: Leuk, hij staat.

0: Te gek. Nieuwe alarmschijf. Teddy Swims. Break Up in Reverse. Hoor je deze week extra vaak op je music. Nou, er is gewoon een datum gekozen.
1: Ja, 1 augustus gaan we een gezellig dagje weg met luisteraars. Hebben we besloten.
0: Ja. Jij onderligt de druk. Maar
1: ja, nee, maar ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja,
1: hoor.
0: Toch?
1: Ja, alleen nu is de vraag natuurlijk nog even, wat gaan we doen? Nou, we kunnen eventjes kijken wat er allemaal binnenkomt in de Q-app. Ik zie hier bijvoorbeeld Sam. Die zegt, de stoomtreinmuseum in Goes Borselen.
0: Monique, dagje sauna.
1: Maar dan niet badpakkendag.
0: Niet badpakkendag, nee.
1: Poedelnaakt, nee. Piemelnaakt zitten we er. Even kijken, Jacco zegt, gondelvaart.
0: Oh, Belt Schutsloot. Dat is wel een mooie omgeving ook, hoor.
1: Oké.
0: Okay. Ali zegt hier, ga lekker boerengolf spelen.
1: Ook leuk. Michael zegt een rondrit met een e-chopper.
0: Badkuipvaren, groetjes van Claudia.
1: Wat lopen, zegt Christel.
0: Ja, kleiduifschieten komt heel vaak binnen, groetjes van Corné.
1: Openluchtmuseum Arnhem, zegt Ben.
0: Dit vind ik een hele goeie. Brittany zegt een bierfiets.
1: Ja, en Jaap zegt, dat is dan wel weer iets voor jou, ijskarten.
0: Ja.
1: Dat is wel, kan je dat in Nederland doen?
0: Ja, volgens mij ja, zeker wel. Ja, dat zit Rukven of zo zit dat.
1: Ja. Ja. Ik zie trouwens wel dat bij bepaalde dingen ga jij meer aan. En ja. Bij andere dingen ga ik meer aan.
0: Klopt. Laten we dit even bezinken. We gaan er even een nachtje over slapen.
1: Ja, want we zitten nog niet helemaal op één lijn.
0: En dan morgenmiddag rond dit tijdstip komen we gewoon even met een concreet plan. En dan zorgen we ook ervoor dat je kunt aanmelden op de website en zo. En
1: ja,
0: dan,
1: dat is goed. Trouwens, dit is ook nog wel een optie. Dat stuurt Martijn de Boer. Met een menselijke katapult over de megatent heen.
0: Zullen we dat deden ze op de Zwarte Cross. Ja. Ja, dat is een top idee, jongens.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja.
1: Het schijnt dat dat je die zo kan meenemen, hoor. Hij wordt niet meer gebruikt nu.
0: Katapult?
1: Ja.
0: 2 Q-DJ's zwaar gewond na een dagje weg met luisteraars.
1: Juist. En dan gaan we hier over dat DPG-pand heen met die katapult. Is dat dan niet leuk?
0: Nou goed, morgenmiddag het vervolg.

0: Kensington bij Q Music en Stay. Bijna 17:30, het laatste nieuws, dat krijgen we zo van Nathalie.
1: Goedemiddag. 75% van de mensen geeft liever geld uit aan een nieuwe telefoon dan aan iets anders belangrijks. En wat dat is, hoor je zo.
0: En muziek, zometeen onder andere Alex Horst.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.

0: in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
4: eBoekhouden.nl. K-Smit Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar K-Smit.nl.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
9: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
10: Ja. Echt serieus?
11: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo. Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur... tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels... in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
16: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
17: Kippie.
15: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op. Yes.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
11: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister langs de files van dit moment. Op de A2 Maarsen Den Bosch bij Everdingen op de parallelbaan 10 kilometer 20 minuten vertraging. A2

0: Eindhoven Maastricht-Noord bij de Hocht 4 kilometer en 25 minuten. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij de brug over de Linge. Het komt door een defect voertuig 12 kilometer 20 minuutjes.
1: Ja, en een flitser op de A4 richting Den Haag bij 39,9. En op de A27 richting Hilversum bij 112,3. Die laatste moet ik even onthouden, want daar rijd ik zo meteen doorheen. Met 180. Even kijken. Het weer van Weerplaza. Zon en wolken en het is 22 graden. Morgen eigenlijk copy-paste, dan wel kans op wat regen. Maar dus ook 22 graden.
0: 1 minuut voor 5:30, het laatste nieuws. Nathalie van Zuilenkom.
2: Goedemiddag. In Amsterdam is een man veroordeeld die meedeed aan rellen toen Marokko was uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK voetbal. Hij had stenen gegooid naar de politie, maar zelf ontkent hij dat. De man zegt dat hij verward wordt met iemand anders en dat hij de rellen alleen heeft gefilmd. De rechter geloofde hem niet en gaf hem een taakstraf. De grote brand in een monumentale stadsvilla in Roermond is waarschijnlijk ontstaan tijdens werkzaamheden. De bewoonster zag het namelijk zelf gebeuren, vertelt ze bij L1.
3: Ik was binnen in het bad en ik liep even naar buiten om te kijken waar de schilder mee bezig was. En toen zat ik in de rookpluim bij de schoorsteen. En dat zag er niet uit.
2: Ja, inmiddels is de brand onder controle. Hoe groot de schade precies is, is niet bekend. Twee piloten van een Zwitserse vliegmaatschappij zijn geschorst. De twee zouden een paar weken geleden gedronken hebben vlak voor vertrek. Hun collega's sloegen alarm en ze zijn toen meteen vervangen door andere piloten. De maatschappij wilde verder niks over zeggen, ook niet waar de vlucht naartoe ging.
4: Ah joh, zo'n ding vliegt er op automatische piloot.
1: Ja, zelfs in de mist kunnen ze hem landen. Toch ook als je gewoon lekker een bakootje drinkt, of
4: nee,
1: niet?
4: Dat kan echt, nee, dat kan natuurlijk niet.
2: En een goede nachtrust is natuurlijk heel belangrijk, dat weet iedereen. En toch doen we vaak lang met hetzelfde matras, blijkt uit nieuw onderzoek. Sterker nog, 20% slaapt langer dan 8 jaar op hetzelfde matras. Nieuwe kopen vinden we dan toch een grote stap. Of we geven ons geld liever uit aan andere zaken, andere belangrijke zaken. Bijvoorbeeld, 3/4 koopt liever een nieuwe telefoon dan een nieuw matras.
1: Ja, ik snap dat eigenlijk wel. Kijk, tuurlijk, je moet wel even investeren in een goed matras. Dat sowieso. Je moet wel even lekker goed slapen.
4: Ja.
1: Maar ja, is dat echt zo raar? 20% langer dan 8 jaar?
2: Ja.
1: Ik vind dat helemaal niet zo gek, hoor.
4: Ons vorige bed hebben we volgens mij ook wel dik 8 jaar gehad.
1: Ja, dus jij slaapt nu ook gewoon 8 jaar op dat matras?
4: Nee. We hebben nu een nieuw bed sinds een jaar of 2. Maar het bed wat we ervoor hadden, denk ik inderdaad meer dan 8 jaar.
1: Ja, precies. Ja, op die manier. Ik heb nu denk ik 5 jaar dit matras. Dat ligt nog steeds heerlijk. Ik lig momenteel lekker in zo'n wak. Nee, dat allemaal niet. Maar ik weet zeker dat er mensen nu zitten te luisteren die nou nog wel langer dan 8 jaar op hetzelfde matras liggen. Ja. Nathalie, hoe lang heb jij jouw matras al?
2: 5 jaar.
1: 5 jaar.
2: We hebben ook gelijk een nieuwe bed gekocht.
1: Oh ja.
4: Nog steeds lekker.
2: Hij ligt nog steeds lekker. Ja, maar ook wel het advies is af en toe, dan draai je hem even om. We hebben dan ook zo'n topper erop liggen.
1: Oh ja.
2: Als je die dan af en toe eventjes draait.
1: Ja, gewoon net zoals een onderbroek. Af en toe even binnenste buiten dragen. Nee, maar zullen we dat eens even doen? Gewoon een soort, misschien een beetje een soort biedingen.
4: Oh, hoe oud je matras is.
1: Hoe oud is je matras? Gewoon even kijken wat de status is.
4: Op zoek naar het oudste matras van Nederland.
1: Ja.
4: Oké.
1: Ja, maar goed, ook al heb je hem maar 2 jaar, kom ook gewoon in die Q-app. Maakt niet uit. We kijken even wat voor vlees we in de kuip hebben.
4: Doe maar mee met het onderzoekje. Hoe oud is jouw matras? Stuur het door via de Q-music app. Wat klinkt hier aan?

0: Air bij Q-Music.
1: Nou, we hebben weer een onderzoekje te pakken, hoor. Hè?
2: Nou, zeker, ja. Ja, allemaal vanwege het nieuws bij Nathalie. Nathalie, over matrassen.
3: Ja, het kopen van een matras vinden we toch vaak een grote stap om te doen. Een nieuwe kopen. We geven ons geld liever uit aan andere belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld een telefoon. Sterker nog, 20% slaapt langer dan 8 jaar op hetzelfde matras.
2: Ja, die laatste statistiek, daar wordt een beetje over gedaan alsof dat heel raar is. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo raar.
0: Nee, valt wel mee.
2: Ja.
0: Maar toch even benieuwd. Op zoek naar het oudste matras van Nederland. Je kon even een berichtje sturen via de Q-Music app. Wat komt er binnen?
2: Nou, ik zie Annemiek, die zegt 6 maanden oud.
0: Dat is toch een jonkie?
2: Dat is een jonkie.
0: Delano, die zegt hier, een matras bij ons is 10 maanden oud. Net vorig
2: maanden.
0: Jaar.
2: Maanden.
0: Sorry, vent. Je moet hier ook...
2: Ja, ik dacht dat ik zag ook... een bericht en jij komt uit Kampen en jij zegt ook altijd maand.
0: Ja, in plaats van...
2: Delano zegt ook 10 maand.
0: Ja, 3 weken en...
2: Het is toch... Die week zeg ik er ook niet.
0: 3 maanden.
2: Je moet hier toch altijd zo op je woorden letten als Bram Krik in de buurt is, jongens.
3: Nou, ja.
2: Wat is dat vreselijk.
0: Nou, goed, het berichtje van Delano. Mijn matras is 10 maanden oud. Net vorig jaar een nieuw leasebed aangeschaft.
2: Kijk, dat is natuurlijk ook nog een optie. Noah zegt 1 jaar op dit matras.
0: Lian zegt hier, ik slaap nu ongeveer 10 jaar.
2: Jaar.
0: Op mijn matras, maar het is ook gewoon zo duur. Ja, eens.
2: Ja, dat is zo. Ja, het is nogal wat. Diana zegt, we hebben geluk. 22 jaar dit bed en matras. Ik keer hem 4 keer per jaar om en hij ligt nog steeds perfect.
0: Tony, ik heb al 20 jaar mijn matras.
2: Even, we zijn nu al bij 22, hè, nu.
0: Oh,
2: 22 jaar.
0: Jee!
2: Ja. En Tony, die zegt dus...
0: Ja, dat is 20 jaar.
2: 20 jaar. Kijk, dit schiet wel lekker op.
0: Ja.
2: Frank zegt al 18 jaar op hetzelfde matras. Scheelt als je alleen in bed ligt.
0: Je nog Amber, 11 jaar zit hij op. Matras en bed vanaf 2015.
2: Kijk, nu gaan we echt naar de beukers. Linda uit Zeeland, 26 jaar.
0: Laurens, 27 jaar.
2: En dan denk je, kan het nog gekker?
0: Ja hoor.
2: Jazeker. Hallo, met wie?
4: Hallo, met Jacqueline.
0: Jacqueline. Goedemiddag, met Tom en Bram. Hoe is leven vandaag?
4: Ja, maar dit is goed. Ja. Ik was onderweg naar huis en ik denk, ja, ik slaap ook wel lang op mijn matras.
2: Ja, nou ja, we zitten dus al bij 27 jaar, Jacqueline. Hoe oud is jouw matras?
4: Ja, daar kan ik overheen. 31 jaar.
2: 31 ja, jaar? Wat goed zeg. En waarom ben je zo gehecht aan dat matras?
4: Ja, ik heb overlaatst nog was ik 3 dagen weg. En dan sliep ik minder lekker dan thuis.
0: Ja, ja, moet je nagaan. Jouw matras is gewoon uit hetzelfde jaar als ik. 1995.
2: Ja. Kun je nagaan, ja. Ja, dat is inderdaad wel bizar. Maar gaat hij nu, laten we zeggen, richting de 40 jaar? Of denk je, nou, het wordt nu langzaam wel tijd?
4: Nee, dat gaat hij niet halen. We zijn aan het verbouwen en nemen wij een andere slaapkamer. En dan willen we ook net een iets groter bed. En dan komt er ook een heel nieuw matras.
2: Ach, maar dat is ook, ook wel even een verdrietig moment, of niet?
4: Ja, ik ga met een traan naar de stort.
2: Nou, besef gewoon, hè, toen jij dat matras aanschafte, stonden de Twin Towers bijvoorbeeld nog.
0: Zo.
2: Wat nog meer? Spanje, geen wereldkampioen.
0: Nee.
2: Noem nog eens wat, Tom.
4: Ver voor corona.
2: Prinses Diana leefde nog.
0: Corona kennen we inderdaad ook nog lang niet.
2: Nee. Daar kun je nagaan, zeg. Maar goed, nou Jacqueline, ik zou zeggen, draai me lekker nog een keertje om vanavond. En wel te rusten vast.
4: Dat is goed.
2: Fijne avond, Jacqueline. Doei, doei, doei.
4: Doei, doei.
2: Willy Willem komt eraan met de trompetta en dit is Snelle. Laat het licht aan of uit.
5: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Bam, Trompetta bij Q Music.
1: Ja, we hadden net Jacqueline aan de telefoon. Die heeft een matras van 30 jaar oud.
0: 31 jaar.
1: 31 jaar. Het kan nog erger.
0: Wat wil je dan weer over die matrassen nog steeds?
1: Ja, toch even benoemen. Bjorn uit Tiel, die zegt... mijn ouders slapen al 50 jaar op dezelfde.
0: Oké, dat is wel echt oud.
1: Ja, en dan wil ik je toch even meenemen. Wat was er toen bijvoorbeeld nog allemaal aan de hand? toen dus de ouders van Bjorn dat matras aanschaften... leefde bijvoorbeeld John Lennon nog.
0: Zo.
1: Was de ramp bij Tsjernobyl nog niet geweest. Bestond de Sovjet-Unie nog? Was er nog een Berlijnse muur? Was er nog geen internet? Stonden de Twin Towers nog? Was er nog geen financiële crisis? Geen COVID? Nou, noem maar op. Dat is toch wel schrikbarend.
0: En het matras is er nog steeds. 50 jaar.
1: Echt oud.
0: Maar ja, als die lekker ligt, dan ligt die lekker.
1: Dan ligt die lekker. Draai hem nog een keer om, joh.
0: Heerlijk. Kan nog wel een paar jaar mee, joh. Q-Music met zometeen David Guetta. She-Wolf komt eraan. En dit is Lola Young. Messi.

0: Sia. En She-Wolf, bij Q Music. Brammy.
1: Tommy.
0: Er is een jongensdroom. Een echt bucketlist dingetje als voetballiefhebber.
1: Oh?
0: Die zou uitkomen eind volgende maand.
1: Voor jou?
0: Voor mij. Het zou ook iets zijn wat jij fantastisch zou vinden.
1: Oké, okay, gefeliciteerd. Wat vet.
0: Ja,
1: wat
0: maar daar is sinds gisteravond ineens een onweersbui boven komen hangen. Nou, dat zeg je u tegen.
1: Boven jouw
0: boven, nee, boven deze jongensdroom, ja. Ik zal het zo meteen wel eens even vertellen. Ik ga eerst even een theetje halen, hoor.
1: Ja, doe dat maar.
0: Nieuws van 6 uur komt er ook aan. Nathalie, goeie bijna avond.
2: Goeie bijna avond. Ja, we gaan het straks hebben over vakantie. Want op vakantie gaan we het liefst bij de buren. Daarover zo meer.
0: En Sommieu komt er ook aan.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: De prijs.

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Q-Music, the party. Q-Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. Woensdag bij Ons Café en Café Het Stilverkeerde Uden met Menno Barreveld. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boelen en Edwin Orlander.
2: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Q-Do Events. Kijk op Q-Music.nl.
3: Q-Music.
1: Ja!

0: bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Welkom bij de webshop.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Yo, wij zijn Crisco's Amsterdam.
6: En we hebben een nieuwe single.
5: My Oh My, samen met Luisa Sonza en Willy William.
7: My Oh My
5: is nu overal te beluisteren.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: 6 uur, goeie avond.
3: Een hele goede avond.
2: Q-muzieknieuws van nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
4: Goedenavond. De politie heeft op verschillende plekken invallen gedaan bij het bedrijf achter de beruchte porno-site Motherless. Daarbij zijn servers van de site meegenomen. Motherless ligt al een tijdje onder vuur. Eerder kwam de site al in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden misbruikt. Daar doet justitie nu onderzoek naar. In Amsterdam is een man veroordeeld die meedeed aan rellen toen Marokko was uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK voetbal. Hij had stenen gegooid naar de politie, maar zelf ontkent hij dat. De man zegt dat hij verward wordt met iemand anders en dat hij de rellen alleen gefilmd heeft. De rechter geloofde hem niet en gaf hem een taakstraf. In delen van Spanje geldt code oranje. Door extreme hitte is er een verhoogd risico op bosbranden. Vooral in het zuidoosten van het land is het bloedheet. Daar kan het lokaal 45 graden worden. Volgens Spaanse weerdiensten neemt de ergste hitte vanaf het weekend tijdelijk iets af. En we vieren de zomervakantie vaker dichter bij huis. Uit cijfers blijkt dat vooral Duitsland en België het goed doen. Gaan we toch verder weg, dan kiezen we voor een vakantie in Griekenland. En vooral het eiland Zakynthos is populair bij Nederlanders. Daar gaven we vorig jaar 70% meer geld uit dan een jaar eerder. Het meeste geld geven we op vakantie trouwens uit aan winkelen en horeca. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond wordt het overal bewolkt en koelt het af naar een graad of 14. Morgen is het grijs, af en toe wat regen en 18 tot 22 graden.
2: Flitsmeister meldt de langste files van dit moment op de A2 Utrecht-Den Bosch bij de Martinus-Nijhoffbrug. Door een ongeval staat er 9 kilometer, 3 kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Gouwen, 8 kilometer, 25 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij de Lekbrug. Defect voertuig is de oorzaak, 4 kilometer, 20 minuutjes.
3: En een flitser op de A4 richting Den Haag bij 39.8.
2: Wat schaft de pot?
3: Ja, een lekker pad thai kai.
2: Smakelijk, jongen.
3: Dankjewel, hè.
2: Sommige

0: Sommieux bij Q-Music, Dark Before the Dawn. Het is 6:08. Domien en Anton die zijn lekker met welverdiende vakantie. Daarom op hun plekje Tom en Bram hier.
1: Juist, inderdaad. En Tom, jij had een jongensdroom die je eindelijk ziet vervullen. Wat superleuk.
0: Jongen, ja, dit is al, als voetballiefhebber was dit iets wat al heel lang op mijn lijstje stond.
1: Wat
0: denk
1: is het dan?
0: Bij jou.
1: Wat is het?
0: Een voetbalwedstrijd in het buitenland.
1: Oké. Okay.
0: En dan ook echt een next level club.
1: Oké. Okay. Dus dan hebben we het dus over een type AC Milan, Real Madrid, ja, Barcelona.
0: Ja, die hoek inderdaad.
1: Okay.
0: Ik ben ooit jaren geleden, ik denk dat dat meer dan 8 jaar geleden is, ben ik ooit al eens een keer in Camp Nou geweest.
1: Oh ja, top.
0: Barcelona. Daar was toen geen wedstrijd, wel een rondleiding en zo gedaan. Toen dacht ik, oh, wat zou dat vet zijn om ooit een keer echt naar een wedstrijd van FC Barcelona te gaan. Dat wil je toch als voetballiefhebber.
1: Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Wil je meemaken. Nou, er was nu reden toe, want twee neefjes die zijn geslaagd voor hun examens. Dus wij hebben een groepje van 6 man bij elkaar gesprokkeld. En we gaan eind volgende maand naar Barcelona toe.
1: Ach, wat vet zeg. Nou, gefeliciteerd.
0: Nou, wat te gek. Een wedstrijd tegen Rayo Vallecano.
1: Ja, dat is dan wat minder, maar ja, alsnog...
0: Dat zou vet zijn als ze met 6-0 winnen of zo.
1: Dat is waar. En Frenkie de Jong zie je in actie natuurlijk.
0: Nou ja, die is dus geblesseerd.
1: Oh, die is geblesseerd, ja.
0: Ja, dat is dus wel heel erg jammer.
1: Dat is jammer.
0: Maar goed, al die andere sterren van Barcelona en gewoon Camp Nou.
1: Ja.
0: Volle bak.
1: Ja.
0: Goeie plekken bij een cornervlag.
1: Oh.
0: 6 plekken naast elkaar.
1: Leuk.
0: Dus vliegtickets geboekt, hotel geboekt. Dan vliegen we op zaterdagochtend erheen. En dan zou zondagmiddag zou die wedstrijd zijn.
1: Ja.
0: Zou zijn.
1: Hoe bedoel je zou zijn?
0: Ja, dus het schema van La Liga, zo heet de competitie daar, die kwam naar buiten. Zondagmiddag 30 augustus. Dan zou die wedstrijd zijn. Het zou nog een beetje kunnen wijzigen naar zondagavond. Maar op zondag 30 augustus zou die wedstrijd zijn. Wij de voetbaltickets gekocht. Dure tickets. Hotel en alles geboekt. Blijkt dus nu dat de wedstrijd is verplaatst.
1: Nou, hoe kan dat nou?
0: Naar de maandagavond. Wanneer vliegen wij terug?
1: Maandagavond.
0: Ach,
1: jongen. Hoe kan dat nou?
0: Ja, ik zag dat gisteravond ineens in het schema van de competitie.
1: Maar is dat omdat ze wereldkampioen zijn geworden?
0: Ja, er zijn weer dingen gebeurd inderdaad door het WK. Dat dan dat toch weer de topclubs weer switchen. Dat ze toch weer een dag later spelen. Ik weet niet precies wat de reden is. Ja, dan zitten wij... We hebben natuurlijk geen hotel op die maandagavond, die vliegtickets. We hebben wel een heenvlucht. Op zaterdagochtend kunnen we dan naar Barcelona toe.
1: Heb je wel een annuleringsverzekering?
0: Nee, natuurlijk niet. Want we zouden daarheen met z'n allen.
1: Ja, we gaan sowieso.
0: We gaan sowieso. In kan en kruiken. En
1: ja.
0: Nu?
1: Ja,
0: dan kun je los enkel ticket nog weer terug gaan boeken op dinsdagochtend. Maar ja, er moeten ook weer mensen werken. Dan moet...
1: Ja, wat ga je doen? Ga je dat doen of ga je dan toch misschien maar een wedstrijdje Valencia?
0: Ja, en die tickets dan? En het hotel...
1: Ja, dat hotel, maar Valencia kan je dan. Dat is een beetje in de buurt.
0: Ja.
1: Of je gaat naar Bilbao.
0: Nee, jongen. Je wilt toch... Camp Nou.
1: Ja,
0: 90.000 man in een stadion. FC Barcelona.
1: Ja, dit is wel balen. Maar het is ook wel lekker op zijn Spaans.
0: Ja, we zijn hier gisteravond achtergekomen. Dus we zitten nog in de brainstormfase weer.
1: En in zak en as.
0: En nu?
1: Ja, en nu, ja. Tom, je kijkt mij aan. Je moet het toch echt zelf...
0: Je hebt toch altijd wel een oplossing?
1: Ik heb geen oplossing, Tom.
0: Shit.
1: Nee, helaas. Ja. Maar wat balen zeg. Echt heel stom.
0: Stom, hè?
1: Nou, en terwijl jij dat verwerkt... neem ik even een lekker hapje... van mijn pad thai kai van de Thai.
0: Hey, eet smakelijk. Ik zag trouwens net in de Q-Music app... kijk, dit is natuurlijk vervelend. Het is niet een hele grote ramp. Het is vervelend. Maar bij Cynthia, die stuurde net een berichtje... daar is ook iets heel leuks in het water gevallen vandaag. Ik heb er net gesproken op de app... We kunnen haar bellen over 5 minuten.
1: Wat een pech allemaal, jongens.
0: Volgens wat daar allemaal gebeurd is.

0: dus altijd drang om te dansen van deze.
1: Lekker, hè?
0: Heerlijk. Another by Q Music and Talk to You. Daar vertelde ik net over dat verhaal van FC Barcelona. Hele pakket geboekt. Voetbaltickets, vliegtickets, hotel. En dan blijkt ineens dat die wedstrijd verplaatst wordt. En ja, dan zijn we in principe alweer weg uit Barcelona. Dus we moeten of vliegtickets omboeken of gedoe.
1: Eén grote pech.
0: Gedoe.
1: Maar het kan altijd ook nog wel erger. Cynthia, hallo.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Oh, ja.
0: We horen het al.
1: Ik hoor het al.
2: Ja, ik probeer heel vrolijk te doen, hoor. Ik probeer niet... helemaal de sfeer te verpesten,
1: nee.
2: Maar het is lastig.
1: Ja, maar dat komt, ja, nee, maar wat is er allemaal gebeurd? Wat is de situatie?
2: Nou, wij waren op rondreis van 3 weken door Europa. We hebben 9 landen hebben bezocht. Oostenrijk,
1: ja.
2: Duitsland, Italië, Slowakije, Zwitserland. Nou,
1: gewoon met de eigen auto of met de camper of zo?
2: Nee, met de eigen auto, met de hond mee. En we hebben alles geboekt. Allerlei appartementen, huisjes, overal weer een nieuw plekje.
1: Prachtig, ja.
2: En ja, wat echt fantastisch. En we hebben in stoeltjesliften gezeten, in reuzenratten gezeten. En niks gebeurd. En ik wil een foto maken op een pleintje. En ik glij uit en ik val op mijn schouder. En ik breek dus mijn bovenarm.
1: Oh,
2: ja.
1: Waar gebeurde dit?
2: In Tjeske Budejovis in Tsjechië.
1: Of all places.
0: En dat ga je nooit meer vergeten.
1: Nee.
2: En in Tsjechië is alles in het Tsjechisch. Dus je begrijpt er echt gereed van. We moesten dus naar het ziekenhuis.
1: Ja.
2: Ja, zoek maar eens een eerste hulp op het Tsjechisch.
1: Ja.
2: En ga maar eens op het Tsjechisch vertellen wat er aan de hand is.
1: Ja, dat is lastig.
0: Maar kunnen artsen daar ook niet een woordje Engels?
2: Nou, een woordje. Dat zeg je inderdaad. Goh, nou. Een woordje.
1: Maar ja, je was daar natuurlijk niet alleen.
2: Nee, ik ben met mijn man Jos. En die is vandaag jarig. En we zouden dus doorreizen.
1: Gefeliciteerd,
2: ja, ook
1: Jos.
2: Nog.
1: Kijk,
2: ja.
1: En jij natuurlijk ook.
0: Hoeveel kaarsjes?
2: 60.
1: 60.
2: Ja.
1: Nou, van harte.
0: Van harte, ja.
1: Maar,
2: en we zouden dus naar Praag gaan om daar zijn verjaardag te vieren. Want hij wilde zijn verjaardag in een feestcafé, een Nederlands feestcafé in Praag. Dat zou zijn cadeau worden. Nou, dat moest ik gaan uitzoeken. Maar ja, zover zijn we dus niet gekomen.
1: Nee, want jij kwam in Petrovnovsk.
2: Jesco.
1: Kwam jij te val.
2: Ja, precies. En toen
1: nu?
2: Zijn we naar huis gegaan.
1: Ach, dus jullie hebben gewoon die reis af moeten breken daardoor.
2: Ja, want ik heb echt veel pijn.
1: Oh,
2: en
1: alles weg.
0: En waar zijn jullie nu dan?
2: We zijn nu net thuis aangekomen.
1: Oh, echt net thuis?
2: Uit Hoorn. Ja, echt net thuis. Echt een half uurtje, ja.
1: Ach ja, dat is wel allemaal pech op pech op pech. Maar ja, kijk, Cynthia, je kan er natuurlijk niks aan doen, hè? Zo is het ook.
2: Nee, ja, ik zeker niet. En we hebben echt 2 fantastische weken gehad. Maar het is gewoon lullig dat je dan...
0: wel een domper, ja, als je nog een weekje te gaan hebt.
1: Ja, ja. Maar, ja. Cynthia, laten we het dan enigszins een beetje opfleuren. Nou, je bent net thuis, dat je bijvoorbeeld lekker een bak sushi laat komen of zo. Of misschien, van de week nog een keer uit eten gaat. Ook al zit je in het gips, joh. Misschien kan je er wel heen.
2: Ja.
1: En dan is dat op kosten van ons.
2: Oh, wat lief.
0: Ja, vind ik leuk.
2: Dat is super.
0: Wij doen even een cadeaubon om te eten. Toch?
2: Oh, 100? Ja.
1: Ja, zoiets. Weet
0: 100
1: euro.
2: Nou, wat fijn. Dan kunnen we toch nog een beetje vieren.
1: Zo is het. Toch nog een beetje vieren. 60 is natuurlijk een mooie leeftijd. En ga vooral ook lekker genieten van... van die 2 geslaagde weken, zou ik zeggen.
2: Ja, precies. Daar kijken we wel met heel veel plezier op terug.
1: Nou, dus zo is het.
0: Groetjes aan Jos en heb een fijne avond op de verjaardag.
2: Ja, dankjewel. Gaan we doen.
1: Hey, doei.
0: Doei. Imagine Dragons, back your music. Hier is Bad Liar.

0: Imagine Dragons bij Q-Music en Bad Liar. Het is bijna 6:30. Headlines van de nieuws komen eraan met Nathalie van Zuylenkom.
1: Goedenavond. We blikken zo terug op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja, en toch een aantal mensen in de Q-Music app die mij erop wijzen dat sinds dat wij hier zitten, Rutger van Barneveld nog niet voorbij is gekomen. Dat hebben we eerder vanmiddag wel beloofd.
2: Ja, dus dat wordt tijd.
0: Het heeft een reden, want zometeen de top 40...

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
2: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt. Kippie.
6: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik.

0: De verpakking.
1: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou. Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Yo, wij zijn Crisco's Amsterdam.
6: En we hebben een nieuwe single.
5: My Oh My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
6: My Oh My
5: is nu overal te beluisteren.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
5: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. Eén nog wat langere file op de A67 Eindhoven naar Turnhout. Bij Eersel staat 5 kilometer, vertraging 20 minuutjes.
6: Ja, een flitser op de A4 richting Den Haag bij 39,8. En dan nog het weer van Weerplaza, 22 graden. Morgen een beetje bewolkt, maar ook 22 graden.
5: Het is 6:40, headlines van nu.nl krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
7: Goedenavond, we beginnen met nieuws over rapper Ali B. Hij staat donderdag voor het eerst in 4 jaar op het podium. Ali spreekt op een evenement dat gaat over ondernemen. Optreden doet hij dus niet. Wie er achter het evenement zit, dat is niet duidelijk. Ali werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor het verkrachten van 2 vrouwen. Hij ging in cassatie en dat mag hij in vrijheid afwachten. Bijna de helft van de starters is eigenlijk blij dat ze nog geen huis hebben gekocht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 40% minder graag een huis wil kopen dan eerder dit jaar. Vooral dertigers haken af omdat ze woningen nog steeds te duur vinden. Ze denken pas weer kansen te zien als de prijzen dalen. Tot die tijd vindt 2/3 zelfs dat huren voordeliger is.
6: Is dat trouwens heel slim? Ik weet nou niet of die prijzen nou heel snel gaan dalen.
5: Ik denk dat het ook blijft stijgen.
6: Ja, je kan denk ik toch altijd beter kopen.
7: Nou, het daalt nu wel de laatste tijd een beetje. Kijk, het is nog steeds ontzettend hoog, maar het daalt nu wel lichtjes.
6: Ja, ja, het is nu gewoon één groot drama, joh. Die hele woningmarkt.
5: Maar goed, we gaan het zien. Hè. De toekomst zal het zeggen.
6: Mooi gesproken.
7: Ja, dan gaan we het hebben over vakanties, want we vieren de zomervakantie vaker dichter bij huis. Uit cijfers blijkt dat vooral Duitsland en België het goed doen. Ook blijft kamperen populair. Gaan we toch verder weg, dan kiezen we voor een vakantie in Griekenland. Het meeste geld geven op vakantie trouwens uit aan winkelen en horeca. Ja, en dan 30, 40 of 50 kilometer. Ruim 45.000 mensen lopen hem de komende dagen. De Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag was dag 1, Blauwe Dinsdag. Ook wel de dag van Elst genoemd. Over de beroemde dijk tussen Lent en Oosterhout. Vanochtend vroeg om 4 uur vertrokken de eerste wandelaars al. En dit is wat het Rode Kruis vandaag het meeste zag.
8: Veel blaren, dat is de meest voorkomende kwaal. Soms ook zelfs een bloedblaar. Dat duidt er soms toch al op dat mensen misschien al heel lang hebben doorgelopen met een blaar tijdens het trainen bijvoorbeeld. En verder, ja, normale kwalen. Hè. Een steek van een insect hier en daar. Onwelwordingen. Hè. Mensen die niet helemaal lekker worden, die even wegtrekken.
7: Ja, normaal heeft het Rode Kruis cijfers paraat over het aantal blaren per dag.
6: Stop eens met die cijfers. Dat hoeven we allemaal niet te weten. Het is zo'n onsmakelijke bijvangst.
5: Er zijn zoveel blaren geprikt.
6: Ja, het is altijd een bijvangst van die Vierdaagse. Altijd. Dan komt er altijd zo'n cameraploeg, die gaat dan in zo'n tentje, die gaat dan al die vieze voeten zitten filmen met al die vieze blaren. Stop eens, ik hoef het allemaal niet te weten.
5: Nou, hoeveel zijn er geprikt?
6: Er komen heel veel blaren bij kijken, dat weten we. Ik hoef dat er niet te
5: weten. Wel getallen.
6: Zien, bah, bah.
7: Ik heb goed nieuws voor je.
6: Wat?
7: Nou, eigenlijk jammer nieuws, maar in jouw geval is het goed nieuws. Er is een technische storing, dus er zijn op dit moment geen exacte cijfers.
6: Kan dat nou weer? Mooi.
5: Dan moeten we 4 dagen per jaar moeten we blaren tellen. En dan precies op dag 1 van de blaren tellen werkt het
6: dus niet. Dat hoeft dus niet. Dat is een soort rare traditie. Laten we daarover ophouden.
7: Voor sommige deelnemers is het een traditie geworden, hè, om die 4-daagse te lopen. En dan laat je je ook niet zo snel uit het veld staan als het even tegen zit. Ook niet als je eigenlijk amper kan lopen.
9: Ik vind het feest helemaal geweldig. Ik heb dan een hoop pijn, maar dat telt niet.
10: Dat is die gebroken teen. Heb jij een gebroken teen?
9: Ik heb een gebroken teen en ik heb vorige maand een ongeluk gehad. Dus ik ben aan alle kanten stuk. Maar dat telt niet, want ik zit hier op een geweldig feest en ik vind het helemaal geweldig.
7: Misschien niet helemaal voor was te horen bij Omroep Gelderland. Ja, morgen is Roze Woensdag, een groot feest dat in het teken staat van de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Maar erg warm wordt het niet en dus heeft het Rode Kruis een tip.
8: Kleed je goed aan, zou ik zeggen. Vooral als je echt vroeg start, dan kan het echt wel fris zijn. En als je laagjes hebt die je uit kan doen of af kan ritsen, dan is het toch wel praktisch waarschijnlijk met deze temperaturen. Die regen die voorspeld wordt, die is eigenlijk verwaarloosbaar. Dat ga je waarschijnlijk niet echt merken.
2: Zullen we gewoon afspreken? Als er nog één keer het woord blaar valt, dan geef ik diegene een pomper op zijn neus.
6: Ja, ik hoop wel dat morgen de...
2: En dat kan dus ook de nieuwslezer zijn.
6: Ik hoop wel dat morgen de blarenteller werkt.
11: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
12: De vier belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
11: Dit is de Top 40 update.
6: Van dinsdag 21 juli 2026 zometeen op 1, jawel, het huidige zilver in de lijst. Natuurlijk van Rutger van Barneveld. Op 2 ga je horen de snelste stijger in handen van Lost Frequencies. En op 3 de ex-alarmschijf van Teddy Swims. Maar eerst een nieuwe binnenkomer van Temper City. Het is een Israëlisch indie rock trio. Ze brachten begin dit jaar hun eerste single uit. Die gaat door het dak. Hoe kan het ook anders? Door TikTok. Het is ook meteen hun debuut in de Nederlandse top 40. En sinds een week gaat niet alleen de track viral, maar is het dus ook gewoon een dikke top 40 hit. Self-Aware, zo heet het, van Temper City. Vanavond in de update op
11: nummer

0: Hij staat met deze al dik 3 maanden in de lijst. Ook al even in de top 10 en steeg afgelopen weekend nog verder. En daardoor is Teddy Swims nu te vinden op plekje 5 in de Nederlandse top 40. Top 40 update. Gaan we naar de nummer 2 in de update. Die is voor de nieuwste single van de Belgische DJ Lost Frequencies. En hij is denk ik nog steeds aan het bijkomen van een fantastisch weekend. Ja, afgelopen weekend waren er behoorlijk wat grote dingen in zijn België. Tomorrowland, daar was hij uiteraard bij. En 160 kilometer verderop was op het circuit van Spa-Francorchamps de Grand Prix van de Formule 1. En daar stond hij ook even een dagje te draaien. Beide dus een thuiswedstrijd voor hem. Echt ontzettend vet. De beelden van Lost Frequencies, je kan het allemaal online wel vinden. Ja, vanuit Nederland kreeg hij afgelopen weekend ook leuk nieuws. Zijn nieuwste single is namelijk de snelste stijger in de Nederlandse top 40. Live It All van Lost Frequencies vanavond in de update op...
1: Nummer

0: Lost Frequencies op Q-Music. Live it all. Top 40 update. En dan gaat de top 40 update van 21 juli 2026 als volgt. De archieven in. 4 was voor Temper City, Self-Aware, TikTok hitje. 3, Mr. Know-It-All, Teddy Swims. En dus 2, Lost Frequencies, Live It All. Gaan we naar de nummer 1, de grootste kroeghit van dit moment. En nou, niet alleen in de kroegen eigenlijk, hè. Ook op de festivals gaat deze door het dak. Gaat natuurlijk over Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld.
1: Ja, en jij kan het weten. Jij stond gisteren nog bij de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja, dit was ook de eerste keer dat ik op een podium stond dat ik hem kon draaien. En het was gek huis. Het is toch bizar dat iedereen van voor tot achter, van links tot rechts, schreeuwt dit van begin tot eind mee.
1: En het is hem ook zo ongelooflijk gegund.
0: Ja, natuurlijk. Hij is al zo super, lang bezig.
1: Ja, en wat een super lieve jongen.
0: Ja.
1: En dit is natuurlijk, hij moet hier gewoon lekker van genieten.
0: Ja, wat het losmaakt bij de mensen is echt niet normaal. Daarom kan het vandaag ook niet anders. Hij hoort thuis in de top 40 update en wel bovenaan. Rutger van Barneveld,

0: Tot zover. Gierende banden. Morgenmiddag zijn we terug. Zometeen in de auto. Lekker luisteren naar de avondshow met Joost Zwinkels.
1: Joost.
2: Moet jij weer naar Nijmegen eigenlijk?
0: Morgenavond.
2: Morgenavond?
0: Vanavond staat ons Menno op het podium.
1: Oh. Doe jij ook nog wel eens van die boekingen? Of
2: nee, ik doe eigenlijk nooit van dat soort boekingen.
0: Waarom doe je dat? Jij zou dat ook wel kunnen.
2: Ja, dat klopt. Ik zit heel vaak hier. En dan eigenlijk in het weekend ben ik ook wel blij dat ik dan even weekend heb. En dus niet s'avonds weg ben.
0: Oh ja.
2: Maar als ik dan die waalkade zie, dat is eigenlijk de enige keer per jaar dat ik denk... echt leuk. Maar kijk, ik vind ook... Jij draait ook wel eens vaker in het land. Dat Menno draait ieder weekend in het land.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik kan niet natuurlijk alleen maar de krenten uit de pap.
0: Je bent nog lang niet zo goed als wij.
2: Nee, dat bedoel ik. Dus ik moet ook de feesttenten eerst bestieren... en dan pas mag ik op het grote podium.
1: Ja, dat is wel te zwaar. Wel te zwaar.
0: Nou goed, dat zit er allemaal zo meteen in die verdomde avondshow.
2: Altijd knok tegen de klok. Nou, Bram, word maar weer boos. Schiet maar weer uit je slof.
0: Nee hoor, nee.
2: En ik was echt gefascineerd door vandaag iemand die naast mij stond in de sportschool. Ja, die had iets aan waarvan ik echt dacht, wow, hoe werkt dit? Nou, zo meer.
0: Oh, veel plezier met Joost. Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Oh, deze komt er ook aan. Lekker.
2: Ik zou bijna vergeten.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Kees Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmit.nl.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
9: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar...
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.
16: Elke maand weer.
15: En hoe meer data en snelheid,
16: hoe groter die korting.
15: Dat is One. Van Vodafone.
16: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: 1 minuut over 7, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Mark Bergt.
12: Goedenavond. Een dode wolf die in april uit het water werd gehaald in Overijssel is doodgeschoten. Het was bekend bij de provincie en bij een onderzoekscentrum. Maar die hebben het niet naar buiten gebracht, meldt RTV Oost. Dierenbeschermers voegen de documenten op en gaan nu aangifte doen. In Spanje zijn tientallen toeristen ziek geworden toen ze hadden gezwommen in een zwembad aan de Costa del Sol. Waarschijnlijk door een kapotte chloorpomp, waardoor giftige gassen vrijkwamen. De meeste zieken waren Britten, er zaten ook kinderen bij. Sommige mensen moesten naar het ziekenhuis. In Groningen is celstraf geëist tegen een man die werd betrapt met kinderporno. Hij zat het openlijk te kijken in een café en een serveerster zag het en belde de politie. Hij gaf toe dat hij te erg opging in zijn verslaving. Bij hem thuis werd daarna ander verboden materiaal gevonden. En 800 wandelaars van de Vierdaagse gaan na één dag al naar huis. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd omdat ze bijvoorbeeld hadden afgesneden. De politie heeft trouwens een foto verspreid van een man die verdacht wordt van zware mishandeling op een van de feesten in Nijmegen. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen steeds meer bewolking. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden.
11: Zomervakantie ook op de wegen. Het is lekker rustig. A29, kleine vertraging. Rotterdam-Berg op Zoom tussen de Haringvlietbrug en de Volkrakbrug. 3 kilometer, 10 minuten vertraging. De stem van dit programma loopt dit jaar niet de Nijmeegse Vierdaagse. Van de redactie naar de studio is echt al ver genoeg. De stem van dit programma liep vandaag wel op de loopband. En daar stond iemand naast. Ja, ik ben er nog steeds gefascineerd over. Zo meer.

Snow Patrol bij Q. En Just Say Yes maakt het 10 minuten over 7 op deze dinsdagavond. Joost hier. Ja, ik was vandaag echt gefascineerd door een man naast mij in de sportles. Ik deed een sportlesje vandaag waarbij je dus een deel op de loopband hebt en een deel op het bankje. Nou, je doet dan 6 minuten loopband, 6 minuten oefeningen bij dat bankje. Nou, en naast mij stond een man en die had dus geen sportschoenen aan, maar die had teenschoenen aan. Heb je wel eens gehoord van de teenschoen? Ja, dat is echt fascinerend. Dat is eigenlijk een soort handschoen voor je voeten. Dus snap je dan wat ik bedoel? Dus die tenen zijn eigenlijk stuk voor stuk bedekt in een apart vakje, maar dan zonder dikke zool. Ja, dus het is gewoon een teenschoen. Ja, je moet het even googlen om een beetje te zien wat het is. Er zit dus ook geen dikke zool onder. En ja, het is, lijkt mij, een beetje alsof je hardloopt op je blote voeten. Dus die man had die schoenen aan. Dus ik was al een beetje gefascineerd door het karakter dat naast mij stond. Nu is het zo dat fascinatie nummer 1 was. En vooral fascinatie nummer 2. Deze man had die sportles geboekt. Toen dacht ik, jij bent een beetje een outsider misschien, weet je wel. Van ja, iedereen loopt de sportschoenen, maar jij doet het anders. Jij doet het, hou ik normaal ook van. Maar op een gegeven moment zat deze meneer ook een klein beetje in mijn irritatie. Omdat dit was een begeleide sportles. Dus een instructeur die dan oefeningen uitlegt. Hij deed precies niets van wat we moesten doen. Dus zodra we dan moesten sprinten, ging hij bijvoorbeeld wandelen. Als die loopband omhoog moest, zette hij hem vlak. Gingen we naar het bankje. Nou, dan ging hij nog 1,5 minuut uitlopen op die loopband. Toen dacht ik echt, oké, maar waarom zit je dan in deze les? Waarom boek je dan een begeleidersportles? Als je denkt, ja, oké, fuck it, weet je. Ik ga me er toch allemaal niet aan houden. Ja, en zo blijf ik toch wel echt gefascineerd over de mensheid. Ik bedoel, alleen die sportschoenen al. En dan dus ook helemaal tegen de raad die sportles doen. Ja, ik had graag met deze man verder willen kletsen, maar hij was er al vandoor.

0: could break my heart.
1: Dua Lipa, Make Your Music and Break My Heart. Nog 31 nachtjes slapen tot Lowlands Festival, Lowlands Zin in. Dan gaat het weer uit zijn vroege barsten in Binninghuizen. Ik kon al moeilijk wachten, zeg ik erbij. Werd nog net iets ingewikkelder toen het blokkenschema deze week online kwam. Als je festivalganger bent, dan weet je vast al wat een blokkenschema is. Als je dat niet bent, nou, dat is wanneer welke artiesten optreden en waar ze dan ook staan. Is ook altijd een spannend moment dat je denkt, oké, de favoriete artiesten staan op de line-up, maar op welke dag gaan ze spelen? Is dat dan zondagavond laat als ik eigenlijk al naar huis wil? Of vrijdagmiddag als ik nog aan het werk ben? Dus het is altijd fijn om te zien wat er dan gebeurt. Vooral ook op Lowlands is het zo dat die tenten super ver uit elkaar liggen. Dus je moet ook goed timen van oké, hoe laat ga ik nou waarheen? En kan ik dan misschien wel eerder weg omdat ik een ander concert wil zien? Ja, dat gaat ook af en toe met een zucht en een kreun. Zo is het ook. Nou, toch een beetje bekeken wie er dan op zaterdagavond gaat spelen. De leukste avond wat mij betreft. En dat is dan toch wel één naam die eruit prijkt. En dat is die van Somber. Hij staat in de Alpha, is de grootste tent die op Lowlands te vinden is. En dat is wel vet, want als je dan kijkt naar een jaar geleden, toen stond hij namelijk in Tivoli-Vredenburg in Utrecht, stond hij voor 2000 mensen te spelen. De Alpha, daar kunnen er 30.000 in. Speelt hij toch mooi voor 15 keer zijn publiek in Utrecht. Zijn nieuwste hit, tevens ook Extra Alarm schrijft, die schiet echt op dit moment lekker door de Nederlandse top 40. Huidige nummer 22, dit is Somber, My Body Isn't Ready, bij Q.

0: Afrojack en Never Forget You by Q.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Ja, mocht jij denken dat jij een zware dag hebt gehad vandaag, dan heb ik nog iemand die het misschien iets lastiger heeft. Er is namelijk in Australië een vrouw die al 4 kinderen had. Vanochtend bevallen van jawel een eeneiige vierling. Een eeneiige vierling. Ja, tel dat even bij elkaar op. Dus in totaal zijn daar nu 8 kinderen in het spel. De kans dat het gebeurt is 1 op de 15 miljoen. Is ook een duur geintje. Wat denk je van een extra grote auto waar dan het hele gezin in moet passen? 4 keer alle kleding tegelijkertijd. Een XXL grote buggy naar alles erop en eraan. Nu is het zo, dat las ik dan, dat zij een soort inzamelingsactie hebben gestart voor dat gezin. Omdat ja, die kosten reizen natuurlijk helemaal de pan uit. Nou, op die manier zou je ook kunnen kijken naar knok tegen de klok. Weet je, je zou ook bijna als inzameling voor jezelf kunnen doen. Dus je denkt, oké, ik heb echt een heel groot uitgavenpatroon. Er is iets waar ik gewoon geld voor nodig heb. Maar ik kan het gewoon misschien even zelf niet betalen. Ja, dan mag je jezelf even melden via de Q-Music app. Het idee is heel simpel. Er gaat zo meteen een klok lopen met oplopende bedragen. Als jij denkt, oké, dat is een lekker bedrag, roep dan stop. Maken wij het geld naar je over. Kind kan de was doen. Ben je echter te gierig? Te gretig. Niet te gierig. Te gretig. En wacht je te lang, spat die klok uiteen, dan sta je dus met niks. Sta je met lege handen. Nou, mocht je een gokje willen wagen en misschien wel een paar honderd euro verdienen, meld je dan maar via de Q-Music app. Het woord klok is wat je deze kant op moet sturen. En je hoeft geen vierling te hebben gekregen. Dat hoeft helemaal. Martin Garrix, sorry, ook zo repeaten.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Lotto heeft de vaak

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: jij kunt besparen. Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19. Fans van Voordeel, Aldi.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden.
5: De Drive-Thru Quiz.
6: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
4: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
6: Dat is goed. Je wint jouw bonnetje.
4: De Drive-Thru Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
7: Q sounds better with you.
8: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar 5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Joost Winkel.
13: Hallo.
6: Ja, nieuwe ronde, knok tegen de klok. Zometeen ook Lady Antebellum, Martin Garrix, Ed Sheeran.

Lady Antebellum bij Q. We need you now. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok zijn nog steeds geopend. Meespelen kan, stuur Klok via de Q-music app. Eerst nog heel even over dat WK voetbal. We zijn als Nederland natuurlijk gestrand in de 16e finale... naar huis gestuurd door Marokko. Maar we hebben wel een prijs meer gewonnen dan de Marokkanen. Dat zit als volgt. Wij hebben in ontvangst mogen nemen... de Flair... Sorry, niet de Flair. De Fair Play Award. We hebben de Fair Play Award gekregen. Voelt een beetje als een soort van vaantje dat je dan vroeger kreeg... bij het schoolvoetbaltoernooi. Als je dan elke wedstrijd met 8-0 had verloren... als een soort van ja, toekje eigenlijk voor het bloeden. Toen vroeg ik me toch een beetje af... wat krijg je dan als je die award wint? Nou, ik heb waanzinnig nieuws. Dit is wat je krijgt. Het is niet een automatische plaatsing... voor een kwalificatie voor een volgend eindtoernooi. Is het niet. Het is ook niet een nieuwe knieschijf voor Frenkie de Jong. Het is ook niet, en het zat er misschien wel in... maar ook niet Pep Guardiola's nieuwe bondscoach. Wat het wel is, en dat is toch waanzinnig... is een officieel diploma van de FIFA. Een officieel diploma van de FIFA dat we netjes hebben gespeeld. Nou, ik vind dat waanzinnig. Die zal vast en zeker een mooi plekje krijgen in de prijzenkast van de KNVB. Daar hebben we namelijk natuurlijk nog plek zat. Daar is nog wel wat ruimte te maken. Ik dacht dan, laten we dan misschien even focussen op het volgende toernooi. Het EK, wat er dan aan zit te komen de volgende keer. Ik dacht, laten we gewoon een wilde voorspelling doen. Schrijft iemand mee? Gewoon nu thuis opschrijven. Ik denk dat de finale van het EK er als volgt uit gaat zien. Wij spelen Nederland tegen... Nederland tegen... Ja, maar nee, Nederland staat sowieso in de finale van het EK. Hè? Daar moeten we wel van uitgaan. Manifesteren. Tegen... Ja, maar nu wil ik ook iets zinnigs zeggen, snap je? Nu wil ik gewoon, als het dadelijk het geluk aan onze zijde is... dat we dan ineens... Het is Nederland tegen Frankrijk. Doe het daar maar mee. Nederland-Frankrijk. Nou, dat zou toch een mooie affiche zijn voor de finale?

0: tegen de klok.
1: Hey Mariel, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Joost.
1: Jij gaat zometeen de Bondgenoten kijken.
2: Ja, klopt.
1: En dan moet je toch even uitleggen, wat is nou Bondgenoten? Want ik ken eigenlijk alleen maar van vroeger de Gouden Kooi, Big Brother, Utopia. En nu is daar de Bondgenoten. Mijn hele TikTok staat er vol mee. Er is ruzie, er is gezeik. Maar wat is het nou precies? Ik snap het niet.
2: Ja, het is eigenlijk een soort spelshow waar je aan het eind van de maand uiteindelijk één iemand de ton kan winnen. Maar het gezeik maakt het vooral leuk nu.
1: Ja. En want die mensen zitten dan een maand lang in een huis of zo? Of?
2: Ja, er zijn geloof ik 4 of 5 bondjes in de hele maand. Speel je spellen tegen elkaar, kun je punten winnen. En aan het eind van de maand kijken ze wie het hoogste aantal punten heeft. En dan mogen er, nu is een nieuwe finale. Dus kun je met z'n vieren tegen elkaar de finale spelen. En uiteindelijk wint dan 1 iemand die ton.
1: En die mensen, en dan volgende, zeg maar in augustus zitten we er nieuwe mensen in?
2: Ja, je mag er zo lang in zitten als je wil, geloof ik. Tenzij je eruit gestemd wordt. Dus ja, je kunt er ook een jaar zitten als je pech of geluk hebt. Zeg maar. Het is maar net hoe je het ziet.
1: Ik ben er niet heel erg overtuigd, Mariel. Vind je het heel erg?
2: Nee hoor.
1: Oké. Hey, we gaan knok tegen de klok spelen. Jou de taak om de klok te stoppen. Het is niet zo dat je een ton kunt winnen hier in dit spel. Maar wel een paar honderd euro.
2: Jammer.
1: Dat zou lekker zijn. Het fijne is wel, je bent hier na 5 minuten ook klaar. Hè? Dan hoef je niet een maand voor in een kooi te zitten. Zo is het ook.
2: Nee, precies. Dat is beter. Hè?
1: Ik ga de klok starten en jou de taak om te stoppen. Zo simpel is het.
2: Ja, helemaal goed.
1: Daar ga je.
3: 58 euro. 108 euro. 145 euro. 160 euro. 178 euro.
1: Mariel.
2: Oh, ik wou het echt net zeggen.
1: Ja, ik wou ook net zeggen. Had je niet stop moeten roepen, lieverd, maar...
2: Ja, nou, dat lag op het puntje van mijn tong, maar toen ging niet al.
1: Shit, net te laat. Voor de tweede keer deze week geen euro uitgekeerd.
2: Ja, ik dacht nog even 1 keertje, maar helaas.
1: Ja. Helaas 178 euro aan je neus voor mij. Dankjewel voor het meedoen.
2: Ja, jij bedankt. Fijne avond nog.
1: En vanavond om 11:15 bij Lars een nieuwe ronde knok tegen de klok. Ex-alarm schrijft Chris Gos Amsterdam. My, oh my. Crazy.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love with You. Zometeen, een kleine sprong terug in de tijd. Kun je dit nog herinneren?
1: Catch me outside, how about that?
0: Ja, nog één keer.
1: Catch me outside, how about that?
0: Was uit een waanzinnig programma. Kwam natuurlijk helemaal uit een programma waar je echt dacht... Hè? Wordt dit hier letterlijk in deze show nou gezegd? Waar precies ook alweer was, hoor je zo meteen. En ook turn the lights off. Just a Jack style, hoor je zo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
11: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kant.

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Lekker toch?
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Odido. 1 minuut over 8, Joost hier. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kreeg van Mark Bergt.
8: Goedenavond.
9: Het gaat nog niet echt beter met de droogte in het land. Er komt iets meer water binnen door de Rijn, maar juist minder door de Maas. En op nog minder plekken mag je nu slootwater gebruiken om te sproeien. En boten op de Maas moeten langer wachten bij de sluizen, want die gaan minder vaak open. De natuurbrand bij Madrid lijkt na 5 dagen eindelijk onder controle. Het vuur breidt zich in ieder geval niet meer uit, zegt de Spaanse brandweer. De brand werd aangewakkerd door de harde wind en heeft een gebied verwoest dat zo groot is als de provincie Utrecht. Duizenden mensen moesten hun huis uit. In de bergen in Noord-Italië is een Duitse vrouw omgekomen. Ze was met een groep aan het hiken en viel van het pad. Ze kwam 200 meter lager neer en was op slag dood. Een reddingsteam en een helikopter konden niks meer voor haar doen. Hoe het kwam dat ze viel is niet duidelijk. En gele truidrager Tadej Pogacar is voorzichtig over de eindzegen van de Tour de France. Hij heeft een ruime voorsprong van meer dan 4 minuten op Remco Evenepoel. Maar nu komen de bergen en daar kan van alles gebeuren, zegt Pogacar. Evenepoel liep vandaag 0,5 minuut in bij de tijdrit. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu bewolkt en er kan later ook wat regen vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. En morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden.
7: Flitsmeister meldt geen vertragingen, geen controles. Joost Winkels. De Haag, flair door het oog van de nacht. Een nieuwe soort golfband hoor je zo meteen. Naar Justin Jackstown, that is Turn the Lights Off.
10: Ken Joost niet?
11: Nee.
10: Hey, had je nooit van gehoord?
11: Nee, nooit van gehoord. Nee, ik had wel vanochtend op Facebook gezien, maar voor de rest niet. Nee, ik ken hem niet.

0: Music door het oog van de nacht. 8:08. Joost hier. Ik ga even een klein beetje terug in de tijd. Ik werk deze zomer precies 11 jaar bij Q-Music. Ik begon hier ooit als jochie van 17. Mocht ik de draaiboeken maken voor Wim van Helden. Serieus, had ik de teksten zo te typen voor Wim van Helden. Kwam ik net van school af, zei ik tegen Wim, ik ben 17 jaar. Hij zegt, ja, ik geloof het echt niet. Heb ik echt mijn rijbewijs moeten laten zien aan Wim van Helden voordat hij geloofde dat ik 17 jaar oud was. We gaan even 10 jaar terug in de tijd. Het was 2017. Ik vind het ook leuk om door al die jaren heen terug te denken aan de muziek die we destijds draaiden op Q-Music. Of eigenlijk misschien nog wel nog steeds draaiden. Terug even naar 2017. De tijd dat corona gewoon nog een fris biertje was. Weet je, we hadden nog nooit van corona als infectieziekte gehoord. En Patricia Pai dronk iets anders dan bier. Dronk geelachtig drank. Dirk Kuyt, Feyenoord na 18 jaar eindelijk weer eens een keer kampioen maakte. Gordon, You Remember, zou gaan trouwen. Uiteindelijk toch niet gaan trouwen. Donald Trump werd beëdigd. Volgens hem de grootste inauguratie ever. En collectief waren we in de ban van Danielle Bregoli.
1: Catch me outside, how about that?
0: Ja, Danielle Bregoli zat in de Dr. Phil Show.
1: Catch me outside, how about that?
0: En zij deed daar deze uitspraak. Nu hebben wij toch nog eens even opgezocht wat er eigenlijk van dat kind terechtgekomen. OnlyFans model hebben wij ons laten vertellen. Ja, ik heb een onderzoeksredacteur van dit programma. Thomas heeft desk research gedaan. Niet veldonderzoek. Desk research gedaan naar wat er met die vrouw terecht is gekomen. Wat er vanuit...
2: Je kan er nog bewonderen. Niet meer op tv. Ze zit op OnlyFans. En het schijnt dat ze daar na eerste 6 uur al 1 miljoen euro mee heeft verdiend. Ja. En ze zit nu op een... Even kijken, tussen de 25 en de 75 miljoen dollar heeft ze ondertussen binnen OnlyFans.
0: Ja, en nogmaals, dit heb jij onderzocht. Zonder een abonnement.
2: Ja, nee, gewoon even kijken. Kijk eens gratis.
0: Gewoon even spieken. En weet je nog wat het woord van het jaar was toen?
3: Van zuid tot aan noord en van west tot aan oost, here we go. Dit is de avond met Joost.
0: Nou, het woord van het jaar 2007.
3: Dit is de avond met Joost.
0: Dat was.
3: Dit is de avond met Joost.
0: Genderneutraliteit. Het woord van 2017. En op de radio die zomer.
3: Dit is de avond met Joost.
0: CNCO. En Little Mix. Terug naar de zomer van 2017. Dit is Rekken Talento. Bij Q.

nieuwe Cameron with Comeback Hue. En Kingdom of Fear, 16 minuten over 8. Kleine quizvraag. Kleine quizvraag voor de sfeer. Hey, wat hebben nou Rick Astley, Adele en Anastasia met elkaar gemeen? Ik hoor het hoofd kraken, ik hoor het hoofd kraken thuis. Ik denk dat je het antwoord niet weet. Het heeft alles te maken met een misverstand dat ze allemaal een keer hebben meegemaakt. Toen namelijk mensen voor het eerst de muziek hoorden, waren ze er eigenlijk heilig van overtuigd dat het allemaal zwarte artiesten waren. Het was bij Anastasia zelfs zo erg dat zij haar platenlabel binnenstapte en alle ogen waren gericht op de deur waar iedereen verwachtte dat er een soort Aretha Franklin 2.0 uit die deur zou stappen. Maar ineens was daar een blonde dame van 1,57 meter... En zij vertelde daar zelf eigenlijk het volgende over. Ja, die platenbaas die verwachtte een zwarte diva die de studio binnenkwam lopen en marcheren. En dan stap ik daar binnen, een klein, bleek, blond vrouwtje van 1,5 meter. Een plateau zo. En zij maar denken, ja, waar blijft dan die artiest? Waar blijft dan die artiest die dit zingt? Ik moet zeggen, ik ken weinig mensen waar zoveel soul uit komt. Anastasia by Q. Dit is I'm Out of Love.

0: Fifth Harmony back you. And work from home. Bom, bom, bom. Gisteren speelde ik voor het eerst een nieuw spelletje. Hoger, lager. Het idee daarvan is eigenlijk heel simpel. We pakken een categorie. En elke keer mag jij zeggen of de volgende in de reeks hoger of lager is. Vanavond spelen we in de categorie oppervlakte van landen. In vierkante kilometer, zegt daarbij. Dus we starten bijvoorbeeld met Nederland en dan is de volgende België. Dan mag jij zeggen of de oppervlakte van België hoger of lager is dan die van Nederland. Nou, heb je het goed? Dan ga je door. Heb je hem fout? Dan val je af en gaan we door naar de volgende luisteraar die al in je nek zit te hijgen. Nou, we stoppen naar 10 landen. Als je mee wil spelen, stuur dan even het antwoord op de volgende. Als het startpunt België is, is de oppervlakte van Nederland dan hoger of lager dan die van België? Dus met andere woorden, is Nederland groter of kleiner dan België? Nou, zo simpel is het. Als je mee wil doen, stuur je antwoord via de Q&A. En ook Somber. En Homewrecker.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.

0: nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou. Joost Winkels.
9: Hoi. Q-Music. La Fuente, I Want You, zometeen ook Bruno Mars komt eraan.

0: 8 minuten over 8:30. Amber, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zou je de telefoon van de luidspreker af kunnen halen of van de carkit of iets dergelijks? Want anders ben je slechter verstaan.
1: Wat hebben we?
0: Nou, fantastisch. Wie is we, Amber, in dit geval?
2: Wie is we?
1: Ja, mijn vriend en ik, sorry.
0: Ah, oké. Amber, ik zou het heel fijn vinden als jij de telefoon in je oor houdt. Dan kan ik met jou hoger, lager spelen. Het idee is heel simpel. We beginnen bij een beginpunt. In dit geval was het Nederland. En vanuit daar gaan we verder. En is aan jou de vraag, de oppervlakte van het volgende land, is dat nou groter of kleiner?
1: Oké.
0: Amber, aan jou de vraag. Nederland. Dan gaan we naar Denemarken. Is Denemarken groter of kleiner dan Nederland?
1: Groter.
0: Groter, zeg jij?
1: Ja.
0: Is inderdaad hartstikke goed. Zijn we aangekomen bij Spanje? Is Spanje groter of kleiner dan Denemarken?
1: Groter.
0: Groter, zeg jij? Dat is hartstikke goed. Gaan we naar Frankrijk. Is Frankrijk groter of kleiner dan Spanje?
1: Groter.
0: Groter, zeg jij? Dat is inderdaad hartstikke goed. Je gaat als een trein. Gaan we naar Duitsland. Is Duitsland groter of kleiner dan Frankrijk?
1: Ik denk kleiner.
0: Kleiner?
1: Ja.
0: Hartstikke goed, je gaat als een trein. We gaan naar Portugal. Is Portugal kleiner of groter dan Duitsland?
1: Kleiner.
0: Is inderdaad hartstikke goed. Dan naar Oostenrijk. Is Oostenrijk kleiner of groter dan Portugal?
1: Kleiner.
0: Is wederom goed. Gaan we naar IJsland. De grote vraag is IJsland groter of kleiner dan Oostenrijk?
1: Groter.
0: Groter?
1: Ja.
0: Amber is goed. Oh. We zijn bij nummer 9, je gaat als een trein. Ja, ik wil daarbij wel gezegd hebben, als jij de volgende fout hebt, dan is daar Roy. Hallo Roy.
3: Hallo.
0: En jij zit in de nek te hijgen van Amber.
3: Zeker.
0: Je zat natuurlijk ook een beetje mee te spelen. Had je ze ook allemaal goed tot nu toe, of niet?
3: Tot nu toe wel.
0: Nog heel even geduld. Hopen dat Amber een foutje maakt. We zijn bij IJsland. Dan gaan wij naar Bulgarije. De vraag is Bulgarije groter of kleiner dan IJsland?
1: Groter.
0: Groter?
1: Ja.
0: Amber.
1: Ja.
0: Dat is goed.
1: Ja.
0: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. We hebben er nog één te gaan. Want je bent nu bij nummer 9, bij stop nummer 9. Maar we moeten natuurlijk naar stop nummer 10.
1: Ja, nog eentje.
0: Nog eentje. Hoe goed is jouw kennis wat betreft Roemenië?
1: Oef, niet heel best.
0: De grote vraag is, is Roemenië groter of kleiner dan Bulgarije?
1: Groter.
0: Amber.
1: Ja?
0: Ik heb hier de opgavemaker van deze, quiz. Zijn naam is Thomas, mijn rechterhand van dit programma.
4: Ja.
0: Amber.
1: Ja.
0: Ja, we moeten gaan staan. We moeten gewoon gaan staan. We moeten gewoon echt gewoon gaan staan. Amber, dat is natuurlijk hartstikke goed. Applaus. Ja, Amber, kijk, je moet weten, wij doen iedere dag een oefenrondje op de redactie. En wij dachten, nou, dit is echt heel moeilijk. De opgavemaker zei zelf, nou, dit wordt een pittige, dit wordt een pittige.
1: Nou ja, ik ben blij dat ik nogal goed ben in topografie van Europa.
0: Ja.
1: Ik dacht, als je met Indonesië komt, dan weet ik dat allemaal niet. Maar dit wist ik wel.
0: Nou, krijg je volgende rondje over Azië. Ja, is dat goed?
1: Ja.
0: Oké, wil je nog een rondje spelen over Azië?
1: Ja, dat is
0: goed. Oké, doen we zo een rondje over Azië.

0: La Fuente. En I Want You Back You. Hey Amber, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij zat net in hoger laag. Nou, je ging echt als een warm mes door de boter heen. Echt supergoed. Je wist alle opgaves goed te beantwoorden als het ging om de oppervlakte van landen binnen Europa. De grote vraag is, was dan bijvoorbeeld Denemarken groter dan Nederland? Nou ja, alle tien netjes goed. Alle tien netjes goed. En toen zei hij, nou ja, het is dat ik kennis heb over Europa, maar bij Azië hoef je niet te proberen bijvoorbeeld.
1: Nee, dat denk ik niet, nee.
0: Toen dachten wij, nou, dat laten we ons geen twee keer zeggen. Dus we dachten, doen nog een klein rondje met jou. We beginnen in Sri Lanka.
1: Ja.
0: In Sri Lanka. Dan heb ik het volgende land voor jou. Dat is namelijk Noord-Korea. De grote vraag, is Noord-Korea kleiner of groter dan Sri Lanka?
1: Groter.
0: Groter.
1: Ja.
0: We spelen nog even door. We gaan naar Zuid-Korea. Is Zuid-Korea groter of kleiner dan Noord-Korea?
1: Kleiner.
0: We gaan naar Japan. Is Japan groter of kleiner dan Zuid-Korea?
1: Ik denk kleiner.
0: En daar valt het doek.
2: Ja.
0: En daar valt toch het doek, helaas. Nee, Japan was toch echt groter.
1: Jammer.
0: Hey, Vietnam, was dat groter of kleiner dan Japan?
1: Kleiner?
0: Ja, dat was wel goed geweest. Hij is het echt goed op. Hey, Amber, van harte gefeliciteerd. Kim is een prijsbekend. Komt jouw kant op voor die eerste ronde. Goed gedaan.
1: Yes, dankjewel.
0: Oké, tot later.
1: Yo,
0: dit is Maas Smit.

0: DJ Sammy en Doe en Heaven Make You. Ja, ik moet zo meteen echt nog heel even de laatste roddels met je doornemen. Het zijn de laatste roddels die gaan over, jawel, de halftime show bij de WK-finale. Ja, alles lekt nu langzamerhand een beetje uit. Ja, hierna gaan we het echt niet meer over dat WK hebben. Loki ben ik het wel nog steeds aan het missen, weet je wel, dat je niet meer even lekker zo'n wedstrijd kan kijken. Maar ik zal die laatste roddels zo meteen even met je doornemen, hoor. Dat is wel juicy, hoor, zeg je heel eerlijk. En ook de baas van McNerring komt eraan.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Ja. Echt serieus?
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
13: It's playtime.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
15: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
16: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Exact 9 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Kreeg van Mark Bergt.
19: Goedenavond. Landbouwminister Van Essen wil voorkomen dat 5 kippenboeren in Brabant hun vergunning verliezen. Ze stoten te veel stikstof uit bij natuurgebieden en Brabant ziet geen andere mogelijkheid dan hun vergunning in te trekken. Van Essen denkt dat het ook anders kan en gaat deze zomer nog in gesprek met de provincie om een oplossing te zoeken. Een brand bij het vliegveld van Bordeaux is onder controle. Bij blussen zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Hun wagen raakte ingesloten door het vuur. President Macron heeft zijn medeleven betuigd met hun familie. Het vuur ontstond in de natuur vlakbij de parkeerplaats en verspreidde zich naar het vliegveld. Bij de kust van Groot-Brittannië is gisteren een incident geweest met een Russisch oorlogsschip. Het hield een schietoefening, meldt de BBC. Een Brits patrouilleschip dat de Russen in de gaten hield, moest aan de kant. De Russen schoten met scherp, en dat mag in internationale wateren, maar het komt nauwelijks voor. En België heeft een nieuwe bondscoach. Het is Mark van Bommel, meldt de Telegraaf. Hij gaat proberen om de Belgen naar het EK van 2028 te loodsen. Hij heeft wel een probleem, hij spreekt geen Frans, maar hij wil het wel gaan leren. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die een matig WK achter de rug had met de Belgen. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu zwaar bewolkt. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden.
0: Flitsmeister meldt geen vertragingen, geen controles.
9: Music. Joost Winkels.
0: De laatste roddels van de WK-finale die lekken nu een beetje uit. Neem ik zo meteen met je door. Stella Lefty komt eraan, net als de baas aan Damiano.

Nou, geloof het of niet. Geloof het of niet. Maar dit is geschreven. Even zomerhit, hè? Zomerhit. Geschreven in de besneeuwde hut midden in een helse winter in Noorwegen. Nou, met dat in het achterhoofd vind ik best dat zij het gevoel van de zomer hebben weten te vangen. De Balsa en Magnetic bij Q Music. Heb je al gehoord van Stella Lefty? Nee, Stella Lefty wel gehoord, niet gehoord, wel gehoord, niet gehoord. Als nu het antwoord is nog niet gehoord, zou ik willen zeggen, geef het nog even 3,5 minuut geduld, want zij komt eraan. Ze heeft een waanzinnig leuk liedje gemaakt, Boston. Dendert nu langzamerhand een klein beetje de top 40 in, nummer 38 op dit moment.

Stella Lefty bij Q in Boston. Ja, goed liedje hoor. Steengoed liedje. Daarvoor Tyler Cruz en Dynamite bij Q. Hey, heb je de laatste roddels al gehoord? Heb je de laatste roddels al gehoord over het WK? Ja, we zitten nog een klein beetje in de naweeën van het WK voetbal. We keken natuurlijk voor het eerst tijdens de finale naar een halftime show. 27 minuten zaten er tussen het laatste fluitsignaal en het eerste weer voor de tweede helft van de wedstrijd. Het idee was om een krachtige boodschap van eenheid en hoop aan miljarden mensen wereldwijd te tonen. Nu is dat niet zo juicy, maar het schijnt achter de schermen nogal gedonderd zijn geweest. Er zou nogal wat spanning hebben gezeten tussen Madonna en Justin Bieber. Wat was nou het verhaal? Zij zouden beide in het middelpunt van de belangstelling hebben willen staan en ze zouden beide geen genoeg hebben willen nemen met een bijrol. Zij zeiden, ja, wij gaan niet de tweede viool spelen. Die tweede plaats die mag je lekker aan iemand anders geven. Geef die maar aan Argentinië, bij wijze van spreken. Zij zeiden, dat gaan wij niet doen. Ze hadden ook totaal een verschil van inzicht in hoe die halftime show eruit moest zien. En wie is daar dan? Wie is daar dan ineens als Christus de Verlosser? Zo op het toneel precies de zoon van God, Chris Martin. De frontman van Coldplay. Hij is de lijm geweest uiteindelijk tussen Madonna en Justin Bieber. Om het allemaal een klein beetje tussen. Het is Coldplay bij Q, Sky Full of Stars.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Tien Leeuwens bij Q.
2: Seks met Eveline.
1: Zometeen is hier de allerleukste seksuoloog van Nederland, Eveline Stallaert. We gaan het uiteraard hebben over seks. Dat doen we aan de hand van jouw vragen. Mocht je nou een vraag hebben over liefde, over relaties, over seks, loop je ergens tegenaan dat je denkt, oké, hoe kom ik daar eigenlijk uit? Je kunt je vraag delen. Doe je geheel anoniem. Doe je uiteraard via de Q-Music app. Behandelen die vragen. Noem je naam niet. Dus je bent helemaal safe. Als je een vraag hebt voor Eveline, stuur hem dan vooral. En ook Sarah Larsen komt eraan.
3: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: Voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
1: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Joost Swinkels.
14: Hallo. Q Music. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Zometeen op One Republic.

0: One Republic back your music and sunshine.
1: Seks met Eveline.
0: Dinsdag bij mij in de studio natuurlijk de allerleukste seksuologe van Nederland, Eveline Stallaert. Goedenavond.
2: Hi Joost.
0: Eveline, we moeten het hebben over schoonouders.
2: Ja, ja.
0: En wat als schoonouders nou een hele grote rol spelen in de relatie?
2: Ja.
0: Mama Monique. Uit Winter vol Liefde. Ik noem hem maar zeggen.
2: Ja, ja, ja, ja. Die wordt vaak aangehaald bij dit onderwerp. Ja. En ik wil niet 1, 2, 3 zeggen dat het aan de hand is bij hun, maar de kans is aanwezig. Maar ja, wat doe je als je schoonouders inderdaad een hele grote rol spelen? Nou ja, dat is leuk als ze heel gezellig zijn. Ja. Heel leuk. Maar in heel veel gevallen is het toch, ja, is het net een beetje te veel. Wat er dan aan de hand is, is wat ze noemen in de psychologie emotionele verstrengeling. En dat wil eigenlijk zeggen dat de grenzen vervagen tussen ouders en kinderen.
0: Okay.
2: En eigenlijk merk je dat gekomen is vanuit een onvervulde behoefte van de ouders. Dus die gaan dan emotioneel een beetje afhankelijk worden van die kinderen en andersom. Ja. Door overbescherming kan dat komen. Door trauma's uit het verleden van de ouders. En door gebrek aan begrenzing in de opvoeding. Nou ja, ja. Die ouders bedoelen dat natuurlijk allemaal helemaal niet vervelend. Maar dat groeit zo. En op den duur zitten ze daar een beetje in vast. En is dat eigenlijk een dynamiek die maar blijft gaan. En het belemmert de autonomie van het kind. En zeker als op een gegeven moment dat kind groot wordt. Dan is het natuurlijk niet handig als je constant naar je ouders moet kijken voor alle beslissingen. Maar dat je ook voelt dat je constant eigenlijk een soort verantwoording moet afleggen. En dat je hun als het ware aan je, als een blok aan je been meesleept. Nou ja, en dat is natuurlijk iets waar je als partner die daarbij komt ook echt wel, je krijgt dat cadeau.
0: Ja, maar dus, je hoeft er niet per se mee te gaan.
2: Je hoeft daar absoluut niet in mee te gaan. Nee, het is heel belangrijk, want dat is een beetje het vervelende. Meestal zijn die ouders een beetje als vrienden voor dat kind. Ja. Nou, dan moet je wel even bij jezelf bedenken, dat is niet heel gezond. Dus je mag best wel vriendschappelijk zijn met je ouders, maar echt als vrienden is niet heel handig.
0: Je wordt ook altijd heel erg angstig als mensen zeggen, mijn moeder is echt mijn beste vriendin.
2: Ja, nee, sommige dingen wil je ook niet met je ouders.
0: Nee,
2: dat
0: toch?
2: Dat is ook heel gezond.
0: Dat is ook heel gezond om dat niet te doen, toch?
2: Ja, maar daarin wil ik aangeven voor de partner in kwestie die daarbij komt. Geef aan dat jij op nummer 1 mag staan.
0: Ja, met en moet staan.
2: De kinderen, juist. En die plaats mag je claimen. Daarnaast is het belangrijk om altijd heel openlijk te communiceren daarover met je partner. Je mag daar echt je mening over geven. Maar het is ook belangrijk dat je het ergens een beetje accepteert.
0: Ja.
2: En dat klinkt fout, maar dat heeft te maken met dat is niet voor niks gebeurd, eigenlijk. Ja, ja. En dat kost tijd. En dat kost moeite, maar dat kan wel.
0: Of doe je partner een schaarcadeau om de navelstreng te
2: Dat mag ook.
0: Als je vragen hebt voor Eveline, mag je ze uiteraard delen via de Q-music. We kregen een vraag. Ik heb een vraag. Mijn libido is enorm gedaald, / bijna weg. Wat enorm kut is voor mijn man. Hoe komt dit weer terug? En misschien nog belangrijker, waar ligt het aan? Dit is iets van het laatste jaar. Heb je daar zo een antwoord op?
2: Ja, natuurlijk.

0: Lucas en Steven ook zijn Love on Holbeck Hugh.
1: Seks met Eveline.
0: 9:45 bij mij in de studio. Natuurlijk de allerleukste seksuoloog van Nederland. Eveline Stallard, goedavond.
2: Hey Joost.
0: Eveline, we kregen een vraag binnen van iemand die zegt... mijn libido is enorm gedaald, / bijna weg. Wat enorm kloot is voor mijn man. Hoe komt het weer terug? En misschien nog belangrijker, waar ligt het aan? Het is iets van het laatste jaar.
2: Nou ja, waar het aan ligt is voor mij moeilijk. Want ik kan niet tweede vraag stellen. Maar als het in het laatste jaar pas gebeurd is... dan kan het ook zijn dat ze misschien niet masturbeert.
0: Ja.
2: Dus dan kan het zijn dat ze daarin eigenlijk... wat ik altijd zeg, de seksuele waakvlammetje is uit. Dan maak je geen testosteron aan als je niet... of extra testosteron aan als je niet masturbeert. En dat heb je dan nodig om eigenlijk dat libido weer een beetje omhoog te krijgen. Nou, dat is één ding wat ze zou kunnen doen. Maar het kan ook zijn dat ze in het laatste jaar heel veel stress heeft gehad. Nou, als je stress hebt, dan blokkeert het cortisol, het hormoon cortisol, wat dan vrijkomt, blokkeert je sekshormonen. Maar het zorgt er ook voor dat je in een soort van overlevingsstand zit in je brein. Waardoor dat brein denkt, ja, het is goed met jou. Ja. Ik moet overleven. Ik moet fight or flighten en niet mezelf voortplanten.
0: Nee.
2: Dus zo simpel als het is, is er dan geen ruimte, dus ook geen zin in seks. Dus het is heel erg van belang wat er in het afgelopen jaar gebeurd is. Maar daar zal het mee te maken hebben. En ik denk, als ze dat daar de vinger op kan leggen van wat is daar gebeurd. Nou, het heeft in ieder geval gezorgd ervoor dat die seks in ieder geval onderuit is geschoten. Dan is het heel erg van belang dat ze of weer masturbeert of gaat bekijken, hey, hoe kan ik die stress verminderen?
0: Ja.
2: Als het daar niks mee te maken heeft, dan is het belangrijk. Hè? Dan kan het zijn dat ze in de hoofd zit, om welke reden dan ook. Het kan zijn dat ze de partner iets kwalijk neemt, dat er een onveiligheid is. Er kan van alles in de hoofd zijn, waardoor je ook weer heel veel opwinding blokkeert. Nou, en dan is het slim om even naar een seksoloog te stappen, om hulp te vragen.
0: Ja.
2: Maar hopelijk kan ze met een van deze tips al vooruit. Ja. En het heeft ook echt te maken met moeite doen.
0: Ja.
2: Weet je, mensen zeggen altijd van, ja, het komt wel en het komt vanzelf. En nee, maar het komt niet vanzelf.
0: Nee,
2: je moet er altijd echt eventjes... Ja. En dan niet zin maken, want dat zeggen mensen dan, hè. Nee, zorgen dat je je ervoor openstelt. En dat je echt prioriteit maakt in je leven.
0: Ja.
2: En als je dat doet, dan komt het dik in orde.
0: Als je vragen hebt voor Eveline, dan mag je ze uiteraard delen via de Q-Music. Eveline, tot de volgende.
2: Tot de volgende.

0: Eva Max Back Music en Every Time I Cry. Lars Boedel, goedavond.
1: Goedenavond, ik stond net nog eventjes met Evelien te praten bij de koffie.
0: Evelien, ach, heb je nog even uitgezwaaid?
1: Ja, ik vind het zo'n leuke vrouw. Ik wil nog even lekker
0: ze
1: te praten.
0: Is lief, hè?
1: Echt liever.
0: Echt leuk. Leuke vrouw. Had je ook nog een vraag voor Evelien?
1: Ja, maar die hou ik even voor mezelf.
0: Oh ja, je mag anoniem natuurlijk altijd je seksvragen droppen in de Q Music app voor Evelien en Stalhart. Hey, jij gaat een avond tegemoet, Lars. Oi, oi, oi.
1: Ja, klopt.
0: Jij gaat een avond tegemoet.
1: Ja?
0: Ja, er komt hier net iemand de studio binnen. Haar naam is Romy. Zij werkt op jouw redactie.
1: Ja.
0: Ja. En zij heeft iets in een zakje meegenomen.
1: Even pakken.
0: Ja, pak het maar even.
1: Ja.
0: Ja, dit is geweldig, want zij komt binnen met twee plakjes cake.
1: Ja, ik wou zeggen, het klinkt in een zakje meegenomen, klinkt als drugs, maar nee.
0: Nee, dat is meer van Robbie Williams.
1: Ja, ja, ik las het, ja. Nee, het is, wat is bananencake?
0: Ja, het is bananencake.
1: Bananenbrood.
0: Bananenbrood. Ja. Nou, haal dat brood maar weg en verander het maar in cake. Want ik zei tegen Romy. Ik zeg, goh Romy, ik zeg, welk bananenbrood is dat? Is dat de bananencake van Miljuska Wittenhausen? En toen zei jij, Romy.
2: Ja, absoluut.
0: Absoluut. Ja. En toen vroeg jij, wat zit daarin? En toen zeiden wij eigenlijk in koor,
2: suiker.
0: Heel veel suiker. Daar gaat een bak suiker in, maar hij is lekker houden.
2: Ja, niet normaal. Maar ik doe wel altijd iets minder suiker. Want het is echt zo zoet. Ja.
1: Klinkt zo gezond. Bananenbrood klinkt toch gezond?
2: Ja, maar daarom maak ik het ook.
1: Ja, suiker is toch niet goed?
0: Nee, maar don't get your hopes op. Je eet niet iets gezond, maar wel iets heel lekker.
2: Maar de suiker smelt, hè?
1: Ja, dus ook. Ja.
0: Hey, zou het bananenbrood uiteindelijk ook iets kunnen zijn wat je zou kunnen ruilen, Lars? Of vind je dat, is dat te bedervend?
1: Ja, het is, nou, dat is misschien het enige. Als je het opstuurt, zeg maar, als we dan naar de volgende, dan wordt het misschien een beetje lastig. Nee, we doen het ruilspel deze zomer. Gisteren zijn we begonnen met de Q-Music Strandbal. Die hebben we geruild naar een kleine Bluetooth speaker. Dat is nu een boek geworden. En zometeen zijn we op zoek naar iemand. Dat is een heel leuk boek van Piet. Ik ga het zometeen allemaal uitleggen. Maar iemand die dat boek wil hebben en wil ruilen voor iets anders.
0: Nou, er zal vast nog wel iets bij de grote schoonmaak op zijn gerakeld, hoor.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Okay. Ja. Zometeen meer. En Mr. Know-it-all, Teddy Swims, komt eraan.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
5: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamevolder app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
4: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Daar heb je Huub, van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
11: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders grijp je mis.
1: Tien uur geweest, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Mark Bergt.
18: Goedenavond. Frankrijk doet social media in de ban voor kinderen onder de 15. De wet daarover is definitief goedgekeurd. En daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie met een leeftijdsgrens. Het verbod moet er uiteindelijk toe leiden dat alle jonge kinderen in 2027 niet meer op TikTok en Instagram zitten. Er is een kans dat je straks vrijwel nergens meer mag roken in Spanje. Het is een voorstel van de regering waar nog wel een meerderheid voor gevonden moet worden, maar als het lukt wordt roken en vapen verboden op terrasjes, bij scholen, speeltuinen en andere openbare plekken. Er zijn nu al rookvrije stranden. De Rijn staat een beetje hoger, maar het helpt nog niet echt tegen de droogte, zegt Rijkswaterstaat. De Maas is juist nog verder gezakt en daardoor worden allerlei maatregelen uitgebreid, bijvoorbeeld het verbod om slootwater te gebruiken om te sproeien. Dit weekend worden wel bijen verwacht, maar ook die gaan de droogte nog niet oplossen. En wielrenner Lipovic heeft zijn sleutelbeen gebroken bij zijn val in de Tour de France. Hij was 5e in het klassement en viel in de tijdrit. Hij moest afgevoerd worden in een ambulance en stapt niet meer op in deze Tour. Zijn ploeg vindt het bitter, maar zegt ook hij komt sterker terug dan ooit. Het weer nu van Weer Online. Het is vannacht overal bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Het koelt af naar een graad of 14 en morgen is er ook kans op een bui en wordt het ongeveer 20 graden.
1: Flitsmeister meldt één vertraging. Die staat op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Kapotte auto, daar je vertraging een kwartier. En de twee meest gemelde flitsers staan langs de A10 Diemen-Zeeburger Tunnel. Staan ze bij 11.3. De A27 Almere Hilversum bij 112.3.
19: Lars Boelen.
1: Ja, ik doe een ruilspel. Kijk vast eventjes rond of je iets kan missen. Zometeen heb ik iets moois wat ik met jou wil ruilen. Eerst Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: De dinsdagavondshow bij Q Music Heatwave, The Glass Animals. En mijn naam is
1: Lars Boelen. En het grote zomerruilspel.
0: Ja, dat doe ik deze zomer. Ik ben gisteren gestart met een strandbal. En de bedoeling is om elke dag dan door te ruilen voor weer iets groters, iets mooiers, iets duurders. Die strandbal die heb ik gisteren geruild met Diane voor een mini Bluetooth speaker. En die mini Bluetooth speaker die heb ik weer geruild met Pieter voor zijn eigen boek. Politie, politie heet dat boek. En dat boek dat gaat over zijn ervaring bij de politie en defensie. En wat het allemaal met je doet. En die gevolgen die zijn soms groter dan je denkt. Pieter zit nu ook in een afkeuringsproces. Het doet heel veel mentaal met je, zei hij. En ja, ik heb zelf het boek niet gelezen. Maar hij heeft het allemaal opgeschreven in zijn boek. En hij vertelde er zo mooi over dat ik dacht, ja, dit is een waanzinnig boek. Dit moet je een keer gelezen hebben. Maar dit boek ga ik dus nu weer verder ruilen. Het boek Politie, politie. Wil je dat boek lezen? Wil je dat boek hebben? Kijk dan nu even om je heen. En stuur even in de Q-Music app wat jij daar tegenover zet. Waarvoor wil jij het ruilen? Het boek Politie, politie. Wat jij er tegenover wil zetten, mag je deze kant op sturen in de Q-app. Of doe het even met een fotootje. Mag ook.

0: Nieuwe muziek van Marshmallow en Kelsey Ballerini. En Another Drink.
1: Lars Boelen en het grote zomerruilspel.
0: Ja, dat doen we deze zomer. Het ruilspel. Ik ben gestart met een strandbal. Die hebben we inmiddels omgewisseld, omgeruild voor een Bluetooth speaker. En nu zijn we aangekomen bij het boek Politie, Politie, geschreven door Pieter Koning. Gaat over de ervaring van Pieter bij de politie en defensie en wat het allemaal met je doet. En toen dacht Luc, jij wil het wel hebben. Hi. Hallo.
2: Ja, ik vond het zo'n mooi verhaal. Ik dacht, dat boek wil ik heel graag lezen.
0: Ja, nou, dat
2: dus
0: is...
2: Daar heb ik al wat voor over.
0: Ja, oké, okay, nou, dat is goed. Dat is sowieso leuk om te horen dat je dat boek graag wil hebben. Daar ben ik heel erg benieuwd, Luc. Wat wil je ruilen tegenover dat boek?
2: Nou, ik heb al een tijdje in de kast liggen een DVD, of een Blu-ray-box, moet ik eigenlijk zeggen. Geen DVD's, maar Blu-rays. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van James Bond.
0: Oh?
2: En daar zitten dus alle James Bond films in tot dan toe. Dus zijn er 22.
0: Hè? En allemaal op Blu-ray?
2: Allemaal op Blu-ray met een boek, mooi boek bij, mooi ingepakt. Heel netjes.
0: Zo.
2: Zo'n box wat je in de kast wil bewaren, zeg maar.
0: Ik zit even... Ja, sorry, ik ben gelijk even aan het googlen natuurlijk.
2: Ja, op bol.com staat die boel best veel volgens mij.
0: Ja, ik wou dat nog even met je overleggen, Luc. Want kijk, dat boek, ik krijg het natuurlijk van ons, dat is geen probleem. Maar we ruilen, ik zie hem voor bol.com voor meer dan €200 staan, die box.
2: Correct, ja, klopt. Heb ik er graag voor over.
0: Wauw. Wauw, dit is niet normaal, Luc. Oké. Maar heb je die films allemaal zelf gezien nu dan?
2: Ja, tegenwoordig doe je het eigenlijk allemaal via streamen. Dus,
0: je gebruikt eigenlijk die Blu-ray.
2: Het is een hele mooie box om te hebben, maar je gebruikt hem. Ja, nee. Ik persoonlijk gebruik hem niet meer. Maar als je van James Bond fan bent, dan is het natuurlijk wel een heel mooi ding om in je kast te hebben staan.
0: Waanzinnige collectors item. Ja. Oké, nou dan gaan we het officieel maken. Luc, jij krijgt van mij het boek Politie, Politie van Pieter de Koning. Wil je dat met mij ruilen tegenover de Blu-ray box met alle 50 de James Bond films?
2: Absoluut.
0: Dan is de deal gesloten, Luc. Ik vind het waanzinnig. Ik vind het hartstikke leuk. Veel plezier met het boek. Want
2: ja,
0: dat boek dat heb je nog niet gelezen. Dus daar wens ik veel plezier mee. Nee. En dan gaan we morgen op zoek naar iemand die interesse heeft in 50 James Bond films.
2: Nee, alle 50 jaar. 50
0: jaar, sorry. James
2: Bond, hè? 50. Het zijn 22 films.
0: Nou goed, dat zijn alsnog heel veel. 50 jaar James Bond films, dus 22 films. Allemaal in Blu-ray.
2: Ja.
0: Alright. Dankjewel, Luc.
2: Graag gedaan.

0: is a ghost town. Adam Lambert en Ghost Town bij Q-Music. Hey, ik moet even iets met je bespreken. Ik doe tegenwoordig elke nacht als ik naar huis rijd, doe ik iets. En op het moment dat ik datgene doe, dan vraag ik me telkens af, mag dit eigenlijk wel? Of zou ik hier in theorie een boete voor kunnen krijgen? Ik ga het zo even met je bespreken. Maar ik ben benieuwd, het zou zomaar kunnen dat jij dit ook doet. Ja. Ik kom er zo op terug, beloofd. En ook Bruno Mars. I Just Might. Komt eraan.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moo you can't resist. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
11: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
13: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Lars
4: Boelen. Hi. Q-Music. Ed Sheeran komt eraan en eerst Bruno Mars. Dit is I Just Might. Q-Music.

Sheeran. En Thinking Out Loud bij Q-Music. Ik doe tegenwoordig elke nacht iets. En als ik datgene doe, dan vraag ik mezelf ook telkens af... mag dit eigenlijk wel wat ik nu doe? Of kan ik hier een boete voor krijgen? Oké, wat is het geval? Sinds kort heb ik mijn nachtelijke Twix. Ja, ik eet eigenlijk elke nacht een Twix in de auto, na de show. Als een soort van beloning voor mezelf. Want je hebt weer een lekkere werkdag gehad, mag je even een lekkere Twix. Die heb ik sinds kort omgewisseld, die Twix, voor een gezondere variant. Namelijk een appel. Ja, maar halverwege de rit, nou, misschien zelfs al na een minuut of 7. Dat is redelijk precies, hè, maar ik weet wel ongeveer waar ik zit. Dan is die op. En dan is natuurlijk de vraag, wat doe je dan? Nou, kan je wel even uitleggen wat ik dan doe? Ik doe mijn raampje open en dan flikker ik zo het klokhuis naar buiten. Ik ga zo huppatee de snelweg op, zo de berm in. Maar eigenlijk elke keer als ik dat doe, dan voelt het toch een beetje illegaal, snap je? En ik weet dus ook niet of dit wel mag. Kijk, het is midden in de nacht en er zit bijna niemand op de weg. Maar het voelt ergens ook illegaal. Kijk, ik gooi geen zak McDonald's uit mijn auto. Het is een appel. Dat is mijn gedachte. Het is een appel, het is verteerbaar, het is natuur, dus... Dit kan volgens mij, dit kan toch geen kwaad, toch? Of kan je hier een boete voor krijgen? Ik heb dus geen idee.

0: Alex Warren. Fear of your dream, back to your music. Ja, we hebben het er even over. Mag je nou een appelklokhuis, als je die hebt gegeten in de auto, mag je dan zomaar uit het raam flikkeren of niet? Is dat nou eigenlijk legaal? Ja, mijn idee, ik denk, ja, dat is natuur. Mijn moeder heeft dat ook altijd zo geleerd. Snoeppapiertjes en dat soort dingen, dat gooi je niet op straat. Dat gooi je netjes weg in de vuilnisbak. Maar ja, een appel, ja, dat verteert wel, want dat is de natuur. Maar mag dit eigenlijk officieel of niet? Of is het gewoon, ben je dan strafbaar bezig? Nou goed, die vraag die stelde ik net een beetje in het openbaar. Er wordt flink op gereageerd, bijvoorbeeld door Steven. Die zegt, ja, volgens mij mag het gewoon. Want het is, zoals je al zei, het is gewoon verteerbaar. Ja, dat denk ik dus ook. Tony zegt, ja, dan vreten de ratten wel op. Is ook gelijk goede compost. Desley, ja hoor, biologisch afbreekbare dingen wel. Dat mag gewoon. Maar een kauwgompje mag bijvoorbeeld natuurlijk weer niet. Of is dat gewoon wat hij zelf doet? Want hij zegt, de rest flikker ik gewoon thuis in de kliko. Oké, nou goed, ik weet niet of dit nou precies... Ik weet niet of dit juridisch advies is van Desley. Even kijken, Jochem die zegt, ik gooi een appel of een bananenschil uit het raam. Nou, kijk, daar zit natuurlijk ook nog verschil in. Een appel vind ik echt... Ik vind een bananenschil, daar heb ik helemaal het gevoel... Of ik aan het Mario Karten ben, weet je wel. Dat je helemaal zo'n bananenschil achter je... Dat het, ja, en ik moet zeggen, ook met het naar buiten gooien... let ik ook altijd wel op of even in mijn binnenspiegel... even kijken of er iemand achter me rijdt. Dat je hem niet zo bij iemand vooruit keilt, weet je. Dat is een klokhuis. Even kijken, van ons mag je wel een appel weggooien, hoor. Vinden de vogeltjes lekker, dat zegt Monique. Leuk, Monique. En even kijken. Ja, Twan die doet echt een afvalscheiding. Die zegt, ja, een klokhuis van de appel of peer wel. Dat mag wel, maar ja, de rest, bijvoorbeeld een sinaasappelschil... Vraag me ook af, hoe doe je dat in de auto? Een sinaasappeltje schillen, maar goed. Bananenschillen, pitten van pruimen, et cetera. Dat gaat dan weer thuis mee de vuilnisbak in. Oké. Okay. Sandra.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Hoe zit dit nou? Want jij denkt het te weten.
1: Nee, ik weet niet of het per gemeente verschillend. Oh. Maar in ieder geval, je mag geen fruit op straat gooien. Want dan kan je een boete krijgen. Oh. Omdat het ongedierte aantrekt.
0: Ja, ja, oké. Okay. Maar geldt dit ook als je op de A2 rijdt van Amsterdam naar Utrecht?
1: Ja, ik denk dat niemand jou daar gaat betrappen als je afval uit het raam gooit. En nee. Ik denk als je het ook nog in het gras gooit, want ik zou het dan niet op de weg gooien. Want als dan een vogeltje het gaat halen, wordt hij aangereden.
0: Ja, dus
1: dat zou ik dan weer niet doen.
0: Inderdaad, nee, dus wat ik dan meestal doe, pak vaak het linkerbaantje, dan ga ik helemaal naar links. Gaat het raampje open? Dat vind ik ook heel kut. Want dan gaat het zo klapper aan je oren, weet je wel. Want ik rijd er 130 en dan klappert dat aan je oren. Maar ik denk, ik moet van die klok uit zo. Hup, gooi dat ding naar buiten. En het raampje weer dicht. En dan snel weer naar het rechte baantje.
1: Ja, als het in het gras terecht komt, vind ik het hartstikke prima. En bovendien, naast een snelweg, ja. Wat maakt het uit als daar ongedierte aan het
0: raam komt?
1: Dan kan ze beter daar houden.
0: Kan mij dat schelen? Inderdaad, die ratten lekker naar de A2 toe. En dan lekker bij mij thuis weg. Dat is inderdaad fijn. Doe jij het zelf wel eens, Sandra, of niet? Iets uit het raam gooien?
1: Nou, eigenlijk bijna niks. Want ik ben wel heel erg van mijn afvalnestjes in prullenbakken gooien.
0: Eigenlijk zit er een waardeoordeel in, Sandra. Ik ben van afvalnetjes in de prullenbak gooien. Dus je vindt mij een goorlap dat ik dat naar buiten gooi.
1: Nee, want appels doe ik wel in de bosjes gooien. En wat dan denk ik, voor vogeltjes of voor anderen. Wat eigenlijk niet mag, want eigenlijk ongedierte aantrekt. Maar...
0: Ja. Ja, maar jij bent ook
1: maar
0: iemand...
1: Dat ook.
0: In de winter hang je ook een vetbolletje in de tuin.
1: Ja, nou, mijn oudste dochter, die is 22 jaar, die is gek op vogels. En ons hangt helemaal vol met allemaal vogels voor, inderdaad.
0: Ja, maar ja. Is ze ook gek op ratten?
1: Nou, die wat minder, maar die komen... Oh, die kwamen laatst serieus in de boom klimmen. Ja. En die zaten daar aan te eten, serieus, overdag. Een hele grote rat.
0: Ja, daarom zal dat. Nee, het is verschrikkelijk. Oké. Dus eigenlijk, dus kunnen we nu concluderen eigenlijk, Sandra, ja, naar buiten gooien is eigenlijk niet de bedoeling. Maar doe het dan, als je het doet, doe het dan gewoon snel weg. Want ja, daar kan het niet zoveel kwaad.
1: Nou, maar wel in het groen dan, want als je op de snelweg gooit en dan komt er een vogeltje aan en die wordt dan rond overgereden.
0: Nee, dat is zielig.
1: Auto.
0: Nee, in het groen. Nee, aan de, in de berm. Oh, wat zielig.
1: In de berm.
0: Ja, in de berm. Oké. Okay. Nou, Sandra, laten we dat dan concluderen. Gewoon weggooien, maar dan in de berm van jou mag het van de snelweg. Oké, dankjewel, Sandra. Fijne avond, toch?
1: Fijne avond.
0: Doei. Ik zie ook nog een berichtje van Arjen. Ja, Arjen die zegt, de last is

0: en nu Sandstorm, The Root.
1: Lars!
0: Ontzettend overdreven. Lars!

Ik wil die film nog steeds zien. Ja, ik ben best wel Disney-fan. En Toy Story vind ik echt een leuke serie. Leuke reeks. Van de nieuwe Toy Story film, de nieuwe van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Dan even andere zaken, want zometeen gaan we gewoon

0: afgaat, dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Het is eigenlijk heel makkelijk. Gewoon stoproepen als je denkt, nou, dat is een lekker bedrag, maar ben je te laat. Ja, dan win je dus niks. Dus niet te gretig zijn. Maar ja, te vroeg stoproepen kan ook zonde zijn. Nee, goed, dat is hoe het spelletje werkt. Wil je meespelen? Dan is dit je moment. Pak de Q-Music app er even bij en stuur dan nu het woord klok. Het woord klok. En ook Calvin Harris komt eraan. Blessings.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
11: laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja,
10: dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
11: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: Yeah!
13: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey.
12: Yeah!
13: Speciaal voor jou.
14: Nu bij Coolblue. Kool- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
17: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Dario 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
21: Kampioenen!
19: En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
19: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
25: Praxis.
26: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
27: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB,
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Inmiddels 11 uur geweest, het Q-Music nieuws. Krijg je van Mario Kwaitaal.
11: Goedenavond. In de binnenstad van Alkmaar was brand in een appartement vanavond. De bewoners konden zelf naar buiten komen en bleven ongedeerd, meldt regiozender NH. Meerdere huizen in de buurt moesten ook worden ontruimd. De brand is onder controle, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade in het huis is groot. President Zelensky heeft de baas van het leger ontslagen, Oleksandr Sirski. Die was betrokken bij een rel rond het ontslag van de minister van Defensie. De twee konden het niet vinden met elkaar. Na het vertrek van de defensieminister waren er protesten. Het volk wil hem terug, maar eiste dan wel dat de baas van het leger weg moest. Frankrijk is een onderzoek gestart naar de marteling van twee Fransen die op een hulpconvooi voor Gaza zaten. De schepen werden eind vorig jaar geënterd door het Israëlische leger en de opvarenden werden meegenomen en dagen vastgehouden. Een van de twee Fransen die werd mishandeld is een links parlementslid. En een grote brand in de Noorse hoofdstad Oslo vorige week is niet met opzet aangestoken, zegt de politie. Hoe dan wel, dat zeggen ze nog niet. Ze hebben ook een verdachte. Het vuur verspreidde zich razendsnel door een woonwijk. Meer dan 100 huizen brandden af en honderden mensen werden geëvacueerd. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
0: Flitsmeister meldt nog één vertraging. Die staat op de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en de Moerdijkbrug. Er staat een kapotte auto, je vertraging 11 minuten. De drie meest gemelde flitsers staan langs de A9 Alkmaar Haarlem bij 56.7. De A10 Diemerzeeburgertunnel bij 11.3. En de A27 Almere richting Hilversum bij 112.3. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister-app.
12: Lars Boelen.
0: Onderweg naar een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje als je wil meespelen. Stuur nog even snel het woord Klok. En doe dat in de Q-Music app.

0: Cairo. Material lover. Fleur, ik ben jaloers op jou.
1: Ja, hallo?
0: Hallo, Fleur. Ik ben ontzettend jaloers op jou. Niet een klein beetje, maar heel erg jaloers op jou.
1: snap ik.
0: Jij gaat in september naar Amerika.
1: Ja, klopt.
0: Wat ontzettend vet. Is het je eerste keer of niet?
1: Ja, eerste keer dat ik naar Amerika ga, ja.
0: Oh, wat leuk. Waar ga je naartoe precies?
1: We gaan naar Los Angeles en dan gaan we daar een roadtrip maken.
0: Hoe lang ga je?
1: 2,5 week.
0: Oh ja, dat is wel lekker... Lekker stukje. Dat heb je ook wel nodig als je daar zeg maar die westkust gaat doen. Hé, wat vet zeg. Dus je begint bij LA en dan ga je een beetje zo naar boven denken. Naar San Francisco.
1: Ja, we gaan Las Vegas. Ja. En dan gaan we de Grand Canyon. Dus ja, van alles wat.
0: Death Valley.
1: Ja.
0: Monument Valley, Bryce Canyon. En dan en de Sherman Tree en zo. Ja, leuk zeg. Zo, wat vet. Ja, als er één land is waar ik graag naartoe op vakantie ga, ik zou het liefst elk jaar naartoe gaan. Maar het is een kostbare aangelegenheid. Dat kan jij beamen, denk ik, Fleur.
1: Ja, zeker. Het is echt super duur. Dus ik had nooit verwacht dat ik gebeld zou worden.
0: Nee, je kan wel een extra strakje centje gebruiken.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat is de reden dat je daar naartoe wil dan? Want lijkt het je ook een leuk land of lijkt het je mooi of wil je het gewoon een keer zien?
1: Ja, gewoon altijd leuk vanuit films vroeger. Amerika was wel altijd het land waar de films werden opgenomen. Dat was gewoon super leuk.
0: Ja. Fleur, je gaat een waanzinnige vakantie hebben, dat kan niet anders. Je gaat echt het gevoel hebben alsof je midden in een film zit. Dat is echt zo, het is waanzinnig. Ja. Nou, ik ben jaloers op je, maar we gaan eerst nog even wat geld bij elkaar sprokkelen. Om te kijken of we die financiële schade een klein beetje kunnen beperken.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Fleur, mag ik jou vragen wat die vakantie heeft gekost? In totaal?
1: We hebben nu alleen de vlucht en een paar hotels. Maar ik denk dat je toch ongeveer toch wel €4.000 denk ik wel moet aantikken.
0: Vind ik goedkoop? Dat vind ik goedkoop hoor. €4.000?
1: Ja, 4.000 hè?
0: Ja,
1: ik weet het niet wat ik kan verwachten. Misschien meer, ja.
0: Oh, maar het is nog niet allemaal gepland of zo?
1: Nee. We hebben alleen de vlucht en 2-3 hotels. De rest zien we daar een beetje,
0: Dan ga je met z'n tweeën?
1: Ja, met z'n tweeën, met mijn vriend.
0: Ja. Maar dan 4.000 per persoon of in totaal?
1: Per persoon.
0: Ja, per persoon. Ja, oké. Okay. Nee, dan klopt het wel. Ja, nee, dan ben je zeker wel kwijt. Dus het is echt ontzettend duur, maar het wordt een reis voor je leven. Oké, Fleur. We gaan spelen om een klein beetje dat bedrag een klein beetje te verlichten. Je hoort zo meteen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, dat moet ik erbij zeggen, dan win je niks. Dat is hoe het werkt.
1: Ja, helemaal goed, ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Dan wens ik jou heel veel succes. Daar ga je.
1: Dankjewel.

0: 192 euro.
1: Ach, Fleur.
2: Ik dacht nog heel eventjes, maar helaas.
1: Fleur. Oh.
2: Ik doe nog heel even wachten, maar helaas.
1: Helaas horen we dit dan nog heel even, nog één bedrag en dat is dan vaak...
2: Ik wacht heel even tot die 200 misschien, maar ja. We hebben het geprobeerd.
1: Ja, zo is het ook. Ja, we kunnen niks anders van maken. 192 euro zat er in de klok. Je zei helaas geen stop. Dat betekent dat je met lege handen naar huis gaat, maar je gaat wel in september de reis van je leven maken, Fleur.
2: Precies,
1: vergeet dat
2: daarom.
1: Niet, hè. Wees je daar veel plezier.
2: Ja, super, dankjewel.
1: Fijne
2: avond.
1: Jo, jou ook.
2: Hoi, hoi.
1: Het zit het zonde voor Fleur, zeg. Maar wel een mooie reis naar Amerika. En zometeen Bebe Rexha, Faithless komt eraan. New Religion is Tommy Yeo. Dit is Tonight, thank you. When you're

0: Baby Rexha en Fadeless in New Religion bij Q. Nu ga ik Enrique Iglesias voor je draaien en de pingpong song. Daar zijn we als Nederlanders blijkbaar dus heel erg goed in, hè? Ja, dat wist ik ook niet, maar ik heb net even opgezocht. Het wereldrecord pingpong overspelen staat op naam van twee Nederlanders. Die hebben dat, het is echt insane, die hebben dat 16 uur achter elkaar gedaan. Dat is echt heel veel. Rome van de redactie.
1: Ja.
0: Ben je goed in pingpong of niet?
1: Ja, ik heb dat vroeger op de camping echt heel veel gedaan.
0: Oh ja, nou, ik heb hier pingpong bedje. Nou, dat record van 16 uur, kunnen we even proberen?
1: Ja.
0: Hier, heb je een bedje?
1: Ja. Waar gaan we staan? Oh, hier hebben we wel een lang stuk.
0: Oké, dan ga ik daar wel even.
1: En, misschien, hier zo.
0: Oh ja, laten we het allemaal niet te lang duren, maar even kijken hoor. 16 uur. Nou, laten we gewoon eens even kijken.
1: Ja.
0: Of dat gaat lukken.
1: Oké. Okay.
0: Ready?
1: Ja.
0: Gaan we?
1: Vier. Maar mogen we niet de tweede poging?
0: Nee, zo werkt het niet. Het is 16 uur achter elkaar pingpongen. Dat is niet. Wij komen tot 4. Nou, heel duidelijk. Wij waren dat dus niet, die twee Nederlanders. Do you know?

0: Thank you. En Free Your Mind. Goed, dan even wat anders. B&B voor Liefde is weer begonnen. Ik moet zeggen, wat een karwei is dat toch elk jaar weer op dat bij te houden. De hele zomer lang. Elke dag een aflevering van een uur. Waar moet je de tijd vandaan halen, toch? Het is toch, maar ja, het is ook, aan de andere kant, het is de talk of the town. Iedereen heeft het erover bij het koffieapparaat. De hele zomer lang. Er is maar één ding, het gespreksonderwerp, en dat is B&B voor Liefde. Dus eigenlijk de vraag, ik denk, gooi hem even in de groep. Moeten we dit nou gaan kijken? Moeten we B&B voor Liefde gaan kijken? Wat doe jij? Wat doe jij? Ga je kijken, ja of nee? Laat het even weten met een berichtje in de Q-Music app. Ja, ik twijfel nog. En ook Another komt eraan. Talk to you.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Yo, wij zijn Crisco's Amsterdam.
6: En we hebben een nieuwe single.
5: My on My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
6: My on My
5: is nu overal te beluisteren.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonder.

0: Bril gratis en een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Lars Boelen.
3: Hi. Katy Perry komt eraan en eerst Another. Dit is

0: We hebben het over het leukste tv-programma van Nederland. Althans, volgens sommigen. Nee, dat moet ik niet lullig gaan doen. Ik heb de afgelopen 2 jaar heb ik het zelf ook gevolgd. We hebben het over B&B Vol Liefde. Maar wat een werk is dat, zeg. Het is toch eigenlijk niet normaal? Heel de zomer lang, elke dag een aflevering van 1 uur. Waar moet je in vredesnaam de tijd vandaan halen? Dus ik twijfel een beetje om in te stappen. Ja, nou is het gisteren begonnen. Even kijken, wat komt er allemaal binnen? Ja, bijvoorbeeld Marleen die zegt, nou ja, ik ga het dus niet kijken. Pien zegt ook, ja, inderdaad, wat je zegt. Elke dag kijken, wat een klus. Die zegt, dan kijk ik toch liever elke dag naar de Bondgenoten. Nou, Pien, sorry, ik weet niet wat ik erger vind. Ik zou lekker stoppen met de Bondgenoten. En dan zou ik gewoon beginnen aan B&B. Ja, als je dan toch tijd kwijt bent. Nou goed. En Sydney die zegt, jij mag gerust gaan kijken, maar ik vind het niet. Ik ben niet geïnteresseerd. En Sherelle zegt dan weer, ja, niet twijfelen. Ik zou gewoon kijken, is namelijk altijd leuk. Eline.
1: Hallo.
0: Hallo. Wat gaan we doen?
1: Niet kijken.
0: Niet kijken.
1: Nee, zonde van de tijd.
0: Ja, ja dat heb ik dus ook een beetje. Het is toch een uur van je tijd. Wat je, ja, nou oké, ik ga je eerlijk zeggen. Ik heb dus gisteren was aflevering 1. Ik dacht, ik zet hem even aan, weet je. Maar het was al laat. Dus het was na de show. Het was echt 3 uur 's nachts of zo, gisternacht. Ik zet hem toch even aan, want ik wil toch eigenlijk de Talk of the Town niet missen. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga toch instappen. Ja, ik heb het gewoon niet gered. Ik heb het een kwartiertje gekeken. Ik was helemaal afgeleid, alleen met mijn telefoon bezig. Ik heb het weer weggelegd. Ik heb het uitgedaan en ben gaan slapen.
1: Dat snap ik.
0: Ja. Maar jij hebt het ook nooit gekeken, Eline?
1: Nee, ik heb nog nooit een hele aflevering gezien.
0: Maar ben je dan ook niet, want op jouw werk, ik weet niet, wat voor werk doe je?
1: Ik werk bij het waterschap op de financiële afdeling.
0: Ja, daar hebben de mensen toch ook over B&B Vol Liefde?
1: Ja, de 2 dames op mijn kamer, die kijken het wel.
0: Ja, precies. Ja, maar word je dan ook niet geïnteresseerd? Dat je denkt, oh ja, maar ja, misschien moet ik het toch even gaan kijken, want het klinkt toch wel leuk.
1: Nee, als ik ze erover hoor praten, denk ik alleen maar, oh, wat ben ik blij dat ik het niet gezien heb.
0: Oké. Okay. Nog één vraag, want dat uurtje tv kijken, dat bespaar je dan? Waar besteed je het dan aan, dat uurtje?
1: Meestal kijk ik met mijn man een serie via Netflix.
0: Oh ja. Ook leuk. Ja, je kan niet alles doen. Op een gegeven moment is je tijd op natuurlijk. Zo is het ook.
1: Daarom.
0: Oké, dan ga ik eventjes naar Johan.
2: Ja, goeiedag.
0: Ja, Johan, jij staat er heel anders in.
2: Ja, ik heb dit jaar besloten om het wel een keertje te gaan kijken.
0: Oh, maar dit jaar? Dit is de eerste keer dan dat je gaat kijken?
2: Ja. Mijn vrouw die kijkt het er wel vaker al.
0: Ja.
2: Andere jaren. En ik denk, ik doe ook een keertje mee. Want vorig jaar kende ik ook iemand die erin zat, dus ik vond het ook grappig.
0: Wie, nou, dan wil ik wel weten, want ik heb het vorig jaar ook gezien. Wie zat erin die jij kende?
2: Sjoerd,
0: even kijken, Sjoerd.
2: Of is het alweer 2 jaar geleden?
0: Nou, dat weet ik. Sjoerd, even kijken. Waar woonde die dan? Of was dat was die op bezoek bij iemand?
2: Nee, die was op bezoek in Zuid-Afrika.
0: Hoe heet zij ook alweer? Hoe heet zij ook alweer? Mirjam!
2: Dat jij zou kunnen, weet ik niet.
0: Nou, zo goed ken je Sjoerd ook niet.
2: Nee, vorig jaar heb ik niet gekeken. Dit jaar kijk ik voor het eerst.
0: Maar Mirjam was volgens mij 2 jaar geleden. En als hij in Zuid-Afrika was, dan was hij op bezoek, Sjoerd, bij Mirjam.
2: Ja, dat kan wel zijn, ja.
0: Nou ja, je hebt eigenlijk geen idee. Maar je gaat dit jaar dus wel kijken?
2: Ja, dit jaar. Wij liggen al een beetje voor, dus maar ik mag u niet te veel zeggen volgens mij.
0: Nou, van mij mag je alles zeggen. Nou, trouwens... Nee.
2: Ja, dat doe ik niet, hoor.
0: Nee, doe maar niet. Want soms, nee, laten we het niet doen. Nee,
2: wij vertelden vandaag al tegen vrienden van die en die zijn eruit.
0: Oh, zo, gelijk boos, gelijk ruzie.
2: Dan zeggen ze, hou je mond, zeiden ze allemaal.
0: Ja, zijn gelijk geen vrienden meer, Johan. Gelijk stopcontact.
2: Nou, valt best mee, hoor.
0: Oh, oké, goed. Hey, welke aflevering zit je nu dan?
2: Volgens mij hebben wij 6 al gehad.
0: Ik kijk helemaal vooruit.
2: En zo meteen om 12 uur komt nummer 7.
0: Die gaan dan ook gelijk weer kijken.
2: Ja, gaan we dadelijk wel even kijken. Ja, dat is maar eventjes doen. Ja. Maar even.
0: Oké. Nou, succes ermee. Johan, veel plezier. Nou, een uurtje.
2: Nou ja, dus heb je trouwens nog een blikje Red Bull of niet?
0: Leuk dat je het vraagt. Nee, die zijn allemaal op. Ja, voor iedereen... Oh, dat moet ik even uitleggen. Ja, dit was bij de wedstrijd Nederland-Marokko. Er werd midden in de nacht gespeeld. En toen had ik bedacht, om iedereen een beetje wakker te houden... blikjes Red Boelen. Van mijn achternaam, ik heet Lars Boelen. Dus dat is misschien leuk om uit te delen. Die blikjes die heb ik weggegeven, joh, maar die zijn op.
2: Oh, jammer.
0: Sorry.
2: Ik had hem gemist.
0: Je had wel graag een blikje Red Boelen gewild.
2: Ja.
0: Nou, als ze weer op de markt zijn, dan ben je de eerste die er eentje krijgt. Afgesproken?
2: Dat vind ik leuk.
0: Oké, Johan. Hey, veel plezier met B&B straks. Yo! Massa. Hey. Ja, wat gaan we doen? Gewoon doen. Gaan we kijken of niet? Gaan we kijken? Ja, oké, weet je wat? Ik ga toch nog een keer een kans geven. Want het is wel zo. Kijk, het is gisteren begonnen. Ook voor iedereen die denkt, ja, ik weet het niet of ik moet instappen, ja of nee. Dit is nog het moment, hè. Ik bedoel, je hoort het net aan Johan. Die zit op aflevering 7. Tuurlijk, hij kijkt vooruit. Maar op een gegeven moment is het niet meer in te halen. En dan loop je helemaal achter. Dus als je nog wil kijken, bij deze ook de tip. Ik ga het zelf ook proberen. Stap nu nog in B&B Vol Liefde.
3: De Q Music. Alarmschijf.
4: Teddy Swims. Break up in reverse.

Lekker zomers, Carol G. En Siantes tu Bierra Conocido. Het is bijna middernacht en bij Q-Music beginnen we de dag niet goed, maar fout. Doe met een liedje uit het foutuur. We hadden het net over B&B vol liefde. Ik dacht, nou ja, misschien is dat dan gelijk een leuk thema voor de foute start van komende nacht. Gewoon drie liedjes uit het foutuur. Die gaan over de liefde. En de vraag is, welke van de drie wil je horen? Worden deze van Samuel Welten? Echte liefde is te koop. Of ga je voor Gerard?

0: Jelly Roll en I'm Good by Q-Music. Ik zie net dat het net is beslecht. Het was echt een close call net. Ja, ik gaf je net de mogelijkheid om te kiezen tussen drie liedjes uit het foutuur om zometeen een nieuwe dag mee te beginnen. Samuel Welte, Echte Liefde is te koop. Gerrit Joling, Liefde op het Eerste Gezicht. Of Martin Morero en Echte Liefde. Het ging eigenlijk de hele tijd gelijk op tussen Samuel Welte en Martin Morero. Er is net een winnaar uitgerold. Het scheelt echt niks. 5%. Nee, nog ineens. 4%. De winnaar is Martin Morero. Echte liefde. Hoor je zo meteen.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Q-Music The Party.
3: Q-Music vind je de hele week bij Matrix Live aan de Kade Nijmegen. Woensdag bij Ons Café en Café Het Stulpkeer Uden met Menno Barreveld. En vrijdag bij P-Rock in Colijnsplaat met Lars Boelen en Edwin Orlanden.
2: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
4: Q-Music.

0: voor jij kunt besparen.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Mario Kwaitaal.
4: Goedenacht. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een man neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Het is nog niet bekend waarom er werd geschoten. De schutter is nog niet gepakt. Het is voor de tweede avond op rij onrustig bij de Vierdaagse feesten. Gisteravond waren meerdere vechtpartijen en vandaag was er ook een steekpartij. Een man die 5 jaar geleden heeft geschoten bij een speeltuintje in Bergen-op-Zoom hoeft toch niet de cel in. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 12 jaar, maar in hoger beroep is die straf ingetrokken. De man werd zelf ook beschoten en de rechter kon niet bewijzen wie als eerste schoot. Daarom wordt het gezien als noodweer. De ontslagen Oekraïense defensieminister Fedorov is blij dat de legerbaas is vervangen. De twee konden het niet met elkaar vinden. Fedorov was voor nieuwe technieken waar de ontslagen legerbaas erg conservatief was. Voordat Fedorov zelf werd ontslagen had hij al aan president Zelensky gevraagd om de legerbaas te vervangen. En op een strand in België, in de buurt van Oostende, is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. Die stortte in en de jongen kwam onder het zand terecht. De reddingsbrigade kon hem uitgraven en heeft hem gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en je kan jezelf niet redden als een kuil instort. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
3: Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel 2 controles. Althans, de 2 meest gemelde die staan langs de A9 Alkmaar richting Haarlem bij 56.7. En de A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. Wil je een volledig overzicht, check je de Flitsmeister-app. Dat waren de mobiele controles. Je krijgt nu een vaste flitspaal van Romy van de redactie.
5: Ja, want die moet je ook zeker niet vergeten. En vanavond komt die van Rick.
3: Oh ja.
5: Hij staat in Opmeer aan de weg, die heet De Paden. Vlak na de boerderij, waar ook een bord staat met melk te koop. Je mag hier 50 rijden en ik heb gehoord dat deze flitspaal er pas net staat. Dus
3: oh ja.
5: Echt even oppassen.
3: Echt even oppassen. Voor de klas. Ik vind het... Ja, oké. Okay. Nou, even, ja, dit moeten we misschien niet op de radio doen. Maar blijven we dit gewoon altijd doen?
5: Ja.
3: Zeg maar, is dit... Of stop weer een keer mee met die vaste flitspaal. Dus het slaat eigenlijk helemaal nergens.
5: Nou, ik heb zoiets wanneer er gewoon vaste flitspalen blijven binnenkomen.
3: Ja,
5: okay. Dan gaan we er gewoon mee door. Want dan zie je ook dat er echt behoefte aan is.
3: Ja, jij zegt er is echt behoefte aan dat mensen ook af en toe eventjes weer die reminder krijgen van die vaste flitspalen.
5: Ja, Rick geeft niet voor niks deze flitspaal door. Nee, er zijn er veel meer mensen die zeggen, ja jongens, deze moeten we ook niet vergeten.
3: Ja, nou, okay, dus... Prima. Als je nog een vaste flitspaal in het zonnetje wil zetten, meld je eventjes welke dat dan moet zijn. En dan gaat Romy hem morgen wellicht oplezen.
5: Absoluut.
6: Het is 12 uur.
3: Blijf het raar vinden.
6: Nieuwe dag begint. Dus dat betekent een vaste start. Q-Music.
7: Lars Boelen.
3: Het is officieel woensdag 22 juli. Nu beginnen we lekker fout met Martin Moreiro. Dit is echt de liefde. Q-Music.

foute start van deze woensdag 22 juli 2026. Echte B&B vol liefde. Van Martin Morero. Zometeen Harry Styles en eerst Shakira en Burna Boy.

0: Harry Styles en As It Was Back Your Music. Romy van de redactie.
1: Ja.
0: Ik hoor jou al wekenlang klagen dat er een bij jou in de buurt, de route die je rijdt hier naar de studio van Q Music, ja, dat daar iets wordt verbouwd. Er gaat een brug dicht of zo. Daar ja, zie je heel erg tegenop, want dan moet je langer rijden.
1: Ja, klopt. De Papendrechtse brug is dat.
0: Ja, is die al dicht?
1: Ja, hij is dicht sinds vrijdag.
0: Maar is dat nu dan ook echt langer rijden?
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Nu we het er toch over hebben, ik heb er eigenlijk wat voor voorbereid. Zou ik dat even mogen doen?
0: Ja, is goed.
1: Oké.
0: Voorbereid.
1: Ik moet even op een briefje.

0: Ik ben Romy. En ik ben slachtoffer van de verbouwing aan de Papendrechtse brug. Een jaar lang geen contact. Alles moet om. Teleurstelling, verdriet, boosheid. Ze zeggen dat het tijdelijk is. Maar tijdelijkheid is een hol begrip. Mijn tank is leeg. Ik kan niet meer. En dat nu al, na 4 dagen. Sterkte aan alle lotgenoten. Je bent niet alleen. Ik ben Romy. En ik ben ook slachtoffer van de verbouwing aan de Papendrechtse brug.
1: Sorry hoor, is dit niet wat overdreven?
0: Nee, dat vind ik niet.
1: Ja, maar dit lijkt wel een commercial voor... Voor zielige puppies of
0: zo. Ja, weet je hoe kut dit is?
1: Ja, nee,
0: die brug die gaat na 9 maanden dicht. Ja. Of een jaar of weet ik het wat. Maar dat is zo lang. En ik moet
1: maar hoeveel is het en... om? Hoeveel langer doe je erover?
0: Nou, oké, nu valt het een beetje mee. Want het is nu vakantie. Dus het is nu 1 kwartier tot 20 minuten langer. Maar echt, zeg maar dadelijk na die vakantie. Al die mensen weer op de weg. Ik denk echt dat ik er max, ja, dat ik er minimaal 2 uur over ga doen. Deze kant op. Het is niet normaal.
1: Wauw.
0: Wat?
1: Sterkte.
0: Ja, ik ben echt.
1: Ja,
0: ik ben
1: nee,
0: slachtoffer.
1: Dat is natuurlijk wel echt. Ja. Maar ik vind het wel een klein beetje overdreven.
0: Nee, het klinkt als een grap, maar het is echt eigenlijk heel serieus.
1: Ja. Nou, je bent natuurlijk niet de enige slachtoffer in Nederland. Ik bedoel, de zomer is altijd het moment, er zijn meer wegen dicht.
0: Dit is eigenlijk een hart onder de riem voor de mensen die zeg maar ook slachtoffer zijn van een verkeerssituatie.
1: Ja, nee, zeker. Dus laten we het dan eventjes breder trekken.
0: Ja.
1: Iedereen die nu last heeft van een afgesloten weg, dat kan een rijksweg zijn, op je vaste route naar je werk, of een provinciale weg, of misschien wel de weg bij de straat voor je deur.
0: Ja.
1: Maakt niet uit. Als je last hebt van een verbouwing, want de zomer is altijd het moment, dat vind ik ook altijd irritant hoor, dat al die wegen dicht gaan. En dat is natuurlijk heel irritant met je omrijden. Als je nou slachtoffer bent geworden van zo'n wegwerkzaamheid, wegverbouwing, laat het even van je horen. En doe dat in de Q-Music app. Want er zijn meer slachtoffers. Zeg elkaar alsjeblieft nog 1 keer zeggen. Ik ben Romy en ik ben ook slachtoffer. Wacht even, nog 1 keer. Dat nog 1 keer zeggen alsjeblieft.
0: Ik ben Romy. En ik ben slachtoffer van de verbouwing aan de Papendrechtse brug.
1: Het is ook een beetje 4 mei. Zo op de Dam.
0: Ja, maar dan moet er nog een galmpje op en wind erbij en zo. Ja. Goed, laten we daar nou alsjeblieft niet mee gaan vergelijken.
1: Nee.

0: Jesse J, B.O.B. en Price Tag Back Your Music. Ja, ja. Ja, we hebben hier echt een slachtoffer hebben hier zitten. Dat is Romy van de redactie. Jij bent slachtoffer van wegwerkzaamheden.
1: Ja, klopt. De verbouwing op de Papendrechtse brug.
0: Ja.
1: Die is gesloten voor 9 maanden tot 1 jaar. En daardoor moet ik elke dag omrijden.
0: Zo.
1: Ja, ik zie dat het raakt.
0: Ja, dat komt even binnen dit.
1: Ja, ja, ja. Wil je een tissue?
0: Nou, het gaat wel.
1: Ja?
0: Ja, weet je wat het is? Het leed raakt niet alleen jou, maar er zijn meer mensen in Nederland met dit soort leed. Het is echt verschrikkelijk. De verhalen die je leest over het leed, het slachtofferschap van wegwerkzaamheden. Het is ongekend. Het gaat van kwaad tot erger. Bijvoorbeeld Karin.
2: Ook ik ben slachtoffer van wegwerkzaamheden.
0: Meid.
2: Ja. De reistijd naar mijn werk is verdubbeld. Waar ik eerst met 15 minuten op mijn werk was, is dat nu 30 minuten. Daarbij heeft mijn werkgever mijn reiskostenvergoeding niet verhoogd.
0: Klap op klap.
2: Help mij, Karin, de zomer door.
0: Wat een leed.
1: Ik krijg er kippenvel van, weet je dat?
0: Dat dit kan in een land als Nederland.
1: Niet normaal.
0: Niet normaal. Ja, en dan denk je, is dit alles? Nee hoor, Bianca.
3: Ik ben Bianca en ik ben slachtoffer van wegwerkzaamheden die geheel onverwachts voor mij opduiken.
0: Ja.
3: Dit betrof knooppunt Hooipolder op de A59.
0: Oh nee.
3: Het is verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ik heb er meer dan 1 uur over gedaan om op mijn werk te komen. Want van Zevenbergen helemaal naar Os, dat is niet te doen.
0: Niet te doen.
3: Ik ben Bianca en ik ben slachtoffer van wegwerkzaamheden.
1: Bianca,
0: het loopt over mijn rug. Bianca, bedankt voor je verhaal. En moedig en dapper dat je dit even met ons wilt delen.
1: We zijn er voor je.
0: Je bent niet alleen.
3: Dankjewel.
0: Mario.
4: Ik ben Mario. Ik ben ook slachtoffer van wegwerkzaamheden.
1: Ja.
4: Ik moet elke dag van Apeldoorn naar Amsterdam en tussen Eemnes en Muiden is deze afgesloten, waardoor ik via Almere om moet rijden. Het scheelt maar zeker 20 minuten.
1: Nee. Jeetje.
4: Ik ben Mario en ik ben dus ook slachtoffer van wegwerkzaamheden.
1: Ja.
0: Oh, moet echt even wat drinken.
1: Jeetje, Mario. Het is echt.
4: Dit komt echt,
1: het is pittig.
0: Dit komt echt binnen.
1: Nou. Ja.
0: Mario, dankjewel voor het delen van je toch wel hartverscheurende verhaal.
4: Ja, graag gedaan.
0: Ja, sterk.
4: Dank je
0: sterk
4: voor het aanhoren.
0: Ja, deze moeilijke tijd.
4: Ja, dank je.
0: Ja, dank je. Ja, we hebben alleen nog Joey. Joey, ja, brand maar los.
5: Ja, ik ben Joey en ik heb ook last van verkeershinder.
0: Oh.
5: Ik er zelf niet zozeer, maar hier in Helmond ligt de belangrijkste doorgaande weg richting Eindhoven.

0: Sorry.
1: God, Romy, ja, ik wist niet dat... dit ga je me toch wel aan.
2: Ja, en ik vind het bizar, want eigenlijk melden zich nog meer slachtoffers. Aniek stuurt nu ook, ik ben ook 9 maanden slachtoffer nu, omdat de brug dicht is.
3: Het
2: en,
3: houdt niet
2: het houdt niet op, blijf maar binnenstromen.
1: Het houdt niet op. Want de slachtoffers. En dan denk je dat het een prachtige zomer gaat worden. Dan denk je, het is mooi weer. Dan denk je, het is een blauwe hemel en het zonnetje schijnt en er is niks aan de hand. En ja, tuurlijk, nee, we liggen uit het WK. En dan, maar dan hebben we weet je, een leuke WK-finale gehad. Dan heeft Spanje gewonnen. Dan denk je, de wereld ligt aan je voeten. En al dit leed, dat komt dan in één keer op je pad. Om dat zo te lezen en te horen. Klap na klap na klap.
2: Moet je echt even van bij komen.
1: Ja, ik ook. Namens iedereen, ook bij Q-Music, wensen we alle slachtoffers van wegwerkzaamheden deze zomer ontzettend veel sterkte.
2: Ja, en we zijn er voor je. En de Q-Music-app staat altijd voor je open.
1: Ja.
2: Je mag altijd je hart luchten.
1: Hou je taai.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Justin Jackson, Joon en Turn the Lights Up Your Music. Ik vind het echt, dit vind ik misschien wel een van de... Ik had niet gedacht dat ik dit zo moeilijk zou vinden. Maar ik begin me echt oud te voelen.
1: Ach.
0: Nee, hou op. Nee, niet zo gaan doen. Maar ik meen het, dit is even serieus.
1: Ja?
0: Ik kom nu op mijn leeftijd, ik ben 38 en ik voel me 25. Maar goed, leeftijd is gewoon iets wat in je paspoort staat, dus is gewoon 38. Ik kom nu op mijn leeftijd, ook voel me echt heel oud als ik dit nu zeg. Maar dat ik gewoon dingen niet meer meekrijg van, nou, ik zeg nu even de jeugd. Maar dit voelt ook zo kut om te zeggen. De jeugd. Ja, ik voel mezelf ook nog de jeugd. Maar goed, dat is dus blijkbaar niet. Want we kregen een berichtje in de Q-Music app van Wander. En Wander die zegt, je kan Afrojack, kan je nu ook, ja, Aura Jack noemen voortaan. Ja, Romy van de redactie, jij bent Gen Z, ik ben millennial. Weet jij Aura Jack? Wat bedoelt Wander? Kan je me even helpen? Ja, dit... ik voel me zo... Mijn moeder belt me vanmiddag nog om te helpen met iets uitprinten vanaf de telefoon. Ik voel me nu mijn moeder dat ik nu wat aan jou vraag.
1: Ja, een beetje opa.
0: Hou nou op. Maar goed, vertel. Aura. Wat is dat Aura Jack?
1: Ja, ik weet wat het is. Wat denk je dat het is?
0: Ja, weet ik veel. Aura Jack. Ja, maar waar is dit een ding? Is dit op TikTok een ding? Is dit
1: Ja, ik weet niet. Ik denk echt een beetje onder de jeugd of zo. Dat je zegt, ja, je hebt echt min aura, man. Weet je wel, zo.
0: Je hebt min aura?
1: Ja. En... Dat is dan, oké, stel bijvoorbeeld... Ja, ik weet niet, moet ik even een voorbeeld verzinnen. Maar dat je iets doet wat is echt dat je een beetje faalt of zo, zeg maar. Dus stel je moet... je vraagt een meisje mee op date. Zij zegt nee.
0: Ze wijst me af.
1: Ze wijst je af. Ja. Dan heb je echt min aura, man.
0: Dan krijg je min aura.
1: Als je bijvoorbeeld echt iets vets doet... Ja. Echt iets goeds, echt iets vets.
0: Als je cool bent.
1: Plus aura.
0: Dan is het weer plus aura.
1: Ja, dus bijvoorbeeld, ik denk Afrojack, ja, die doet toch alleen maar vette dingen.
0: Ja, precies.
1: Dat Tomorrowland.
0: Tomorrowland natuurlijk.
1: Tomorrowland, plus aura. Privé plus aura. Plus aura. Hij maakt een hit, plus aura.
0: Oh ja, dan is het Aura Jack.
1: Ja, ik denk dat hij...
0: Cool. Hij is gewoon een coole gast.
1: Hij scoort nooit min aura. Hij heeft alleen maar plus.
0: Ja, oké.
1: Dus ja, hij heeft aura.
0: Oh, aura. Hey, en heb ik ook aura of niet?
1: Nou, ik vind wel, jij bent radio-dj, heb je sowieso al aura wel.
0: Dus ik ben...
1: Maar goed, dat je dan weer vraagt of jij aura hebt, ja, dat min vind ik dan aura. Wel weer een beetje min aura.
0: Lijkt neutraal.
1: Nou ja,
0: Beetje plus nog wel, of niet?
1: Ja, misschien, ja.
0: Dat is dan, kan ik mezelf Laura Boelen gaan noemen. dat is misschien leuk.
1: Laura?
0: Laura van Mars en Aura. Nee,

0: Madonna en Like a Prayer. Weet je waar het nummer over gaat, Judith? Niet?
1: Dat ga jij me nu vertellen.
0: Dat moet je maar eens een keertje googlen.
1: Nee, nou moet je het wel zeggen.
0: Like a Prayer.
1: Je moet het nu zeggen, want anders gaat iedereen nu
0: Nee, maar het is laat, het kan wel. Het gaat over... ik ga het niet helemaal vertellen, maar als een prayer op je knieën gaat... Nou, en de rest kan je wel invullen.
1: Gaat het daar echt over?
0: Ja, volgens mij gaat het daar over, ja.
1: Ja, volgens mij.
0: Zoek het maar op.
1: Oké, ik ga het doen.
0: Zometeen het leukste nachtprogramma van Nederland.
1: Ja.
0: Met Judith Eijk.
1: Ja.
0: Gaan wij weer het allergiespel spelen?
1: Absoluut, wij gaan zeker het allergiespel spelen.
0: Leuk, leuk. Tenminste, ik zeg leuk, maar het heeft ook een serieuze ondertoon.
1: Het is ook goed om even wat bewustwording te creëren. Want het gaat inderdaad over aller...
0: Ja, sorry, ik zat jou na te doen. Ja, ik zat gewoon jouw beweging na te doen, want jij zit... Een soort speciaal bewegingetje zat je te doen om bewustwording te creëren. Toen was je een soort van iets, ik weet niet, alsof je iets in de microfoon aan het stoppen was. Ik deed dat na en dan moest jij nu om lachen. Ik denk, ik leg het even uit, want jij schiet in één keer in de lach. Dat is toch zelf niet? Ja, sorry. Ja, sorry, ik denk, ik doe jou na. Ja, maar dat doe je zelf. En ik denk, nou, dat is raar. Ik doe jou gewoon even na wat jij doet.
1: Oh, ik moet hier zo weer uitkomen.
0: Nee, oké. Okay.
1: Oké. Ja, het allergiespel.
0: Nou, zal ik het even uitleggen?
1: Nee. Stop. Ja. Ik ga het redden.
0: Ja.
1: Het allergiespel. Het is best wel serieus, want ik heb dus een allergie. En het is heel belangrijk.
0: Ja, er wordt vaak lacherig over gedaan, maar... Ja. Ja.
1: Nee, maar even zonder grap.
0: Nee.
1: Het is echt dodelijk. Dus het is echt even belangrijk om dit te spelen.
0: Ja.
1: Dus ik ga zo meteen een etenswaar noemen. En dan is de vraag... Gaat Judith eraan dood of niet? Precies. Dus zal ik anders afwassen het etenswaar?
0: Ja, doe maar even. Doe maar even.
1: Wacht even, ik ben even kwijt. Oh ja. Het etenswaar deze nacht is flatbread.
0: Flatbread?
1: Helemaal TikTok trending.
0: Ja. Ei. Zit er ei in? Weet ik niet. Nou, als ik een gok...
1: Sorry. Ei-pindanoten, daar ben ik allergisch voor.
0: Oh ja, dat hebben we niet gezegd.
1: Dat hebben we niet gezegd.
0: Ei-pindanoten. Nou,
1: ei-pindanoten.
0: Dus pindanoten denk ik niet, maar ei misschien... Of misschien niet. Weet ik niet. Ik zou zeggen dat je het wel mag eten, maar ik ben er niet 100% van overtuigd.
1: Oké.
0: Als je dit nu hoort en je denkt, ja, mag Judith flatbread eten met haar allergieën? Dus pinda-ei-noten.
1: Ja.
0: Laat het dan even weten.
1: Dus stuur je wel eten?
0: Oh, wel eten, als het wel mag eten. En als het niet mag eten, als je denkt dat ze er dood aan gaat, dan stuur je...
1: Niet eten. Zo mag je nu doen, want ik ga je gelijk zo bellen.
0: Ja. Wel eten of niet eten, flatbread met een pinda-ei- en notenallergie. Laat maar weten in de Q Music app. En dit is Bente,

0: en een hele goede nacht. Het Q-music nieuws van 1 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
1: Goeienacht. De politie in Nijmegen denkt dat een schietpartij in de buurt van de Vierdaagse feesten niets met die feesten te maken had. Een man werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De schutter is nog niet gepakt. Eerder op de dag was er een steekpartij op de Vierdaagse feesten en maandag werd er meerdere keren gevochten. Een bedrijfsgebouw in Herugowaard in Noord-Holland moet een half jaar dicht. Begin vorige maand werd er iemand neergestoken en er werd geschoten. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het dodelijke slachtoffer zou een Britse crimineel zijn. Het gebouw bleek een drugspand. Een Duitse vrouw is bij een wandeling door de bergen in Zuid-Tirol overleden toen ze naar beneden viel. Ze was met een groep van 10 mensen onderweg toen het misging. De vrouw viel ongeveer 200 meter naar beneden en was op slag dood. Het was het 2e dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En Mark van Bommel moet op Franse les, want volgens de Telegraaf wordt hij de nieuwe bondscoach van België. Hij moet de Rode Duivels naar het EK loodsen over 2 jaar. Van Bommel is geen onbekende in België. Hij was eerder trainer van Antwerp. Na het tegenvallende WK voor de Belgen moest bondscoach Rudy Garcia vertrekken. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging gemeld. Wel flitsers, oppassen bij de A9 Alkmaar richting Haarlem. Daar staan ze bij 56,7 te flitsen. En de A10 Diemen richting Zeeburgertunnel bij 11,3. Q-music. Judith Eik. Een dikke kul. Een dikke keel, wil ik zeggen. Jeuk over

0: Welkom bij het allergiespel. En ik zeg een hele goede nacht tegen Sharona.
1: Ja, een hele goede nacht.
0: Goedenacht, Sharona. Hey, je hoorde net de allergie van mij, eipinnen en noten. Nu ben ik benieuwd, waar ben jij even allergisch voor?
1: Voor mensen die langzaam rijden, dat je gaat inhalen en dat ze vervolgens weer gas gaan geven, dat je uiteindelijk weer achter ze moet aansluiten.
0: Oh, ja, dit is verschrikkelijk irritant. Ik heb het idee dat die mensen dan ook altijd een soort wedstrijdje dan toch met je aan willen gaan of zo.
1: Ja, dan lijkt het soms wel op, ja.
0: Ja, hè? Dat ze denken, nee, jij inhalen? Oh, nee, dat gaat niet gebeuren.
1: Ja, meestal zijn ze met andere dingen bezig.
0: Dat is ook inderdaad zo. Maar ik snap jouw allergie helemaal. Ik zit helemaal op één lijn met jou, met allergieën. Ik hoop niet dat jij allergisch bent voor eipinda noten.
1: Nee, helemaal niet.
0: Oké, gelukkig. Dat is fijn. Ja, ik wilde wat meer bewustzijn creëren rondom dus allergieën. Daarom benoemde ik net een etenswaar. En de vraag dus, kan ik dat wel eten of kan ik dat dus niet eten? Etenswaar deze nacht is flatbread. Ja, zit er ei, pinda en of noten in? Dan jou de vraag, dan kan ik dat wel eten of kan ik dat niet eten?
1: Jij mag dat wel eten.
0: Ik mag dat wel eten, denk je?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Weet je dat zeker of is dat een gokje?
1: Het is toch wel een gokje.
0: Toch een gokje. Nou, Sharona, klopt helemaal. Ja, heel goed. Kan het inderdaad wel eten, ja. Daar ben ik wel blij mee, want ik vind het best wel lekker.
1: Ja, het is een van de dingen die bij mij ook wel regelmatig op het menu staan, inderdaad.
0: Ja, toch? Echt lekker om allemaal dingen op te gooien. Wat doe jij vaak op je flatbread?
1: Meestal gebakken kip en dan salade erbij en dan saus erover en dan vind ik het prima.
0: Ja, heel lekker. Nou, ik krijg gelijk trek als ik helemaal denk. Hey, Sharona, ik ga het Q-prijspakket naar je opsturen. Komt dus jouw kant op. En wens ik je verder een hele fijne nacht.
1: Ja, voor jullie ook. Werk ze nog.
0: Dankjewel. Jij ook.
1: Doei.

0: Gavi, baby.
1: Ex-norm schrijft Kriskos Amsterdam, Louisa Zonza en Willy William en My Oh My. Ja, al meer dan een jaar wil hij zijn artiestennaam veranderen. Abo Tesfaye, beter bekend als The Weeknd. Ja, de naam The Weeknd bedacht hij toen hij als 17-jarige in een weekend van huis vertrok en niet meer terugkwam bij zijn ouderlijk huis. Zonder de tweede E trouwens. The Weeknd zonder de tweede E, omdat die naam al door een Canadese band er werd gebruikt. Maar na al die jaren wil hij dus een andere artiestennaam. Alleen, daar wacht hij nog heel even mee, want hij is nu nog op tour. Dus eerst maakt hij zijn tour After Hours Till Dawn af. En daarna gaat hij denk ik aan een naamsverandering beginnen. Een paar dagen geleden stond hij nog met zijn tour in Amsterdam. Inmiddels is hij alweer door nu naar Frankrijk. En ergens tussen al die vluchten, soundchecks en optredens door zit hij waarschijnlijk op zijn mobiel in zijn notities andere namen te bedenken. En de nieuwe naam zal wel pas eind dit jaar ergens komen als hij klaar is met touren. Tot die tijd dus gewoon The Weeknd met Blinding Lights bij Q.

Survive by Q&I van Tiger. Ja, ik stond vandaag in de supermarkt bij het drinkschap. En ineens dacht ik, hè? Wacht heel even hoor. Q-music. Ja, ik was zo in de war dat ik het zelf nog even heb opgezocht. En als je een cola drinker bent, dan is dit handig om te weten. Dat ga ik je zo vertellen. Eerst Bruno Mars en Risk.

0: Medusa, Dermot Kennedy en Paradise.
1: Het snacknieuws met snacks uit binnen- en buitenland. Hier is uw presentatrice Judith Eijk.
0: Let op, let op. Ja, dit is het snacknieuws uit het binnenland. En stiekem ook een kleine waarschuwing. Want voor je het weet kom je thuis, heb je de verkeerde cola meegenomen. Ja, Coca-Cola heeft namelijk de verpakkingen aangepast. En het was eigenlijk altijd heel duidelijk. Gewone Coca-Cola, rode verpakking, witte letters. Coca-Cola Zero, rode verpakking, zwarte letters. Alleen dat is nu voorbij. Helemaal klaar. Nee, alles weggepleurd, opnieuw verpakking gemaakt. Want allebei, zowel Coca-Cola als Coca-Cola Zero, hebben nu een rode verpakking met witte letters. Ja, en het enige verschil is dat er dus ergens onderaan nog staat Zero Sugar voor de Zero. En soms heeft de Zero nog een zwarte dop. Nou, ik kan je vertellen, ik stond vandaag in de supermarkt en ik stond echt een minuut of nou, ik denk wel drie, naar dat schap te staren op zoek naar Coca-Cola Zero. En ik dacht serieus dat alles uitverkocht was. Bleek dus gewoon het hele schap vol te staan.
1: Het snacknieuws.

Bizarre schrijft... Summer and my body isn't ready. Nou, deze zomer ga ik nergens heen. Maar ik wil eigenlijk wel overal een beetje zijn. Daarom ga ik de aankomende week op zoek naar luisteraars die in het buitenland zijn. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk landen te verzamelen. Ja, ben je nu aan het luisteren en zit je nu in het buitenland? Ben je in het buitenland voor werk of lekker op de vakantie of woon je in het buitenland? Stuur dan nu even een berichtje in de Q-Music app met waar je dan nu bent. Ja, want dan ga ik je zo heel graag spreken, want dan kan ik op die manier allemaal landen verzamelen. JC Alice Keys, dit is Empire City.

Nou, dit vind ik echt heel jammer. Ja, ik zat net te vertellen, deze zomer ga ik nergens heen, maar ik wil toch overal op de wereld een beetje zijn. Dus mijn doel is om in de aankomende weken zoveel mogelijk Q-luisteraars te spreken die in het buitenland zitten. Of dat nou voor vakantie nu is, of dat voor werk is, of dat is dat je daar woont, dat kan allemaal. Dus ik zei, stuur even een bericht in de Q-music app. Nou, ik heb een aantal berichtjes gekregen, niet veel, want laat eerlijk zijn, het is ook gewoon nacht. En ik probeer mensen te bellen. Neem niet op. Niemand neemt op. Dus ik hoopte eigenlijk dat ik weer een land kon gaan afvinken. Want ik heb bijvoorbeeld al Peggy gesproken. Zij zat met haar gezin in Egypte. Kevin, die heb ik maandag gesproken. Gisteren zat lekker in Frankrijk met de groenvestlijn. En Willem bijvoorbeeld heb ik ook vorige week gesproken. Die woont al 10 jaar in Japan. Maar ik heb dus nu niemand meer gevonden. Dus ik kan deze nacht eigenlijk niemand afstrepen. Vind ik heel jammer. Maar goed, mocht je dus nu luisteren en denken, ja, ik zit in het buitenland, kan je altijd een bericht sturen. Vind ik leuk. Kunnen we het sowieso nog even over hebben. Q-music, dit is Star Walking en Lil Nas.

0: Lil Nas X en Star Walking. Ik zei net al, jammer dat ik niemand heb kunnen spreken die in het buitenland zit. Ik ben namelijk op zoek naar mensen in het buitenland. Want deze zomer ga ik nergens heen op vakantie. Maar ik wil wel overal op de wereld zijn. En dat doe ik door middel van zoveel mogelijk Q-luisteraars te spreken in het buitenland. Tussenstand is op dit moment 3 landen. Ik heb iemand gesproken in Egypte, in Frankrijk en in Japan. En ik heb gelukkig deze nacht weer iemand kunnen vinden. En ook heel ver weg, namelijk Esther. Goeienacht.
1: Goedemorgen, hoe is het?
0: Goedemorgen voor jou natuurlijk. Ja, gaat goed. Hoe is het met jou daar?
1: Ja, prima. Hartstikke goed.
0: Hé, hey, want Esther, jij zit in Australië.
1: Mm-hmm.
0: En woon je daar of ben je daar op vakantie? Ben je op reis? Vertel.
1: Nee, we wonen hier sinds 2000.
0: Oh, wauw. Ook echt al een tijdje. Oh, maar ik vind jouw Nederlands heel goed. Want je hebt vaak dat mensen dan naar het buitenland verhuizen. En vooral als ze er lang zitten, dat dan Nederlands een beetje verdwijnt.
1: Ja, ik heb ook een Nederlandse man, dus misschien dat scheelt.
0: Oh, dat scheelt denk ik zeker. Oh, wat goed. Hey, wat is dan de reden geweest dat jullie zijn verhuisd?
1: We gingen in 2000 backpacken. Nou ja, elk individueel. Wij kwamen elkaar op Schiphol tegen. Net voordat we naar Australië vlogen. En net dat we hier aankwamen is het eigenlijk zo een beetje gegaan. En we zijn samengebleven en hebben onze papieren aangevraagd. En wonen hier inmiddels al een hele lange tijd.
0: Oh, wauw. En wat is nou iets, wat trek je nou heel erg aan Australië?
1: Ja, het relaxte lifestyle. De cultuur, de natuur, de temperatuur.
0: Ja.
1: Combinatie van dingen.
0: Ja, dat snap ik wel. En stel je voor, want ik ben nog nooit in Australië geweest. Het trekt me heel erg. Maar stel je voor dat ik nu het vliegtuig stap en die kant op kom. Wat is dan het eerste wat ik moet gaan doen volgens jou?
1: Dat is een beetje moeilijk. Ja, ik denk gewoon toch wel Sydney bekijken. Even de brug en het Dopperhaus.
0: Ja, precies. Wel even gewoon de bekende plekken even bezoeken wel.
1: Ja, absoluut. Ja hoor, en daarna kan je hier komen logeren.
0: Nou, dat vind ik fantastisch. Nou, lijkt me leuk als ik inderdaad gewoon een soort van Q-reis ervan maak. Dat ik gewoon naar alle luisteraars gewoon langs ga. Dat lijkt me fantastisch. Nou, dan kom ik gelijk die kant op. Hé, hey, en wat mis je nou het meeste uit Nederland? Want je bent al 26 jaar zo'n beetje, toch? 60, ja, 60 jaar zit je nu in Australië. Wat is nou het meeste wat je mist?
1: We hebben er onbekend gestaan om om 6 uur ochtends op Schiphol landen toch wel bitterballen bestellen.
0: Ja.
1: Dat blijft. Ja, sommige cultuurdingen, Sinterklaas, dat is een beetje moeilijk om aan de kinderen uit te leggen.
0: Ja.
1: Maar ja, in principe, ja, het zijn de kleine dingen, denk ik.
0: Ja. Hey, en zijn jullie nog van plan om naar Nederland terug te verhuizen? Of zeg je nee, dit is wel de plek waar we gaan blijven?
1: Ja, zeg nooit, maar het is niet, het zit niet in de pipeline. Dat is niet de bedoeling eigenlijk.
0: Nee, dat snap ik. Nee, ja, fantastisch daar natuurlijk. Hey, het is hier nu, even kijken, 2:06 s'nachts. Zeg maar, s'nachts.
1: Ja.
0: Woensdag 22 juli. Hoe laat is het bij jullie?
1: Ja, het is bijna 10:00 ochtends. 22 juli.
0: Oh, wat gek. Ik vind het, sorry, het klinkt zo raar. Ik vind het zo gek om iemand aan een lijn te hebben die in Australië zit op dit moment. En wat is het weer daar? Hoe is het weer vandaag?
1: Het weer is, het is eigenlijk zonnig. Het is winter natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik geloof dat, misschien is het rond de 18 graden vandaag zo'n beetje.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Dus het is wel te doen. Het is een warme, of tenminste een koele zomerdag bij jullie.
0: Ja. Inderdaad, ja.
1: Sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Het is 21 graden.
0: Oh, 21 graden. Oh, dat is wel lekker. Ja. Dat is voor de winter zeker lekker. Absoluut. Laat het wel wezen.
1: Ja,
0: nou, dan kom ik, denk ik, als het bij jullie zomer is en als hier winter is, dan kom ik denk ik jullie kant op.
1: Nou, je bent welkom, absoluut.
0: Nou, gelukkig. Toch wel lekker dat ik een adresje heb. Dan zie ik jullie van de winter daar dan. Hé, hey, en dan neem ik ook sowieso even wat bitterballen mee.
1: Ja, graag. Absoluut. Zien we je dan.
0: Oké. Okay. Esther, fijne dag, hè?
1: Hoi.
0: Doeg. Ja, mocht je nou in het buitenland zitten, laat even van je horen. Ik ga proberen zoveel mogelijk mensen te verzamelen, dus in het buitenland.

0: Een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 2 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
1: Goedenacht. In Nijmegen is een man overleden nadat hij werd neergeschoten in de buurt van de Vierdaagse feesten. De man raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is nog niet gevonden. De schietpartij zou niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand ontstaan en die wordt snel groter. De brand woedt in een departement tussen Marseille en Nice. Honderden mensen zijn het gebied zelf uitgevlucht en nog eens 400 mensen werden geëvacueerd. In een paar uur tijd ging een gebied in vlammen op zo groot als het Brabantse Os. Het aantal mensen dat is overleden bij een ongeluk met een veerboot in Guyana is gestegen naar 53. Tientallen mensen worden nog vermist. Er zaten bijna 180 mensen op de boot toen die kapseisde. Iets minder dan de helft daarvan werd gered. De premier van Guyana zei zondag dat 2 bemanningsleden marihuana hadden gebruikt. En mensen die een stuk landbouwgrond willen kopen moeten daarvoor diep in de buidel tasten. Er is niet veel te koop en daardoor is het erg duur, blijkt uit cijfers van de afgelopen maanden. Ook voor grasland is de prijs hoog, maar dat krijgen mensen niet verkocht door de stikstofregels. Daardoor is niet duidelijk of het vee wel kan grazen. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Q-keer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen meldt. Wel flitsers, onder andere op de A9 Alkmaar richting Haarlem. 56.7. En de A10 Diemen richting Zeeburgertunnel. Daar staan ze bij 100. Nee, daar staan ze bij 11.3. Zomaar 100, hoezo? Q-music. Judith Eik. Zometeen muziek van Alex Warren, Fever Dream. Na David Guetta, Elvin Lil en Ava Max.